En op een gegeven moment ging hij niet meer naar het front of zo, maar ging hij zingen bij de kerkdiensten die hulden worden als er weer een militair gesneuveld was. Toen hij terugkwam in Amerika, heb ik contact gekregen met Tanja Blount en daar is hij met de trouwd. En dat duo, dat echtpaar dus eigenlijk, dat vormde de band The War and Treaty. Een nieuwe cd daarvan, Heartstown en het nummer Take Me In.

Geweldige muziek. Geweldige muziek van The War and Treaty van de Nee-CD Hartstown. Take Me In. En dan merk je dat de blues en de gospel, dat die toch wel heel dicht bij elkaar kunt liggen. En vandoor is ook allebei de heurt in Harry's Blues. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. 3 uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een heel oud nummer van voor de oorlog. Pre-war blues, zoals we dat dan noemen. 1938 van Sleepy John Estes. En de eerste uitvoering is een hele recente. Van een man uit Mississippi, uit Greenville, Mississippi. Van de CD Mississippi Suitcase. Het gaat namelijk over het nummer Everybody

Dit is al een mooie uitvoering van Everybody Oughta Make a Change. Peter Parcek van de CD Mississippi Suitcase uit 2020. Nou, dan moet nog naar het origineel toe en dan nog een andere uitvoering. Het origineel dat komt uit 1938. Het is van John Adam Estes, oftewel Sleepy John Estes. Man die leefde zo van rond 1900. Het is niet precies bekend wanneer hij geboren is. Tot 1977. En in die periode heb ik een heel aantal nummers opgenomen, maar de meest bekende bent wel Drop Down Mama uit 1929. Dan het nummer wat we zo gaan draaien, Everybody Oughta Make a Change uit 1938. En Rats in My Kitchen uit 1952. Maar dan pakken we gaan 50 jaar optreden en bijna altijd met dezelfde begeleiding erbij. Hemi Nixon op mondharmonica. En ja, op een gegeven moment in 1962, toen dacht iedereen zo ongeveer, die man die zou dood wezen. Hij had bovendien een vrij ouderlijke stem. Ook toen hij jong was, had hij dat al. En Big Bill Broons had al eens een keer gezegd van hij leeft niet meer. Maar hij was nog alive en kicking in 1962. En in 1964 trad hij nog op het Newport Folk Festival op. Man met een hele historie en mooi wat hij allemaal nagelaten heeft. Sleepy John Estes, Everybody Oughta Make a Change.

lake. We have to go down our lonesome ground. Now, chain walk.

0: because it's soon or late we have to go around our lonesome ground.
1: Het origineel uit 1938. En toen was het eigenlijk een B-kant van de single Don't Lie to Me. En dat was Everybody Ought to Make a Change. Nou, dan moet er nog een derde uitvoering bij. Altijd drie uitvoeringen ervan. En dan kun je kiezen voor de meest bekende van Eric Clapton bijvoorbeeld. Of van Dr. John op mijn pad. Of Geoff Muldaur uit 1963. Maar ik kies voor Ine uit 1984. Omdat dat wel een beetje in de stijl zit. Er zit toch een beetje tussen de folk en de blues zit er ongeveer in, country blues muziek. Dave Moore, dat is de man die het gaat zingen van de cd Duke Jones en Cantinas. Everybody ought to make a change.

0: some ground.
1: Ja, drie totaal verschillende uitvoeringen. De origineel van Sleepy John Estes uit 1938. Uit 1984, die hij net hoorde van Dave Moore. En nu 2020, de eerste uitvoering van de Peter Parcek. Everybody ought to make a change. Kirsten Tien, vorige week al wat van de draait. En vandaag nog een van de NECD Two Sides. Het nummer I Left Home. En daar staat achter voor Buddy Guy. En dat komt denk ik een beetje omdat Buddy Guy een nummer op een nummer heeft wat heet When I Left Home. Maar dit is ook heel mooi.

Heel lekker nummer. Een uitstekende cd van deze Kirsten Teen. De cd Two Sides. En dit was After I Left Home. Ben Bostick, dat is een singer-songwriter uit South Carolina. Man die beïnvloed is, zou je kunnen zeggen, door Waylon Jennings en Bruce Springsteen. Een beetje de outlaw country, zeg maar. Hij zingt ook vaak over wat ruige, ruwe mensen. Hellfire, dat was zijn eerste cd. Dit is zijn tweede cd, Among the Faceless Crowd. En door van het nummer Wasted Gas.

0: In een rustig moment in Harry's Blues met Ben Bostick van zijn CD Among the Faceless Crowd. Het rondrijden in een auto zonder dat je een doel hebt, maar wel lekker door de omgeving gewoon. Wasted gas. Harry's Blues, daar hoor je dit soort muziek in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Bijvoorbeeld ook van Grant Peebles. Grant Peebles, een man uit Tallahassee. Ja, dat is ook typisch zo'n naam die blijft hangen omdat je van vroeger nog het nummer kent van Tallahassee Lassie. Nou, Tallahassee, dat is de hoofdstad van Florida. Dan zit hij in het zuiden van Amerika. Dit is een cd die hij gemaakt heeft met allemaal nummers van ja, bekende vrouwelijke zangers. Hele uiteenlopende van Eliza Kilkinson tot Cory Elkin. En onder andere ook de zangeres die, moet ik hem opzoeken wie dit nou precies was, ze kwam. In elk geval uit Austin, Ellie Holder. Die heeft nog niet zo lang een cd uitgebracht. En daarop stiet het titelstuk van de nieuwe CD van Grant Peebles, Bad Wife.
1: I'm bound to be tortured. You see, it's in my nature.

0: I'm such a bad, I'm a real bad one.
1: Bad Wife. Compositie van Ellie Holder in de uitvoering van Grand Peoples. En daarmee zijn we bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Martin Fuller. En we besluiten met een nummer van Betty So. En Betty So, dat is een van Koreaanse afkomst. Nou, dat past uitstekend in Amerika. In de melting pot die Amerika nou één keer is. Op een groot in de buurt van Houston. Dit is van de cd Heat, Sin, Water, Skin. Een productie van Gerv Morlick, man die onder andere werkte met Lucinda Williams. Never Knew No Love.

0: Paleen Stokvallo. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De indruk bestaat dat het de zoveelste Bob Dylan cover was die de Birds opnamen. Maar het is een traditional. Niemand weet wie de componisten zijn. Bob Dylan nam het nummer wel op in 1961, al kwam het pas in 1991 op het album Dylan Bootleg Volume 1. Maar de Birds namen het in 1965 op voor het album Turn, Turn, Turn. The Birds. He was a friend of mine.

The Birds, He Was a Friend of Mine. Dolly Parton is liefhebster van songwriter Brandi Carlile en ze nam in de Historic Studios in Nashville dit nummer op met de beroemde producer Dave Cobb, die opnieuw een smaakvolle opname realiseerde. Dolly Parton, The Story.

Dolly Parton, The Story. Het nummer is geschreven door John Phillips van de Mama's en de Papa's en het werd opgenomen door Scott McKenzie, met wie John Phillips in The Journeyman speelde. Het werd de ultieme flower power song. Het werd een nummer 1 hit in Oostenrijk, België, Ierland, Nederland, Finland, Duitsland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen en Engeland. En in Amerika eindigde het nummer op de 4e plaats. Scott McKenzie, San Francisco.

Mackenzie, San Francisco. Old Crow Medicine Show, dat is een band uit North Carolina en de band werd ontdekt door Doc Watson. Ze spelen Americana en Bluegrass en de leadzanger is Mike Harris en intussen hebben ze alweer 13 albums gemaakt. En het is niet meteen de muziek waar Nederland gek op is, maar in Amerika is het een serieus genre. Old Crow Medicine Show, My Song.

Old Crow Medicine Show, My Song. De Yardbirds met gitarist Jeff Beck namen voor hun eerste Amerikaanse tour een paar nummers op in de Chess Studios in Chicago. Dit nummer eindigt op de 3e plaats in Engeland, 7 in Canada en 11 in Amerika. En er verschenen ook nog covers van David Bowie, Gary Moore, Jimmy Page samen met de Black Crowes en Deep Purple. De Yardbirds, Shapes of Things.

The Yardbirds, Shapes of Things. The Avett Brothers komen uit North Carolina. Dat zijn Scott en Seth Avett en de violiste Tania Elizabeth. En de band speelt bluegrass, country, pop, folk, rock en honky-tonk. The Avett Brothers, Have You Ever?

The Avett Brothers, Have You Ever? Barry McGuire kwam uit Oklahoma en hij was zanger in de folkband New Christy Minstrels. Ook Gene Clark, later van de Byrds, en countryzanger Kenny Rogers maakte daarvan deel uit. En hij nam een protestsong op van P.F. Sloan. En dat werd een nummer 1 hit in Canada, Noorwegen en Amerika. En in Nederland eindigde het nummer op de derde plaats. Barry McGuire, Eve of Destruction.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Navigation Blues van Torbjörn Riesager en The Black Tornado is het album van deze week. En Torbjörn Riesager was leraar in Kopenhagen en maakte via zijn buurman kennis met de blues en runt intussen een van de beste bluesbands van Europa. En hij staat onder contract bij het prestigieuze Nederlandse platenlabel Provoke. Torbjörn Riesager en The Black Tornado. Time.

Björn Riesager en de Black Tornado, Time. Anderson East, dat is een 34-jarige singer-songwriter uit Alabama. In Amerika toert hij met Holly Williams als voorprogramma, maar hij is tevens haar gitarist. Hij heeft 5 albums gemaakt en hij is de ex-partner van countryzangeres Miranda Lambert. Anderson East, Josephine.

Anderson East, Josephine. In 1969 was het een single van de Amerikaanse zanger Kelly Gordon. Er verscheen een cover van de Hollies met Elton John op piano en het werd een nummer 1 hit in Zuid-Afrika, 3 in Engeland en Ierland, 5 in Zwitserland, 7 in Amerika, Noorwegen en Nieuw-Zeeland, 8 in Australië, 9 in Duitsland en 15 in Nederland. De Hollies. He ain't heavy, he's my brother.

Dolish, he ain't heavy, he's my brother. The Secret Sisters, dat zijn Laura Rogers en Lydia Slagle uit Alabama. En ze zongen a cappella in de kerk in Muscle Shoals. Intussen wonen ze in Nashville en hebben ze 4 albums gemaakt. The Secret Sisters, Losing Heart.

The Secret Sisters, Losing Heart. Steve Marriott en Ronnie Lane vormden binnen The Small Faces een uniek songwritersduo. Dit werd de nummer 1 hit in Canada en Nieuw-Zeeland, 2 in Australië, 3 in Nederland en Engeland, 4 in Noorwegen en 13 in Amerika. The Small Faces, Echico Park.

The Small Faces, Echico Park. Indigo Girls, dat is een duo uit Georgia. De dames zaten op school in dezelfde klas en ze begonnen als duo op te treden toen ze studeerden aan de Emory University. Ze hebben intussen 23 albums gemaakt, ze scoorden 9 hits en ze maken zich sterk in Amerika voor de wetten van lesbiennes. En daardoor zijn ze in redneck kringen niet echt populair. Indigo Girls, Cannonball.

Indigo Girls, Cannonball. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Steppenwolf, dat is een band uit Canada met een Duitse zanger, John Kay. En de band verhuisde naar Los Angeles om Amerika te veroveren en dat lukte. Ze verkochten 25 miljoen platen, ze hadden 13 hits en de grootste hit was natuurlijk Born to be Wild. Steppenwolf, The Pusher.

0: Country's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
1: Mr. J.D. Miller is vanaf 1946 actief in de muziekbusiness. Werkte bij de radio, speelde in een band, maar produceerde bovenal opnamen. In 1947 waren het Hillbilly-opnamen voor het Feature-label. Later Cajun en Zydeco, Blues en Swam Blues. Grote namen uit zijn stal waren onder meer Slim Harpo, Lightning Slim, Lonesome Sundown en Lazy Lester. Nummers als I'm a King Bee en Raining in My Heart van Slim Harpo en Bad Luck van Lightning Slim waren grote hits. Hij schreef zelf nummers, waaronder het bekende It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Miller's Music Center, een pand waarin een platenzaak, opnamestudio, archief, magazijn en kantoor. Nu zijn het zijn zoons die het werk doen. J.D. Miller vertelt de verhalen uit zijn rijke muzikale geschiedenis.

0: En zoals je kunt horen staan we hier ergens bij de plaats Beaumont. En ook vlak bij het plaatsje Oranje, Orange, op de grens van de staat Texas en Louisiana. Dit hier om ons toe is de originele truckstop, waar wij net iets getankt hebben voor onze Thunderbird, voor T-Bird, zoals je dat hier noemt. Ze spreken alle T-Bone, T-Bird, T-Storm. En we staan hier ook eigenlijk in een T-Storm. Dus ja, we zijn ook door het plaatsje Nederland gekomen. We hebben, dat ligt hier vlak tussen Port Arthur en Beaumont in. Daar moet nog een originele windmolen staan, we hebben hem niet gezien.
1: What's the matter?
2: She was curious what y'all was doing.
0: Oh. Yeah, we are taking with this for the swear, you know, for
1: with a radio crew.
0: A radio from Holland.
2: Oh, really?
1: From Europe.
0: From Europe.
2: That's where y'all from, huh? Europe?
1: Yeah.
0: Europe, yeah.
1: Yeah.
2: Look, see?
1: Yeah.
0: No. We are telling that we are from Holland. Not Holland, Michigan, but from Europe, the Netherlands. And we just came to a place called the Netherlands, which is over there near Beaumont. Yeah. And there's a place called Orange over here. And the royal family in Holland is all William from Orange and so on.
3: Oh,
0: so
3: really?
0: You see, yeah.
3: So
0: we're making that we are standing here in the rain, that we coming through this area, you know.
1: What's your name?
3: Brenda.
1: And yours?
4: Robert.
0: This is a big truck stop from Uno Cal. And this is in the outside of Beaumont.
1: How many cars stops here by day?
3: Oh, no.
1: Any idea?
4: Oh, it varies.
3: Okay.
4: Varies. Sometimes it's busy, sometimes it's slow.
1: How's business going today?
4: Slow.
3: So y'all have a good trip, okay?
2: Okay, thank you.
4: Thank you.

0: good man is gone.
1: Helen McKee.
2: Yeah.
1: They got so many of them.
2: Leroy Washington.
1: Leroy was a good black artist.
2: Sammy Kershaw, he's the top artist now.
1: Huh?
2: Sammy Kershaw.
1: Yeah. I recorded him. We got a new CD on him.
2: Huh.
1: What's that? Something we had. It's real good. But that'll give you an idea. I got a lot of friends over the period of years, and we're getting a lot of that stuff together.
3: There must be somebody interested in you. You must have been. There must have. Somebody comes up one day. I'll be sure and goes into all this and.
1: Well, you know, the trouble is, and I know firsthand because I'm trying to do it, I'm making copies of everything. You see the white boxes?
3: Uh-huh.
1: I made copies of these.
3: Yeah.
1: What I'm doing, I'm making copies so I can separate them. Suppose I'd have a fire here, I lose it all. But if I got a copy and got it somewhere else.
2: Yeah.
1: But it's a hell of a job. It takes
3: you got so many tapes.
1: Oh, yes.
3: Takes you might take you years,
1: but
3: to get it.
1: That's true. But I'm gonna do whatever I can, you know. I'm gonna do what I can.
3: There's a treasury room.
1: There's a lot of stuff here that's very interesting.
3: Yeah.
1: That perhaps I didn't think too much of when I did it, but for today's market, it's quite good, you know. It's stuff that you can't get done again, you know?
3: No, it's never going to...
1: That's right.
2: Yeah.
1: That's right. But I just thought I'd show that to you.
2: Yeah. It was even in het Heilige der Heiligen.
3: Yeah.
2: Dit.
3: Prachtig, hè?
2: Ja.
3: Prachtige man.
2: Ja, een man die heel wat ervaring, heel wat ding met mij.
3: Ja, hier ligt echt een schat. Het is echt een schatkamer. En prachtig verhaal ook dat Jay Miller afsteekt hier.
2: Ja. Yeah.
1: Nou, dit is het waar we got stuff good. Oh, we got a lot of stuff.
2: Zo.
1: En dat is clothing. I buy clothing sometimes, a friend of mine in the business, and I give them to some of these churches and whatever.
2: All kinds of guitars.
1: Then I got a warehouse over here. You might be interested
3: to see it. Wow.
2: Ik ken wel mensen die hier wel eens graag rond zullen met King Harry.
3: Ja.
2: Een Fender Newporter. Honderden gitaren hier. Gitaarkoffers. Een soort magazijn, een soort. Allemaal singles.
3: Ja.
1: Ja, they got some oldie goldies in there, and some of them would be better off without them than with them. But in a nutshell, that's it.
3: Yeah.
2: That's it, yeah, in a nutshell. Just what you said. Je kunt de muziek in de studio op de achtergrond horen, hè?
3: Ja,
2: ja. Slagwerk. Ja.
1: And I have a lot of stuff.
2: Yeah.
3: Yeah. Yeah.
1: It's
3: brand new.
2: Yeah.
1: Oh, yeah.
3: The Strat.
2: Stratocaster?
3: Yeah.
1: It's a piece of tree.
3: Yeah,
1: these are all new. I have the big building on the corner. We have a lot of stuff stored there.
2: You can hear the band playing.
1: We go down there. You can hear it up here, and you can't hear it down there, hardly. Of course, I could hit it pretty hard.
2: Het is een combinatie hier van winkel, magazijn, studio, archief.
3: Alles door elkaar heen.
2: Alles bij elkaar eigenlijk, ja.
3: Hey, misschien die Slim Harpo plaat of zoiets.
2: Ja. Ja, als ik hem op CD had, joh. En dat allemaal in die studio door in Crawley in Zuidwest Louisiana. Buitengewoon aardige man, J.D. Miller.
3: Ja, schat van mens en heel veel van opgestoken. Prachtig hoe hij ook nog even praat over de segregation. En de civil
2: rights.
3: The rights bill en zo. Van dat dat niet helemaal goed uitpakt heb. Van, daar kwam eigenlijk een soort van onzichtbaar gordijn tussen, zei hij. Hij zegt, en ja, voor hem waren er alleen maar goede zwarte en witte mensen en andersom.
2: Ja, geen scheiding in kleur. Hij had altijd met zwarte mensen gewerkt. En door die burgerrechten toestand was er, ja, was een scheiding ontstaan die hem in ieder geval heel onplezierig overkwam. Ja. Dat was het voor vandaag. Meestal volgende week dan gaan we uiteraard verder op onze reisreportage op zoek naar de wortels van de blues. Deze aflevering weer maakt door Paul Meeldijk, techniek, Harry Musquet en Albert Haas, samenstelling en presentatie. We lopen nog even verder in dat schitterende pand van J.D. Miller in Crawley, in de studio waar als Miller junior bezig was met het opnames van een Tidico Band. Tot volgende week.

0: Volgende week in Harry's Blues.
1: De Cajuns zijn de bewoners van Zuidwest-Louisiana, die oorspronkelijk vanuit het Frans-Canadese Acadia naar Louisiana trokken. Ze vermengden zich met blanken en creolen. En van daaruit ontstond de unieke cultuurvorm van de Cajuns. Floyd Swallow is sinds de 50e jaren actief in en met deze cultuur.

0: Sounds in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het is een nummer van Harry Musquet en Ilko Gelling, opgenomen met de bandleden uit Zwolle. Pianist Herman Brood, basgitarist Herman Dijnem en drummer Hans Lafaye. Het komt van het album King of the World. QB and the Blizzards, Going Home.

QB and the Blizzards, Going Home. Beth Hart zong al mooie nummers over haar vader, moeder en zus. En het titelnummer van haar laatste album gaat over haar echtgenoot. Beth Hart, You Still Got Me.

Beth Hart, You Still Got Me. De Stumble, dat is een Engelse bluesband uit Preston met zanger Paul Melville en saxofonist Simon Anthony. En een saxofoonsolo in plaats van de gebruikelijke gitaarsolo is heel verrassend. De Stumble, Big Bad of Love.

The Stumble, Big Better Love. Het album Let It Bleed van de Rolling Stones kwam tot stand met bijdragen van drummer Jimmy Miller, pianist en organist Nicky Hopkins, Ray Cooder op mandoline, Byron Burline op viool, gitarist Mick Taylor, pianist Leon Russell, saxofonist Bobby Keys, pianist Ian Stewart en pianist Al Cooper. En de achtergrondvocalen waren van Mary Clayton, Madeline Bell en Doris Troy. The Rolling Stones, Love and Fame.

The Rolling Stones, Love in Vain. Dean Owens, dat is een singer-songwriter uit Schotland. Hij komt uit de band Smile en als zanger van de band The Falcons toerde hij door Engeland als voorprogramma van The Mavericks. Dit komt van zijn soloalbum Spirit Rich en dat nam hij op in Italië. Dean Owens, My Beloved Hills.

Dean Owens, My Beloved Hills. Jill Landry, dat is een singer-songwriter uit Louisiana. Hij is de voormalige gitarist van The Old Crow Medicine Show. En hij maakt al soloalbums met Brandy Carlile, The Fellas Brothers en Be Good Tanya's. En dit nummer nam hij op met muzikanten van Bruce Hornsby, Andrew Combs en Mumford & Son. Gil Landry, Troubled Town.

0: its turn to shoot.
1: Jill Landry, Troubled Town. Tommy Castro, dat is een bluesgitarist uit San Diego en hij werd groot in het clubcircuit van San Francisco samen met zijn band The Painkillers. En zijn nieuwe album Closer to the Bone kwam tot stand met de gastmuzikanten Billy Brands, Rick Astrin, Jimmy Poog en Kit Anderson. Tommy Castro en The Painkillers, Crazy Woman Blues.

Tommy Kestrel, Crazy Woman Blues. Eric Church, dat is een singer-songwriter uit North Carolina. Hij begon in bars en cafés nummers te zingen van Jimmy Buffett. Later maakte hij deel uit van de band The Mountain Boys. Maar hij wilde solo verder. En dat lukte met de financiële hulp van zijn vader, die een meubelfabriek heeft. Dit komt van het soloalbum Desperate Man. Eric Church, Jukebox and a Bar.

Eric Church, Jukebox and a Bar. Jimmy Fifino was met zijn band jarenlang de huisband van de tv-show in Amerika van Conan O'Brien. En hij maakte al albums met Johnny Johnson, Hubert Sumlin, Lee Von Helm en Al Cooper. Dit komt van zijn nieuwe album Gonna Be Two of These Days. En Joe Bonamessa doet als gast mee. Jimmy Fifino, Blues in the 21st.

Jimmy Fifino, Blues in the 21st. Torbjörn Riesager en de Black Tornado, dat is een bluesband uit Denemarken met de voormalige leraar Torbjörn Riesager als zanger. En de band veroverde intussen heel Europa. Dit komt van het nieuwe album House of Sticks, opgenomen in Kopenhagen. Torbjörn Riesager en de Black Tornado, We'll Get By.

Torbjörn Riesager en de Black Tornado, We'll Get By. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Sean Pittman uit Austin, Texas, speelde in het voorprogramma van B.B. King, was de frontman bij Double Trouble, de voormalige begeleiders van Stevie Ray Vaughan, en dit komt van zijn nieuwe soloalbum My Journey. Het werd opgenomen in Duitsland met de Nederlander Roel Spanjers op piano en accordeon. Sean Pittman, That's What Love Will Make You Do.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Dag luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Met oude muziek en met nieuwe muziek. Met Elmore James, met John Mayall, met Musquet. Maar ook met Aslan Craft, Justin Rutledge, Anaïs Mitchell en John Mellencamp. Maar we begonnen met een hele bijzondere cd, namelijk van Edgar Winter. Over zijn broer, over Brother Johnny, de nieuwe cd. En het nummer dat is Johnny Be Good.

Ja, Johnny Be Good, gezongen door Edgar Winter van de cd Brother Johnny. De cd die me naar huid komt, dit is een voorproefje, maar het belooft een geweldige cd te worden, want kijk maar eens welke mensen er allemaal aan midwerken. Joe Bonamassa, Doyle Bramhall, Robin Ford, Billy Gibbons van ZZ Top, David Grissom, geweldige gitarist, Warren Haynes, Steve Lukather, Cap Moe, Bobby Rush, Kenny Wayne Shepherd, Ringo Starr, Derek Trucks en Waddy Wachtel en ook nog Joe Walsh. Nou, ga er maar best aan. 17 nummers hebben ze opgenomen met elkaar. En dat is een tribute voor de man die op 16 juli 2014 overleed. Johnny Winter en Edgar Winter, dat is zijn broer. En ze kwamen met zijn beiden uit Port Arthur in Texas. We gaan naar Aislinn Craft, een zangeres die in 2021 een nieuwe cd uitgebracht heeft, The Traveling Kind. En dat gaat over de staat Georgia, want daar komt ze vandaan. Make it past Georgia.

Megan Pest, George van Ashland Craft. En ja, dan hoor je weer toch typisch Amerikaans die achtergrond van mensen, de staten waar ze geboren bent, waar ze woont hebben, waar ze vaak naartoe gaan, dat die regelmatig de revue passeert. Zoals hier ook Texas, Mississippi, Carolina en uiteraard Georgia. Van de cd Traveling Kind. Ja, hij gaat reizen dan. Ik hoor nog eens ergens. Justin Rutledge, dat is een singer-songwriter uit Canada, uit de buurt van Toronto. Man die eigenlijk schrijver had willen worden. Maar ja, misschien dat hij nou wel schrijver is, maar schrijver van liedjes. En dit is een cd die vorig jaar uitgekomen is, de cd Islands. En daarvan het nummer Good Man.

Gewoon een mooi liedje. Mooi liedje van Justin Rutledge, Good Man van de CD Islands. Nou, mooi liedje weer, blijf een beetje in die sfeer, want we gaan naar muziek van Anaïs Mitchell. Dat is een zangeres uit Amerika, die speelt bij de band Bonnie Light Horseman. Maar die komt ook uit de wereld van de schrijverij. Haar vader was een schrijver en ook een professor aan de universiteit in Vermont. De cd die heet gewoon Anaïs Mitchell. Het is haar debuut, dacht ik, als ik het goed heb. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar het is wel een nieuwe cd die nog uit moet komen. Want dit is alvast een vuurproefje ervan. Anaïs Mitchell met Backroads.

En dat is Mitchell van de NECD die dit jaar uitkomt, nummer Backroads. En het is niet haar debuut-CD, want ze heeft ondertussen al een stuk of 8 studio-CD's gemaakt. Dus ze is al een tijdje bezig. Nou, ene die dat zeker ook al is een tijdje bezig, dat is John Mellencamp. Dit is die 24e studio-CD die hij uitgebracht heeft. Dat is de CD Strictly a One-Eyed Jack. En daarop zingt hij een aantal nummers met Bruce Springsteen. Dit nummer ook, Wasted Days.

John Mellencamp samen met Bruce Springsteen, The Wasted Days. Harry's Blues, doorluister die naar op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. The Sun is Shining, dat is het nummer van Elmore James uit 1960, waar ik 3 versies van laat horen. Niet zo hele bekende, denk ik. Angela Straley, dat is de eerste. Dat is een blueszangeres, een bluesgitariste uit Austin, Texas. Uit de stijl van Clifford Antones, van het bekende label Antones. En ook de bekende club Antones, waar Luan Barton en Marcia Ball en dat soort mensen vandaan komt. En ook nog een versie van Fleetwood Mac. Maar we beginnen met Angela Straley van de cd Blonde on Blue uit 1993. The Sun is Shining.

Angela Straley op de slidegitaar in 1903. Denken van de cd Blonde on Blonde. Heel versie van dus The Sun is Shining. Het origineel is van Elmore James. De man, zeg maar, van de slidegitaar. De man van Dust My Broom bijvoorbeeld. Een van de beroemdste gitaarnummers die eigenlijk iedere beginnende gitarist wel moet kunnen spelen. Elmore James, die eigenlijk... hij heette anders, Elmore Brooks heette hij. Want hij was een onecht kind van Leola Brooks. Maar waarschijnlijk was zijn vader Joe Willie Frost James. Vandoor dat hij die naam anoniem van Elmore James. En door is het origineel van The Sun is Shining. MUZIEK.

Ja, wat is het nou precies? The sun is shining of the sky is crying? Je kunt er beide kunt er eigenlijk wel in huren. Elmore James, dat is in ieder geval zeker. Die was het op slidegitaar en op zang. 1960. Nou, nog een uitvoering. Die komt er een klein beetje achteraan. Niet eens zo heel veel. Want die is van Fleetwood Mac. En Fleetwood Mac, de Engelse band, die werkt in die beginjaren zeker. Lin die heel veel van de Amerikaanse bluesmeisjes. Shake Your Money Maker, zeg maar dat soort ding. En dit is van de LP The Pious Birth of Good Omen. Een hele bijzondere titel, maar dat heeft te maken met poëzie en weet ik veel wat, dat soort ding. En het heeft te maken met een grote hit, Albatross. Was het een akoestisch of een instrumentaal nummer? Denk het wel, hè? Met Peter Green op gitaar. Fleetwood Mac, heurversie van The Sun is Shining.

waren de drie versies van The Sun Is Shining. Het origineel van Elmore James uit 1960. De versie van Angela Straley uit 1993. En van Fleetwood Mac, die was wat eerder, 1962, ergens in die buurt in ieder geval. Ik zal hem veel Norking om het even precies aan te geven van wat als het vandaan kwam. 1969. We gaan naar Sari Shore. Dat is een zangeres die niet uit Duitsland komt. De naam doet het een beetje veronderstellen, maar ze komt uit New York, gewoon uit Amerika. Uitstekende blueszangeres die op 3 april optreedt in Grollo bij Café Hofstegen in de Sunday Blues. Dit is van een cd die ze uitgebracht heeft in 2018. Mooi nummer. Schreef door Ian McLagan van de organist van de Small Faces, ooit in het verre verleden, ondertussen overleden. Never Say Never.

schitterend nummer. Schitterende compositie van Ian McLagan, de keyboard player van The Small Faces. Sherry Shore was dat van de cd, gelijknamige cd, Never Say Never in 2018. En ze treedt op 3 april op in Grollo, Café Hofstede. Dan Pedlensky. Ik heb wel eens vaker wat van hem daar. Het is een bluesgitarist uit Zuid-Afrika. Dat is niet het meest geëigende land voor de blues. Alhoewel, Brum eigenlijk ook niet. Maar er komt goede muziek vandaan. Dit is van de cd Feeling Fine. U 2018. Dan Pedlensky met Hounslow.

0: Hounds Loose van Dan Patlansky van zijn nieuwe cd Shelter of Bones. De cd die dit jaar uit moet komen. Ik zei dat hij 2018 was, maar dat was verkeerd, want in 2018 bracht hij de cd Perfection Kills uit. Maar dit is de nieuwe cd Shelter of Bones, Dan Patlansky. Nou, een nummer van de laatste cd van John Mayall. Inderdaad, de allerlaatste cd die hij, denk ik, uitbrengt. Als hij woord houdt in dat geval. Nou, hij loopt in de 90, dus kan het bijna niet anders. Een cd waarop hij samenspeelt met Melvin Taylor. Een uitstekende gitarist uit Mississippi. Die wel vaker met Mayall samenwerkt heeft. Dit op het nummer Driving Wheel.
1: My baby don't have to worry. She don't have to rob and steal.

John Mayall samen met Melvin Taylor op gitaar van de cd The Sun Is Shining Down, het nummer Driving Wheel. Ik wil nog even terug naar die cd van Angela Straley. Niet zo'n hele bekende naam, de Angela Straley. De cd Blonde on Blue in 1993. Dat was volgens mij haar tweede cd, want haar debuut was in 1987, Soul Shake op Entones, het label van Clifford Entone. En later kwam dus die Blonde on Blue, een cd waar Clifford Entone zelf ook aan meewerkte, maar ook mensen als Kim Wilson op mondharmonica, Stevie Ray Vaughan en Jimmy Vaughan. En daarna in 1998 heeft ze nog Deja Blue en Blue Highway in 2004 gemaakt. En daarna is ze eigenlijk een beetje uit beeld verdwenen. Ze is ook uit Texas naar Californië verhuisd. En door runs met haar man, tegenwoordig een, ja, moet ik zeggen, van een restaurant, in een outdoor restaurant, met een podium erbij. Ja, treedt wel artiesten op. In Nicasio, Marin County in Californië. Maar de muziek, Angela Straley, van die cd Blonde and Blue uit 1993, I'm Just Your Fool.

Klein beetje een tribute voor Angela Straley. Twee nummers heb ik in deze uitzending gedraaid van de cd Blonde on Blue. De ene was The Sun is Shining en de andere I'm Just Your Fool. Het is Blues, de Reno Rustert, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haart, techniek in handen van Laurens Braams. En wij besluiten met een nummer van Musquet uit 1991, alweer een heel tijd terug. Toen speelde Musquet met Erwin Java op gitaar, met Gino Jansen, met Roy Couchel, Hannes Langkamp op drums. En ik denk dat Jean Legrand toen ook al meespeelde. Het bent live-opname die als maak bent in Ahoy, in Rotterdam en in Vredenburg. En er stond een hele bijzondere uitvoering op van Window of My Eyes. Maar wederuit vandaag het nummer wat gewijd is eigenlijk aan de auto-industrie in Detroit, waar veel bluesmuzikanten naartoe getrokken bent, de Cadillac Assembly Line.

0: Thank you much, ladies and gentlemen. Thank you much. Is dat wel toen van de
1: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Ricky Lee Jones en Tom Waits waren bevriend met Chuck E. Weiss en ze troffen elkaar regelmatig in het Tropicana Motel in Los Angeles. Maar plotseling was Chuck E. Weiss naar Denver omdat hij verliefd was en bij zijn vriendin was gaan wonen. En dit werd de grootste hit voor Ricky Lee Jones. Het was een hit in Australië, Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland, Engeland en Amerika. Ricky Lee Jones, Chuck E.'s in Love.

Ricky Lee Jones, Chuckie's In Love. De Animals scoorden grote hits met covers. House of the Rising Sun, Don't Let Me Be Misunderstood, Bring It On Home To Me en We've Gotta Get Out Of This Place. Maar dit is een compositie van zanger Eric Burdon. The Animals, voor Miss Corker.

The Animals voor Miss Corker. Elena Miles komt uit Toronto, Canada. En ze was al een bekende actrice en tv-persoonlijkheid toen ze ging zingen, maar dat kwam omdat ze in een tv-serie The Grassy Street een zangeres speelde. Dit was een top 10 hit in Canada en een nummer 1 hit in Amerika. Elena Miles, Black Velvet.

0: daarna Miles, Black Velvet. Sam Baker, dat is een singer-songwriter uit Austin. Hij werd in Peru tijdens een treinreis het slachtoffer van een aanslag waarbij 7 doden vielen en Sam Baker raakte zwaar gewond en hij onderging 17 operaties. Eenmaal terug uit het ziekenhuis begon hij nummers te schrijven en intussen heeft hij 6 albums gemaakt. Dit komt van zijn album Cotton. Sam Baker, Moon.
1: The moon got lost. Tonight I think a nod, a wink, the horse is blind and needs a drink.

Sam Baker, Moon. Chris Hillman uit Los Angeles was de basgitarist van The Byrds, The Flying Burrito Brothers, Manessas en The Desert Rose Band. En het soloalbum Slippin' Away maakte hij met Herb Peterson, Al Perkins, Steve Cropper en Donald Duck Dunn. Chris Hillman, Step On Out.

Chris Hillman, Step On Out. Cher coverde een nummer van Mark Cohn uit 1991 en dit nummer werd ook gecoverd door Lone Star, Paul Anka, Barbara Blue, Eric Church en Barry Hay. Cher, Walking in Memphis.

0: Cher, Walking in Memphis. Cactus Hunters, dat is een band uit Woodstock. De band van zanger en componist Lance Jackass. En de band nam het tweede album Something Gone op in New York en San Francisco met als gast Chuck Prophet. Cactus Hunters, Church on the Hill.
1: There's a cross out on the highway. They put it there for you. You went out late, said it was fair.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Trouble is 25 van Kenny Wayne Shepherd is het album van deze week. En hij produceerde het album zelf in Los Angeles en Nashville met zijn trouwe zanger Noah Hunt. En hij gebruikte drummer Chris Layton, die kennen we nog uit de tijd met Stevie Ray Vaughan, en toetsenist Reese Wymans uit de band van Joe Bonamassa. Het nummer is geschreven door Bob Dylan. Kenny Wayne Shepherd, Everything is Broken.

Kenny Wayne Shepherd, Everything is Broken. Dionne Warwick uit New Jersey verkocht ruim 100 miljoen albums. En ze begon met haar zus Didi Warwick als achtergrondzangeres in de studio's in New York. Maar ze werd een wereldster met nummers van Burt Bacharach en Hal David. Dit was een nummer 1 hit in Amerika, een top 10 hit in Engeland en een top 20 hit in Canada. Dionne Warwick, Walk On By.

Dionne Warwick, Walk On By. The Green Cards, dat is een band uit Austin met de Engelse Eamon McLaughlin en Kim Warner en Carol Young uit Australië. En ze stonden al in het voorprogramma van Willie Nelson en Bob Dylan. Ze hebben 6 albums gemaakt en dit komt van het album Weather and Water. The Green Cards, The Ghost of Who We Were.

The Green Cards, The Ghost of We Were. Aretha Franklin coverde een nummer van Dionne Warwick en het nummer gaat over de vrouwen van soldaten die in Vietnam vechten. En Aretha Franklin nam dit nummer op voor haar album Aretha Now en het werd een top 10 hit in Australië, België, Nederland, Zweden, Engeland en Amerika. Aretha Franklin, I Say a Little Prayer.

Aretha Franklin, I Say a Little Prayer. Chuck Cannon komt uit South Carolina en hij schreef al hits voor Toby Keith en John Michael Montgomery. Hij was getrouwd met de zangeres Lori White, die in 2018 overleed. Dit komt van zijn album Love and Money. Chuck Cannon, Beautiful Girl.

Cannon, Beautiful Girl. Randy Crawford uit Georgia is veel populairder in Europa dan in Amerika, waar ze de Billboard Hot 100 nooit haalde. Ze heeft intussen 14 albums gemaakt. Ze komt oorspronkelijk uit de jazz, was ook nog enige tijd de gastzangeres bij de Crusaders. En dit was haar grootste hit in Europa. Randy Crawford, One Day I'll Fly Away.

Randy Crawford, One Day I'll Fly Away. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meelendorp en Johan Derksen. En wij blijven de oervormen van de muziek trouw die tegenwoordig worden genegeerd. Bij ons hoort u nog blues, soul, country, Americana, Cajun en rock'n'roll. Arthur Godfrey uit Maine won 2 keer de John Lennon Songwriting Contest. Hij maakte al ruim 30 jaar albums en dat combineerde hij in het verleden met zijn vaste baan als postbode. Dit komt van zijn album If I Only Knew Your Name, Arthur Godfrey, My Daughter's Wedding Day.

0: Ik ben misschien een Drentse Molukker of een Molukse Drent. Daartussen zit mijn identiteit.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor giet hij ditmaal naar een hele stille plek. Naar een plek met veel herinnerings. In elk geval voor zijn gast, voor Noes Solissa. Want die is geboren in 1952 in Kamp Schattenberg, ook wel bekend als Kamp Westerbork. Begin 50 jaar kwamen door de eerste repatrianten uit Indië aan om er door, zoals zij dachten, tijdelijk te blijven.

0: We zijn hier al een slagboom doorgelopen met Noes en Lisa. Noes, wij kennen elkaar al wat langer, maar voor de luisteraars. Wij zijn hier op het voormalige kamp Westerbork. Wat in de volksmond hier onder de Drent eigenlijk kamp Schatberg heette. Maar jij bent hier gekomen in 1951 en jij was in 52 ben jij geboren, hier op deze plek. Maar jij bent ook nog woordvoerder geweest van de in Wijster bij de eerste kaping. En als zodanig zullen misschien sommige luisteraars jou nog kennen. Maar over de kaping, daar is eigenlijk al genoeg over gezegd. En de laatste tijd ook nog documentaires op de televisie geweest dat we het daar eigenlijk niet over wilden hebben. Wij wilden het dus even hebben over die 50 jaar eigenlijk, dat de Zuid-Molukse mensen hier in Nederland zijn. En speciaal over de mensen die hier in dit kamp, wat eigenlijk kamp Schattenberg heet, hoe dat gegaan is en hoe het hun vergaan is eigenlijk. Wat herinner jij je hier nog van?
1: Kijk, in grote lijnen, het beeld wat je hebt overgehouden is jouw kindjaren. Je bent hier als kind opgegroeid. Je had alle vrijheid. Alhoewel wij thuis werden we heel, heel strak, heel, heel kort gehouden door de ouders. En ook de rest van de familie. Maar dat gevoel van kind zijn. Je stapt zo de bossen in. Je haalt allerlei kattenkwaad uit. Schitterend. Dat was een heel, heel mooie periode. Zo kijk ik terug naar mijn kindjaren.
0: Er waren hier naar mijn schatting ongeveer 3000 mensen. Je ziet er nou niks meer van terug. Het is ook een herinnering. Het is ook een herinneringsmonument is hier geplaatst in verband met een nog eerder punt in de geschiedenis, dat de Joodse mensen hier hebben gezeten. Nee? In het kamp Westerbork, waar iedereen het altijd over heeft. Dan zal ik nog even uitleggen, niet precies in of tegen Westerbork aan ligt, maar eigenlijk vlakbij het plaatsje Hooghalen, wat aan de spoorlijn lag. En die spoorlijn die hebben ze dan een beetje verlengd om die mensen hier destijds naartoe te brengen. Maar de misvatting is eigenlijk dat kamp Westerbork bij Westerbork zo ligt. Dat is niet zo. Het heet uiteindelijk in de volksmond hier in Drenthe dan ook eigenlijk kamp Schattenberg. Het is nu eigenlijk een herinneringsplaats en er staan een aantal grote, wat zijn het eigenlijk?
1: Schoteltjes.
0: Schotels, ja, waar je mee het heelal kunt afzoeken naar buitenaards leven, dacht ik. Dat is wel een rare contradictie. Maar zie jij nog wat terug, Noes? Kun je nog wat? Zijn er nog punten waarvan jij zegt, hey, dat herken ik nog wel. En hier, waar hebben die brakken allemaal gestaan? Want het waren toch eigenlijk houten gebouwen allemaal.
1: Ja. Nou, wij zijn nu even voorbijgelopen. Ik zie daar hier voor me een straat. Nou, die straat die loopt vlak voor het barak waar ik gewoond heb. Dat is barak 37, meen ik. Ja, daar heb ik jaren in gewoond. In de eerste instantie als baby brak 36. Daar ben ik eigenlijk geboren in 1952.
0: En er waren allerlei faciliteiten. Je kunt hier, als je hier zo die kant op kijkt, was een slagboom. Hè? Je kon niet zomaar naar binnen, wel?
1: Nee, je moet.
0: Je moet je aanmelden of zo? Ja, behalve de mensen van het kamp zelf. Dus.
1: Ja, de mensen van het kamp zelf. Kijk, ook mensen van buiten. Bijvoorbeeld komt de slager, die komt hier binnen. De postbode. Nou, dan gaat de slagboom gaat dan vanzelf open. Er zaten altijd een paar mensen daar in het kantoortje, noemen we dat. En dat leven, dat gaat zijn gangetje. Het is, het was heel betrekkelijk eenvoudig, overzichtelijk. Ondanks toch het grote aantal mensen die hier vooral in het beginjaren woonden. Maar als kind was jouw wereldje ook nog heel klein, hè?
0: Ja.
1: Alles wat verder van je afstaat, dat is allemaal heel groot. De straat hier, dat was vroeger als kind. Ik dacht dat dit zo'n vierbaansweg was of zo, weet je wel. Dat is mijn beleving. Dat was mijn beleving, maar dat is er heel weinig meer van terug.
0: En de faciliteit waren hier natuurlijk wel. Jullie hadden een school en er was een soort van kleine gelegenheid, gezondheidsbarak of zoiets.
1: Ja, er was een kleuterschool hebben we hier gehad. Ook een lagere school. En winkelvoorzieningen, diverse winkelvoorzieningen. Een hospitaaltje. We hebben hier een arts. Postkantoor is hier.
0: Dus eigenlijk alle faciliteiten die je op gewoon een normaal dorp eigenlijk ook had.
1: Ja.
0: Ja, ik weet er zelf ook iets van, omdat mijn vader hier toen destijds beheerder was van de brandweer. Dat is ook wel weer toevallig. Dat was er dus ook en er was een badhuis. Maar er was hier ook een voetbalveld, weet ik nog.
1: Nou, er waren een aantal voetbalvelden. We hadden hier, meen ik, een stuk of 5, 6 voetbalclubs.
0: Ja.
1: Die onderling...
0: Van dit dorp? Van het kamp?
1: Ja.
0: Oh, dat heb ik nog geweten.
1: Ja, die onderling dan toernooitjes spelen. Ik weet het nog heel goed. Mijn vader zat in een veteranenteam. En de kinderen, die dragen dan ook de shirtjes van de vader. Ja, dat was machtig.
0: Ja.
1: Maar god, ze kregen altijd aan de klop natuurlijk. Ja.
0: Het was ik weet nog dat het aan de rand van dat veld, daar woonde Septenno en die zeiden de kampraad, meen ik.
1: Ja.
0: Daar hebben we ons nog een keer omgekleed. Dus, want er moest ook wel eens gevoetbald worden tegen een afvaardiging uit Assen. En André Java, die heeft toen nog eens keer zo'n elftal samengesteld waar ik ook nog aan mee heb gedaan.
1: Ja.
0: Maar het was bijzonder prettig. Wij werden helemaal, zoals het bij de Zuid-Lukse mensen meestal gaat, altijd gul ontvangen. Hè? Dat, en veel eten en zo, dat was dat altijd... bijzonder gezellig.

0: op een gegeven moment ben jij... Jij werd ouder, jij kwam hier op school. Hier was een kleuterschooltje. Was het besef al aanwezig toen... waarom jullie hier eigenlijk zaten en zo? Of kwam dat pas veel later?
1: Nou, dat kwam pas veel later.
0: Ja.
1: Natuurlijk, als kind... nu achteraf... redenerend... werden ons ook verhalen verteld... door mijn vader en door mijn grootvader... van hoe wij hier terecht zijn gekomen.
0: Ja.
1: Maar de werkelijke waarde van die verhalen... Ja, dat realiseer je pas achteraf. En ook de voorgeschiedenis van Schattenberg. Ja, ook, ja, dat stukje historie, ja, dat was in het begin helemaal... Ja, dat wist je niet. Je leefde in het heden dan toen. En later kijk ik dan pas op terug... en neem ik kennis van een stukje geschiedenis van Schattenberg.
0: Ja, ja.
1: En ja, waar dan de Joden hier... ja, tijdelijk moest dan huisvesten op doorgang naar Duitsland, Polen. God, daar ligt een stukje, daar ligt ook een stukje tragedie. Menselijke,
0: enorme tragedie.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment, ik heb me wel eens afgevraagd, en misschien jullie ook wel, dat ze... ook de Nederlanders, jullie eigenlijk wel een beetje verder weg hadden gestapt. Ze hadden natuurlijk niet direct huisvesting. Ik heb me wel eens aangevraagd, waarom moet dat nou per se in Drenthe? Niet dat wij als Drenthe jullie niet wilden hebben, maar het was weer typisch Nederlandse regering. Want een hele grote misvatting is dat natuurlijk ook dat men al die gedachte heeft dat Drenthe rijk was. Maar Drenthe was voor de oorlog misschien nog wel armer als de Zuid moet lukken. Dus ze hebben ons... Hoe ondervonden jullie dat? Want jullie moesten dan... op een gegeven moment moesten jullie naar de stad toe. Er liep een bus van Harmani, dat weet ik nog wel. Dat waren eigenlijk touringkaarten, maar die mensen hadden ineens ook een negotie erbij. Die konden dan een lijntje openen op Schattenberg. Mensen moesten naar de stad. Hoe werd het toen... Kun je nog herinneren hoe het toen tegen jullie werd aangekeken?
1: Nou, even weer... Even wat terug op jouw eerdere uitspraak. Kijk, het was hier eerder een tijdelijke voorziening.
0: Ja, dat werd jullie verteld.
1: Dat werd ons ook verteld. En onze ouders en de eerste generatie leiders hielden dat zich ook voor. Dat was conform de politieke realiteit op dat moment. Maar goed, van de tijdelijkheid, daar zitten we nu onderhand al bijna 50 jaar.
0: Een halve eeuw.
1: Ja. Ook later realiseer je. Kijk, als kind kijk je natuurlijk heel anders tegen de werkelijkheid aan. Hè? En later de beoordeling van Schattenberg. Dan denk je van, hoe is het in vredesnaam mogelijk om zo'n hele groep mensen ergens in een land van nowhere te plaatsen?
0: Ja.
1: Dat zou je vandaag op de dag dat heel anders gaan doen. Heel anders.
0: Ja, want het is natuurlijk wel zo, mensen die hier nu asiel aanvragen, en dat waren jullie dus duidelijk niet, die hebben nu in deze tijd sneller een woning als dat jullie hadden. Want daar heb je dus toch wel. Hoe lang hebben jullie hier gezeten? Laten we dat eens even vaststellen.
1: Ik heb hier 18, 19 jaar gezeten. Ja. Ja. Maar toen ik 12 werd, toen ging je, of 13, ging je naar voortgezet onderwijs. Nou, toen heb je te maken met Assen, de grote stad.
0: Ja.
1: En dat was dan een frequente contact met de Nederlandse samenleving.

0: Ondanks dat het natuurlijk wel vreemd was, leek het wel gezellig hier.
1: Het was heel gezellig.
0: Ja, misschien denken sommige mensen daar ook nog wel eens met heimwee aan terug of zoiets.
1: Ja hoor, absoluut.
0: Dat ze zeggen van, misschien was het daar met elkaar nog wel leuker als... In zo'n buurt waar sommige mensen nu wonen.
1: Ja, kijk, de hechtheid in de gemeenschap was hier natuurlijk veel groter. Maar we moeten dat ook niet gaan idealiseren. Nee. Want er waren genoeg conflicten tussen groeperingen. Ook, dat waren heftige.
0: Ook binnen de samenleving in Schatberg?
1: Ja. Ja, allerlei politieke en sociale conflicten worden hier hardhandig opgelost.
0: Beslecht. Ja. Muziek was ook een ding wat ik me nog kan herinneren. Want in Assen had je op een gegeven moment, in het Rode Dorp, had je een muziekkoepel. En daar trad altijd een fluitorkest op van Schattenberg. Een bamboe fluitorkest. Ja. En dat was altijd... Het drugsbezochte, met een Johan Willem Vierkepel, het drugsbezochte concert. Want dat vonden mensen zo mooi. Weet jij, kun je daar nog iets van herinneren?
1: Heel goed zijn. Ja? Want ja, mijn grootvader was de leider van dat orkestje. Ja. En mijn vader zat erbij in. En nog een paar van die ooms. Ja, ze repeteerden ook vaak bij mijn grootvader thuis. Hè? Dus, of ik herinner, ja, absoluut.
0: Het was natuurlijk niet allemaal kommer en kwel. Er was hier natuurlijk ook wel humor, of niet?
1: Ja. Molukkers en lachen, dat is bijna synoniem.
0: Ja. Nou kennen wij elkaar al wat langer. Op een gegeven moment zijn de mensen naar Assen gegaan en een gedeelte naar Smilde.

0: Ik weet niet, zijn ze allemaal of naar Smilde of naar Assen gegaan, of zijn er ook nog mensen ergens anders naartoe gegaan?
1: In de jaren 60, en weet ik niet precies, ik kan het niet precies aangeven, waar groepen in de loop der tijd naar Deventer.
0: Ook naar Deventer?
1: Ja, dus, ja, Krimpen aan de IJssel. Assen was, meen ik, midden jaren 60. En de laatste groep, Smilde, is zeg maar begin jaren 70.
0: Ja. Nou, dan kom je dus in de hoofdstad van Drenthe. En Assen was in de jaren 60 natuurlijk ook al is een heel stuk kleiner dan wat het nu is. Want ik ben zelf Assenaar van geboorte. En ik verbaas me iedere keer over dat ik soms de weg daar niet meer weet. maar wat vonden jullie daar? Ik bedoel, het is natuurlijk, je wordt dan ineens in een andere samenleving geplaatst. Was dat een vijandige omgeving? Of was het, of keek de mensen de kat uit de boom? Of hoe trof je dat aan? Of
1: wat is als ik kijk vanuit mijn persoonlijke ervaring, het was allemaal natuurlijk heel vreemd, hè?
0: Ja.
1: Ik bedoel, wij woonden hier en ik wist niet beter dan de huizen uit barakken bestonden. Nou, god, je gaat naar Assen. God, en daar zie je allemaal huizen staan, hele mooie huizen. God, daar wonen dus Nederlanders. Dat is een van je eerste ervaringen.
0: Maar hoe waren de mensen? Ik bedoel, hoe ervoeren jullie daar? Want ja, ik kan me voorstellen dat als wij met een aantal Drenthe op een gegeven moment verplaatst werden, dat je dan ook in een volledig vreemde samenleving, dat je dan ook aan elkaar gaat hangen natuurlijk. Hè? De Ambonese of de Zuid-Lukse gemeenschap, die is altijd toch wel vrij
1: hecht.
0: Vrij hecht gebleven. Ja. Ik bedoel, je hebt natuurlijk nou langzaam een hand dat een heleboel mensen wel integreerden in onze samenleving. Hoe was dat toen?
1: Kijk, als ik naar ons gezin kijk, we hadden ook in het beginjaar hadden we vrij veel al Nederlands volk over de vloer.
0: Ja.
1: De leerkrachten, die komen regelmatig op bezoek. Al is het omdat ik niet zo'n lieve jongen ben vroeger.
0: Ja.
1: Dus ze komen regelmatig bij mijn ouders over de vloer.
0: Ja.
1: Nou, de kruidenier. God, hoe heet die man, die eierboer? Die komt nog steeds vandaag op de dag, zaterdag, komt die bij mijn moeder eieren verkopen.
0: Ja, ja.
1: En dat stamt, Boer Jansen, zo heet die man, uit Westerbork. Nou, die contacten die heb je al van vroeger. En god, dat waren allemaal voor jou allemaal, alhoewel, het zijn vreemde mensen, maar het zijn lieve mensen, het zijn aardige mensen. Nou, zuster Schuil, een familielid van jou.
0: Ja, ja.
1: Nou,
0: ja.
1: Dat is een hele lieve oude zuster. Dat herinner ik mij nog vrij goed.
0: Ja, dat waren de eerste mensen die echt zonder aangezicht der persoon mensen hielpen gewoon.
1: Precies. Ja. God, ja, en dan, de meer, zeg maar, de vreemde, soms vijandige reacties.
0: Ja.
1: Ja, dat kom je pas later, kom je dat pas tegen. Maar in eerste instantie was het hier heel gemoedelijk, heel warm eigenlijk.

0: persoonlijk voorvalletje. Ik was in voortgezet onderwijs. Zat ik in, ik liep in de stad. En op een gegeven ogenblik stond je voor een winkel. En mooie schoenen.
1: Ja.
0: Dacht je, nou, god, die wil ik wel kopen. Weet je. En er was een bepaalde drempel bij me om die winkel binnen te stappen.
1: Ja, ja.
0: En, maar goed, dan deed je dat toch. Weet je, je verzamelde alle moed en dan ga je naar binnen. En dan blijkt plotseling dat ze dan niet in jouw maat hebben. Terwijl ik toch dacht van, god,
1: dat moet er toch wel zijn. Ja.
0: Goh, en dat was een van de eerste ervaringen. Ja, waarvan ik denk van, ja, daar zit toch vooroordelen of iets dergelijks achter. Maar goed, je hebt dat niet uitgesproken en je liet het daarbij.
1: Ja, er werd daar thuis ook over gepraat, over dat soort dingen. Of was dat van, nou ja, dat gebeurt al vaker, we nemen dat gewoon of zoiets. Er was geen sprake van een verzet of zo.
0: Dat, nee hoor, nee, dat zijn allemaal individuele persoonlijke ervaringen. En je bracht het nog niet in een breder verband met elkaar. En later kon je een aantal dingen wat beter bevatten. En ja, ook omdat je met elkaar ook erover sprak.
1: De latere periode, daar kreeg je dus, we gaan er even snel overheen over die kaping. Dat heeft natuurlijk wel wat losgemaakt. Hè? En daar wordt dus nu weer over gepraat. Een soort van revival. Maar wat, dat heeft toch wel iets losgemaakt. Maar er is toch, ondanks dat, is er toch vrij weinig begrip gekomen voor de situatie. Hè? Dat vind ik eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: Want hoe dan ook, de mensen, onze mensen of jullie mensen, was wat beloofd, gewoon.
0: Mm-hmm.
1: En, hoe is dat eigenlijk, hoe hebben jullie dat ervaren, eigenlijk? Dat gedeelte van die tijd.
0: Nou, kijk, de jaren 70. Nou, dat was een heel heftige periode. Als ik kijk naar mij persoonlijk, hoe ik dat heb doorgemaakt, beleefd. Maar ook als je kijkt naar de gemeenschap, dat heeft een ontzettend grote impact gekregen binnen de gemeenschap.
1: Ja.
0: Ik denk binnen ieder persoon die betrokken is met de Molukse samenleving. Ook al voel je als Molukker niet Moluks, maar ook door de reactie van de omgeving word je geconfronteerd met het gegeven.
1: Ja, ja.
0: En ja, ook daar hebben mensen zich in de loop der jaren al dan niet aangepast aan de reactie van of leren om te gaan met de reactie van de omgeving.
1: Ja. Maar hoe was die reactie? Want ik kan me nog wel herinneren dat men dat een heleboel mensen hier in Drenthe natuurlijk kwaad waren. Want die zeggen van ja, maar moet luisteren, wat hebben wij hiermee van doen? Want wij stonden ook niet zo goed op zo'n goede voet met de regering voor de oorlog. Hè? Weet je wel, want dat is een beetje de Drentse geschiedenis. En wij weten helemaal niet wat er gebeurd is. En een heleboel Zuid-Molukse mensen weten waarschijnlijk ook weinig van de geschiedenis van Drenthe af. Tenminste, mm-hmm. Van die geschiedenis, van voor de oorlog. En, dus die mensen dachten van, ja, wat betreft dat ons? Ja.
0: Niemand zal dat, denk ik, kunnen begrijpen en willen begrijpen.
1: Nee. Nee, maar die reactie van die mensen hier, hoe was die dan? Was die dan heel erg vijandig? Wat kan je daarvan herinneren eigenlijk?
0: Nou, de reactie van toen, ja, dat was ook van de Nederlandse kant, is dat er zijn hele diverse reacties van heel vijandig tot begrip. Maar ook heb je reacties van wel begrip, maar niet en veroordelen van de acties. Begrip voor de achtergronden, maar nee tegen geweld.
1: Ja.
0: ja, dat soort reacties waren er.
1: Ja.
0: Ik werd ook in die dagen werd ik bijvoorbeeld ook nog gevraagd om iets te vertellen over de achtergronden van Molukkers, de Molukse geschiedenis.

0: Ik ken natuurlijk veel Ambonese mensen. Ook dat we wel samen in hetzelfde café komen en samen wel eens op feesten waren. En dat was wel een leuke tijd. Maar nu krijg je dan weer dat het daar op de Molukken helemaal niet goed gaat in verband met laat maar zeggen, een soort van godsdienstoorlog.
1: Ja. Ik moet dat beeld van godsdienstoorlog enigszins
0: bijstellen.
1: Kijk, waar het conflict om gaat, even eenvoudig. Degenen die voor democratisering, voor de reformatie is van de Indonesische samenleving en de
0: tegenstanders. Dus precies, zeg maar, de Suharto-clan.
1: De Suharto-clan, ja. Precies. En vanuit die clan worden allerlei groeperingen tegen elkaar opgehitst.
0: Om maar weer aan de macht te komen misschien.
1: Maar precies.
0: Ja. En daar zijn jullie nu de dupe van, in feite. Ja. En daar staan twee partijen tegenover elkaar die al jaren met elkaar in goed overleg hebben kunnen leven. En nu door dit soort politieke spelletjes uit elkaar worden gespeeld.
1: Dit zijn politieke spelletjes.
0: Ja. Hoe zie jij het in de toekomst gaan?
1: Ik denk dat de internationale samenleving die moet hun verantwoordelijkheid nemen. Natuurlijk zijn er ontzettend veel conflicten in de wereld. Kijk, wij als Moluks groepering hier, maar ook Molukkers daar in Indonesië, we zullen ervoor moeten zorgen dat de internationale wereld hun blik richten op Indonesië, in het bijzonder Molukken, om het probleem daar op te lossen.
0: Ja.
1: Kijk, want wat er nu afspeelt is opnieuw een drama, menselijke tragedie. Mensen worden van hun huizen verdreven, van hun dorpen waar ze wonen worden ze verdreven. Er zijn een paar honderdduizend vluchtelingen op dit moment.
0: Ja, dat is eigenlijk een groot schandaal, hè?
1: Ja.
0: En,
1: in eerste instantie was het ook een conflict, of gecreëerd conflict, waarvan men denkt dat dit is een burgeroorlog. Moslims, christen van Molukse afkomst. Later zag je door de Laskar Jihad, de extreme...
0: De heilige oorlog, hè, de jihad.
1: Precies.
0: Ja.
1: En die komen allemaal van buiten de Molukken en bezetten in principe een aantal plaatsen op de Molukken. Dus daarmee heeft het conflict een totaal andere wending genomen.
0: Ja. Ja.
1: Het leger en de politie die zijn niet in staat om het probleem op te lossen.
0: Nee.
1: Sterker nog, zij zijn veroorzakers en zitten achter het conflict.
0: Ja. Dus die meneer Walid, die doet niet genoeg. Of heeft niet genoeg macht.
1: Hij heeft onvoldoende grip op de situatie. Ja.
0: Want dat zie je ook een beetje terug in Aceh en zo. Daar is ook zoiets aan de gang. Daar hebben ze dus nou een soort van wapenstilstand onderhandeld.
1: Ja, Wahid heeft een wapenstilstand onderhandeld. En vervolgens gaan anderen, die gaan het vuurtje stoken. Ja. Zodat weer het leger reden heeft om in te grijpen. En dat is steeds hetzelfde, het patroon in Indonesië.
0: Ja, ja. Jij bent hier nou ook 50 jaar zo'n beetje, bijna.
1: 48.
0: Maar
1: ja, het gaat wel hard.
0: Gaat wel. Ja, bij mij ook, Noes. Bij mij ook. Ik schrik soms zelf van mijn eigen leeftijd. Ik wil er ook vaak niet mee geconfronteerd worden. Ik denk altijd maar niet eraan denken, dan komt het wel goed. Jij werkt op het arbeidsbureau. Maar hoe zit het nou met jou? Ik bedoel, een heleboel van de oudere mensen, die zouden dan eventueel, want het was toch altijd het plan, die zouden weer terug willen. Maar hoe zit het met jou? Zou jij ooit nog teruggaan, denk je?
1: Kijk,
0: nu is er natuurlijk helemaal geen sprake van, met dit conflict niet. Maar
1: ik ben misschien een Drentse Molukker of een Molukse Drent. Nou, daartussen zit mijn identiteit. Ja. Ik ben deels gevormd door de Molukse cultuur, de Molukse gemeenschap, maar ook door de Nederlandse omgeving, mijn Nederlandse vrienden. Ja, daar ben je een beetje. En ja, of ik terug wil, ja, ook dat verandert in de loop der tijd. Je had ook idealen van een bijdrage in de Molukse zaak om terug te gaan te strijden voor de vrijheid. Ja, dat doe ik ook op dit moment ook wel, maar op een andere manier. Maar als je jong bent, denk je dat, heb je daar hele extreme ideeën over. Nu ben je weer een stukje ouder en je gaat dingen ook relativeren. Je kan dingen beter plaatsen en de verhoudingen zien. En ook wat jouw eigen mogelijkheden zijn als persoon. God, en binnen die kleine ruimte probeer ik toch iets of mijn bijdrage te leveren aan die Molukse kwestie.
0: Nu Solisa, eigenlijk ook een beetje een vriend. Ik wil je heel hartelijk bedanken dat je ons nog even hebt willen rondleiden namens Radio Drenthe en de VPRO.
1: Graag gedaan.
0: Oké, Noes.
1: Voor een vriend.
0: Oké, gaan doen.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Noes Solisa, een man die is geboren is in kamp Schattenberg, die muziek die was van Candy Dulfer, Too Funky, Jan Akkerman, Wildflower van de cd Focus in Time, Hena Masawaya van Julia Loco van de cd Heartland en van Van Morrison, Philosopher's Stone van de cd Back on Top. We gaan verder in Harry's historie. In Harry's recente historie. We gaan naar de plek waar hij 9 jaar lang Harry's blues maakt. En dan met name de muziekzolder.
0: Bijle straat, daar lopen wij hier. En wij staan hier eigenlijk voor het pand van de HBS, de Hogere Burgerschool, zoals dat vroeger. Rijks HBS, wel te verstaan. En er is sprake van, al nul tijd, dat in dit prachtige pand radio en tv Drenthe samen zullen gaan huizen. Nou, de Bijle straat, dat is een van de mooiste straten van Assen. Allemaal van die mooie oude panden. En dan heb je hier begint het Assenbos. Een heel oud bos hier aan deze kant. En hier op de zijkant daar had een open plek en die noemde men de kleedklapperij. En dat is zo kom omdat hier vroeger altijd de werksters van de dure meneren hier daar de kleden gingen klappen. Dus de kleedklapperij. We steken hem over, want wij zijn van plan om even het pand van Radio Drenthe, wat vroeger de muziekschool was, heel vroeger, waar Roelof Maartens, die vader, nog conciërge was, als ik me goed herinner. Om daar eens even bij de platen te gaan kijken. Want dat is een hele mooie verzameling die ze van de provinciale bibliotheekcentrale hebt overgenomen. Voor een prikkie. Daar zit een prachtige collectie eigenlijk. We lopen hier nu langs het voormalige café Parkzicht van Ido. Dat is nou een etablissement dat heet De Tijd. Dan gaan we langs het huis waar vroeger Ido in woonde, maar daarvoor Dr. Vogel, Ome Tjerk, die ik heel goed kend heb. En daarnaast daar woont Jaap. Dat is Jaap, god, weet ik nog, architect. En dan
3: Kampinga.
0: Ja, Kampinga, precies. En dan lopen we hier zo een soort van loopplank op, net als een schip op gaat. En dan kom je bij de receptie van Radio Drenthe. Nou, wij kunnen deze deur eens afgesloten stellen. Er is iets nieuws. Goedendag.
4: Hallo.
3: Hoi.
0: De loper die mag langzamerhand ook wel eens verneid worden. Maar dat zullen ze wel niet doen voordat ze. Omdat ze een andere kaart op gaan. Ja. Nou komen we weer met een. Oeh, alweer kijk uit, jongen. Kijk, dat, het kraken geeft al aan dat we hier op een plek bent, vlak onder de nok. En ja, weet je wat zo mooi is hier? Hier kun je dan als het hard regent en zo, en dan wil je dat hier mooi op het dak tikken. En dan kun je neuzen in de archief. Hè? Kijk dan hier. Kijk, hier zo'n alle laadjes toestel. Waar bijvoorbeeld Big Country staat hier op. Ja, dat kun je zoeken en zo. Maar weet Lotte, kijk hier uit, dat is zo'n hele mooie allegrammofoon. Moet je kijken, jongens.
2: Nee, dit is een wasinstallatie.
0: Oh, was, ja, verdomd. Verplaten of zo. Dat spul goed bleef. Wat een prachtig ding zeg, dat ken ik helemaal niet. Ja, yeah, made in England. Bij Keith Monks Audio. Ja, we zullen hier eens even heen lopen. En we staan hier, ja, bij de platen. En we zullen er willekeurig uit trekken. Kijk wat het oplevert. Wat staat er eigenlijk? The Invisible Man's Band.
3: Ja, zoiets.
0: Hele mooie juffrouw. Ik weet niet wat het is. Ik kan me er niks bij voorstellen. Een hele mooie juffrouw ligt op de grond. Dit ben wel allemaal naar hoezenlustra's. Dat is eigenlijk prachtig. Nou, dus kijken wat. Wat. Nou, dit is allemaal een beetje rare muziek. Maar kijk eens. Prachtig. Jeff Beck en de Yardbird. Shapes of Things. Hier. Dat is u de 60 jaar. Kijk hoe Jeff Beck het dan nog goed ziet. Hè? Prachtig, prachtig, prachtig. Peter Koelewijn. Nou, ben ik nooit zo'n fan van West. Van die haringboer uit Eindhoven. Jan Popie Jopie is dat, joh. Dit is echt. Het beste van Boudewijn. Nou, Boudewijn de Groot staat daar ook nog heel fleurig op. Ik denk meer uitzien dat hij nog in de commune zat in Leggelo. Eens even kijken wat we hier hebben. Duits-Amerikaanse Freundschaft. Nou, wat ik me daarbij moet voorstellen.
3: Ja,
0: DAF. DAF. Oh ja, DAF, ja, DAF. Maar we gaan even naar de. Kijk, want we moeten hier onze hier ook bukken. Want dit zijn nog echt de alle balken, hè. Dat is nog. En dat vind ik zo mooi van zoiets. Hè. Dit is een beetje een plaats waar weinig volk komt en waar de liefhebbers eigenlijk uren kunnen rondkijken. Want als je er een keer aan begint, je gaat die hoezen lezen, wie er allemaal metspeeld hebt en zo, dan word je natuurlijk. Kijk, hier zitten we meer in de afdeling wat ik al leuk vind. Hoewel het. Het christelijk mannenkoor. Met Piet. Nou, dat is. Maar we moeten ergens komen waarvan ik zeg van, kijk eens aan, Memphis Slim, Blues for Natalie. Memphis Slim, oftewel Pete Chapman. Hè? Chapman, de man uit Memphis, een van die later naar Parijs gaan is. En een van de betere. Nou, kijk eens aan. Sammy Price, Fire, dat is meer jazz. Nou, hier Otis Spen, de pianist van de Muddy Waters Band. Prachtige. Prachtige pianist. Riverside Blues, Must Have Been the Devil, natuurlijk. Jelly Roll Baker, Trouble in Mind, allemaal Otis Spen. Nou, hier is kijk. Lightning Slim, High and Low Down. Oh, well,

0: Het is een mooie collectie. We hebben hier dan allemaal singeltjes staan. Dat zal dat wel niet wezen. U2. De titel van de singles. Was nog net. En dan hier ook het begin van CD heb je nog. Kijk waar hier nog allemaal stier. Een brief naar Libanon. De Jerry's, aan de grens van de Duitse heuvelen. De babysitters van het peloton. Het soldatenhart en het laatste saluut. Nou, als dat niet mooi is. Kijk eens, 30 Hollandse hits van toen op Philips. Met Doris. En was het er al? Ja. Ik had het niet. Peter en de Rockers ook alweer. Nou, allemaal van dat soort volk en zo. De Blue Diamonds, hè? Corrie van Gorp. De dwaze deun. Nou, kijk, dat is er allemaal bij Radio Drenthe. Hier, dan ga ik wat verderop. Hey, weer hey, Strauss, Walser en Polka's onder leiding van Von Karajan, Wiener Philharmonica. Ook op DGG. En zo hebben ze hier vreselijk veel spul. Ja, hartstikke mooi eigenlijk, hè. Dit ben van die ding waar je je hart aan verpandt. daar giet het eigenlijk over. Radio is natuurlijk ook voor een deel muziek, hè. Is voor een groot deel ook muziek. En is toch belangrijk dat je muziek. Dat je goede muziek uitzoekt. En dat kun je hier. En een beetje aan gaan zitten, dan kun je dat hier vinden. Dat is hartstikke mooi. Dat kraakt hier ook nog zo lekker, hè? Kijk, en zo'n deur. Hè? Beetje afgebladderd. Waar zal daar achter zitten? Dat vind ik nog nooit weg. Zo, dit is een berghok. Een reparatiehok, denk ik. Allemaal moderne
1: computermachinekamer.
0: Hier maar zo een andere wereld in natuurlijk. Hè. Deze drempel, dat is van, kon je van de ene in een volledig andere wereld uit. Maar hier hoor, staat allemaal ingewikkelde apparaten, computers, nou ja, alles elektrisch. En je doet de deur dicht en je staat ineens in een heel andere, ja. Prachtig. Ja, kijk eens, die mooie al. En dan hier, ik nog een jas, kijk eens, van die haakjes. En hier werkt Arjan.
2: Dus computerhok, ja.
0: Ja, hier werkt Arjan dus. Maar ja, dat weten de mensen niet wie Arjan is. Arjan is een van de technici van Radio Drenthe. Nou, we gaan er weer van deur, luisteraars. Ik hoop dat een beetje van met krijgen. Maar wat mij betreft, moet dit wel een tijdje. Ik hoop dat het weer zo'n mooi hok wordt. Ja, dit is de CD-afdeling. Hoi! Nou, we daalt weer af naar de Orpheus in de onderwereld. Orpheus, dat is ook een muziek. Is Sharon Detman of Sharon Jackson?
2: Nee. Nou,
0: wel maar.
2: Ja.
0: Hoi. Hoi.
3: Het was muziek van Lightning Slim die jij hoorde. Onder Harry zijn tocht naar de muziekzolder van Radio Drenthe. Lightning Slim met The Rooster Blues. Dat was hem voor vandaag. Harry's Blues. Zoals altijd de maakdeur Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Het is de week van Elvis Presley. En vanaf zijn debuutsingle was Elvis Presley meteen de King of Rock'n'Roll. Van Heartbreak Hotel werden 10 miljoen singles verkocht. Dit is een Italiaans nummer. Het was al 100 keer in het Italiaans opgenomen. En in 1967 verscheen de eerste Engelstalige versie van Jim Nabors. Er bestaan 436 covers van deze Engelse versie. In 1966 was het een hit voor Dusty Springfield, nummer 1 in Engeland. In 1970 was het een hit voor Elvis Presley, nummer 1 in Amerika. Elvis Presley, You Don't Have to Say You Love Me.

Elvis Presley, You Don't Have to Say You Love Me. Het was een nummer 1 hit voor Elvis Presley in België, Canada, Finland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Noorwegen, Zweden en Engeland. En er verschenen 92 covers, in Nederland onder meer door Don Mercedes, Jack Jersey en Danny Mirra. En dit is de uitvoering van countryzangeres Tricia Yearwood, You're the Devil in Disguise.

Patricia Yearwood, You're the Devil in the Sky. Elvis Presley nam het nummer 4 weken voor zijn dood op in 1977 en het werd de nummer 1 hit in Nieuw-Zeeland en Amerika, 2 in Canada en Zweden en 3 in Australië, Nederland, Noorwegen en Engeland. Elvis Presley, Moody Blue.

Elvis Presley, Moody Blue. Het is een nummer van blueszanger Arthur Crudup uit 1946. En het werd opgenomen door Elvis Presley in de Sun Studios in Memphis. Het werd een top 10 hit in Canada, Schotland en Engeland. Er verschenen 255 covers. En dit is Vince Gill, de zanger-gitarist van de Eagles. That's alright.

0: Vince Gill, That's All Right. Het was een hit in Frankrijk voor Claude François. En het nummer werd vertaald in het Nederlands, Duits, Fins en Hongaars. In 1971 werd het in het Engels opgenomen door Richard Harris. In 1974 verscheen de cover van Elvis Presley. En dat werd een hit in Amerika, Canada, Australië, Nederland, Engeland, Ierland en België. Elvis Presley, My Boy.
1: You're sleeping, son, I know, but really, this can't wait.

Elvis Presley, My Boy. Het was een single van Johnny Mathis in 1957 en de opname van Elvis Presley werd in 1995 postuum uitgebracht. Het nummer werd 200 keer gecoverd. Dit is een opname uit 1963 van Billy J. Kramer en de Dakotas uit Liverpool. The 12th of Never.

Billy J. Kramer en de Dakotas, The 12th of Never. Het was een bescheiden hit voor Jerry Reed. Het nummer eindigde op 58 in de Amerikaanse hitparade. Jaren later werd het opgenomen door Elvis Presley met Jerry Reed als gitarist. En toen werd het de nummer 1 hit in Amerika en Canada. Elvis Presley, Guitar Man.

Elvis Presley, Guitar Man. Het was een single van de folkzangeres Buffy St. Marie in 1965 en het werd 161 keer gecoverd. In 1972 nam Elvis Presley het op, maar in 1965 was het al opgenomen door de Engelse band The Four Pennies uit Blackburn met zanger Lionel Morton. En hij was destijds getrouwd met de filmster Julia Foster. The Four Pennies, Until It's Time For You To Go.

0: Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Rendezvous with the Blues van Jimmy Hall is het album van deze week. En Jimmy Hall was na Wet Willie in de jaren 80 de zanger van de band Bats Hall, Leavell en Trucks. Dat waren leden van de Allman Brothers Band. Daarna was hij nog de frontman van Brothers of the Southlands. En hij had ook twee grote solo hits in Amerika. Jimmy Hall, A Change is Gonna Come.

Jimmy Hall, A Change Is Gonna Come. Het was een compositie van hitcomponist Doc Pomus en het was een hit voor Elvis Presley in Amerika, Engeland, Canada en Duitsland. In Nederland werd het nummer uitgebracht op EP met Knight Rider, Joshua Fit, The Battle en Judy, Elvis Presley, Kiss Me Quick.

Elvis Presley, Kiss Me Quick. Het was een single van Brenda Lee in 1972 en Elvis Presley nam het nummer op na de breuk met echtgenote Priscilla. Het werd een top 10 hit voor hem in Amerika, Canada, Ierland en Engeland. En 10 jaar later nam Willie Nelson het nog eens op en dat werd een nummer 1 hit in Canada en Amerika. Willie Nelson, Always On My Mind.

Willie Nelson, Always On My Mind. Het is een nummer van zanger Eddie Rabbit. In 1969 nam Elvis Presley het op in Memphis met Ronnie Millsap als pianist en Reggie Young als gitarist. Het werd nummer 1 in Canada, 3 in Amerika en 7 in Australië. Elvis Presley, Kentucky Rain.

Elvis Presley, Kentucky Rain. In 1953 was het een single van Daryl Glenn. In 1960 werd het opgenomen door Elvis Presley en het werd de nummer 1 hit in Australië, Ierland, Noorwegen, Zuid-Afrika, Engeland, Amerika en het nummer eindigde 6 in Nederland. Het nummer werd 166 keer gecoverd, maar wie kan dit nummer nou beter zingen dan The Queen of the Tearjerker, Tammy Wynette, Crying in the Chapel. MUZIEK

Tammy Wynette, Crying in the Chapel. Het was een nummer van Fred Fisher uit 1937. En in 1941 was het een grote hit in Amerika voor The Ink Spots. 18 juni 1953 huurde Elvis Presley studiotijd in de Sun Records Studio in Memphis. En daar nam hij dit nummer op als een demo-opname. Elvis Presley, That's When Your Heartaches Begin.

Elvis Presley, That's When Your Heartaches Begin. Het was een nummer 1 hit voor Elvis Presley in 1961 in Amerika, België en Engeland. In Nederland eindigde het nummer op 3. Dit is een cover van Stacy Dean Campbell uit New Mexico. En hij stapte in 2001 uit de muziek, ging verder als schrijver, presentator en regisseur van tv-documentaires. Stacy Dean Campbell, Surrender.

Stacey Dean Campbell, Surrender. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is een nummer van de Engelse zanger Guy Fletcher. De cover van Elvis Presley nam hij in 1970 op in Nashville met gitarist James Burton voor het album That's the Way It Is. In 2019 verscheen er nog een cover van Lee Towers, Elvis Presley, Just Pretend.

0: Zondag 6 juni, zo rondom het middaguur, storen wij aan de weg tussen Austin en San Antonio op een hele aparte steeg.
1: Ja, we staan hier aan de Interstate 35, dat is de grote snelweg tussen de verschillende staten in. In dit geval tussen Arkansas en Texas. We staan hier bij een Duits aandoend smokehouse, een New Braunfels smokehouse. Ja, dat is net of een klein stukje Duitsland zomaar neergezet is hier midden in Texas. Tussen de Taco Bells en de Fountain Motels en La Quinta's in. En er staat een good place to eat. We hebben er net iets gegeten, maar het was niet echt typisch Duits.
0: Ja, dus
1: echt...
0: er stond nog sauerkraut op het menu, maar daar had ik zo ongeveer met
1: ja,
0: op.
1: Ja, wij hadden gedacht zoiets van rostbraten en gevleugel en dat soort dingen, maar dat hebben we niet kunnen zien.
0: Het blijft Texas hier.
1: Ja, kartoffelsalade met bokworst en zo, dat moet er altijd bij. Maar het schijnt hier dus een Duitse van een aantal jaren terug, een aantal zeg maar 100 jaar terug of zo, een Duitse nederzetting te zijn geweest, waardoor je hier heel veel Duitse namen tegenkomt.
0: En, het begon in Austin al, hè?
1: En het begon in Austin, daar had je al een afslag Roenberg bij het motel waar wij zaten. En hier heb je dus nog veel meer Duitse namen.
0: Ja, plaatsen als Frederiksburg en Lukenbach en nou, noem maar op. Even teruggekeken op Austin, de hoofdstad van Texas, 400.000 inwoners. Wat is uw doel van Bliemhang na de 4 dagen die wij er west zijn?
1: Nou, en ten eerste is Austin een mooie stad. Het lijkt me een leuke stad om te wonen. Mooi tussen de heuvels in. Mooi breed gebouwd. En mooi aan de rivier de Colorado. En een college town, university town. Dat is de hoofdstad van Austin. En ja, daar hoort natuurlijk een universiteit bij. Die natuurlijk een belangrijke rol speelt in het... in het uitgaansleven daar en vooral in het muziekleven. Want Austin wordt zo'n beetje aangekondigd als zijnde de muziekstad van het zuiden. Ik weet niet of dat voor heel Amerika geldt, maar...
0: Ja, gewoon wat live muziek betreft.
1: Wat live muziek...
0: De Dolos is echt nog half first
1: hoor. Nou, dat is dan ook duidelijk het geval. Je hebt er ongelooflijk veel clubs. Je hebt ook 4th Street, waar op een gegeven moment heel veel... disco's zijn en hip-hop tenten waar ontzettend veel jeugd rondloopt en een beetje een idee van alsof het TT is in Assen. Je kunt die straat bijna niet doorkomen met je auto en een beetje Bourbon Street-achtig ook. En verder heb je dan natuurlijk ontzettend veel clubs waar muziek gedraaid wordt. Er is één goede radiozender die muziek ook promoot, KSGR. Where the music comes first, zeggen ze. Ja, nou, die komt ook inderdaad op de eerste plaats bij die zender. En die support ook echt de muziek in Austin. Nou, in kort, je kunt er van alles treffen. Little Feet, Taj Mahal, Johnny Copeland, Buckwheat Zydeco, The Meters. Nou, te veel om
0: Toto, Jeff
1: Toto
0: Healy.
1: Ook nog, Jeff Healy.
0: Ja.
1: Te veel om op te noemen. Dus, ik zou de luisteraars van Radio Drenthe, als die in het gebied komen in Texas, aanraden om Austin te bezoeken. Je moet wel van muziek houden natuurlijk, want dan zit je daar, dan ben je daar eigenlijk aan het goede adres.
0: Ja, dat is wel veel meer te doen voor alle duidelijkheid, maar het belangrijkste kenmerk van Austin is toch wel de vele live muziek die hier gespeeld wordt. Liberty Lunch waren we gisteravond. Nou, een concertzaal kun je het niet helemaal nemen.
1: Nee, het is gewoon een... ja, het is gewoon een oud pand. En, maar het swingde er wel om weg met de Meters. Met mijn vriend George Porter op bas en Art Neville, Leo Nocantelli en Russell Baptiste. Een fantastische drummer van 25 jaar oud. Een beest van de slagwerker zou ik zeggen. En het is mij zeer goed bevallen in Austin, die muziek scene.
0: Nou, dat brengt ons nou op weg, want dit is een tussenstop voor een hapje naar San Antonio. Wat vraag je daarvan?
1: Nou, ten eerste schijnt het, wat ik gehoord heb, een hele mooie stad te zijn met Paseo del Rio, wat een soort van riverwalk is. Een beetje oude grachtidee, Utrecht. En ja, je hebt er ook vrij veel clubs en dus Tex-Mex muziek komt daar vandaan. Hè? Dus soort Douglas Quintet, meen ik en zo. Dat soort mensen. Duke Sham.
0: Onze laatste halte op de reis door Amerika op weg naar San Antonio.

0: Ja, bandloopradio. Bandloop.
1: We praten hier in New Braunfels. Praten we met de familie
2: Torsi. Jack Torsi
1: en Derek Torsi. Die hielden ons plotseling aan. Wij stonden hier een praatje te maken en plotseling werden wij op de schouder geklopt en er kwam een meneer aan en die zei van: kom jullie uit Drenthe? En wij zeiden ja. En hij zei van: nou, ik kom ook uit Holland. En hij bleek uit Rotterdam te komen. Hoe lang bent u hier al in de States?
2: 33 jaar. Ja.
3: 36.
2: Ja. Sinds 59, zo. So.
3: 36. 67.
1: En wat was de reden van het vertrek uit Rotterdam?
2: Iets different dan Nederland. Dat was de main reason, the difference.
3: Naar de familie hier wonen en ze hadden zaken en dan gingen voor hem werken dan.
1: Yeah.
3: En zouden we daar kijken wat we gingen doen dan. En nu zijn we 60 jaar later. Dat zijn we hier nog.
1: Yeah.
2: De main reason we bleven hier is, like in Pekus, is het. Lot of sunshine, lot of sun.
1: Ja, het klimaat is hier natuurlijk aanzienlijk vriendelijker dan in Rotterdam. In Nederland regent natuurlijk veel meer. Wat voor werk doet u hier?
2: Ik ben een machinebank werken.
3: Mm-hmm. Ik werk voor een gasbedrijf.
2: Gasbedrijf, ja. Mm-hmm.
3: Die zijn nog maar privaat zijn ze hier. En niet zoals in Nederland hebben, dat ze gemeentes of zoiets.
2: Wel, nou, ik ben een machinebank werken voor een silver company, Pennzoil. Je knows Pennzoil.
1: Die is ook aan raceauto's doen.
2: Ja, en Pennzoil, you know, that oil company, but they got over there with Pekers, they got a silver mine.
1: Ja.
2: En they felt.
1: Nooit eens keer heimwee naar Nederland?
2: Once in a while you like to visit all the old friends.
1: Familie. U hebt daar nog familie.
2: Uh-huh.
1: En komt u nou wel eens in Rotterdam?
2: Wel, zijn er drie jaar geleden.
1: Zeker wel veranderd, hè?
2: Oh, boy, nou.
1: Groot geworden, fantastisch. Hoge gebouwen. Trouwens, weet u dat Feyenoord net kampioen geworden is?
2: Nou,
3: ik heb wel een Nederlandse krant, maar dat staat nog niet in
2: de
3: idee. Ik heb een Nederlandse krant.
2: Die andere dag zagen we op de televisie PSV against Milano.
1: Ja, maar Feyenoord is kampioen van Nederland geworden. Dat zag er helemaal niet naar uit. Want ze waren veel slechter dan Ajax. Ze hebben 3 wedstrijden verloren. En PSV stond iedere keer bovenaan, maar die hebben het helemaal verknald op laatst. En Feyenoord is kampioen geworden. Onder Van Hanegem.
2: Dat hebben ze geluk gehad.
3: Ja. Ja, door blijven duwen.
1: Ja. Dat wil ik dan nog even kwijt.
2: Ja,
1: ik ben natuurlijk, mijn oma woont in Rotterdam, in de buurt van het Verroezenpark, weet je wel, vlakbij bij Blijdorp.
2: Oh, Blijdorp, no Blijdorp.
1: Ja, en mijn oma Toon, die was daar de trambestuurder op lijn 5 van Schierweg naar het Wilmsplein, weet je wel.
2: Ja,
1: bij de Speedo.
2: Ik ging op school daarbij, Baljus daar.
3: Ja, mij groeit op in Delfshaven.
1: Ja,
3: dat is waar ik
4: groeit. The sun slips into the sea.
3: Dat is waar ik
4: The

0: kennen.
1: Ja, Hollanders leven daar, you know, but we didn't have really contact met ze, you know, because...
2: Dat moet ze naar waar.
1: De exen die je ontmoet, je nou, je zegt hallo, gaat met je lijken.
3: Zitten hier nou, zit nou veel Duitsers dan? Want het is, echt een streek waar je heel veel Duitse namen aantreft.
1: Well, I don't know, you know, een hoop Duitsers van Duitse afkomst.
3: Van Duitse afkomst. Yeah.
1: Maar of er really, you know, van leven, I don't know.
2: Maar hun zijn net als wij zijn, je taal, hun taal is ook... Het verandert eigenlijk niet.
3: Verandert
2: niet. Maar doordat ze eerst lang zijn, de taal die kind of mixed. En hey, dat is net zoals wij praten.
3: En de kinderen dan.
2: Nou, ze praten we niet.
3: Praat die ook Nederlands?
1: Nou, ze praten...
4: It's Engels en Spaans.
3: So they are talking English, yeah.
1: Yeah, of course. You know, we're over there, wij, you know, is a lot of Spaans. En we dachten wel Spaans, Duits en dan naar school Engels, you know, dat wordt een grotere mix op. En zo, we dachten we, laten ze Engels praten en als ze naar Holland willen, dan kennen ze het zelf leren.
4: Zij kennen het wel volgen, ze staan te luisteren en ze kennen het.
5: Als jullie hier nou op vakantie gaan, waar gaan jullie dan naartoe?
1: Wel, wij stay most of the time hier in Texas, because... Oh, we lijken te naar New Mexico, you know, but like go to Albuquerque. But if you gaat naar New Mexico, the roads are not as hier in Texas.
3: Ja, Texas is zo groot.
1: Ja.
2: De wegen zijn hartstikke goed.
1: En de wegen zijn
3: in Nederland.
1: Ja. En daarvoor, you know, but like they went to Cancun, you know, but we lijken de Texas zo weer aan.
2: Je meest hebben goed weer, heb je al.
1: Ja, Houston of Corpus Christi en where else do we go? Houston, we went to Houston.
4: En ik like it here in
2: Groep Groen heb je hier.
1: Because West Texas is het rijst.
2: Wij zijn hier.
1: Dat is really the deadest part of Texas. West Texas.
2: Maar je hebt ook zonneschijn. Ook zonneschijn.
5: Wat is nou het verschil tussen Texas en de rest van Amerika?
1: Wel, ik geloof dat ze hier, de mensen zijn mooi vriendelijker. I mean, als je hier in een restaurant komt, you know, je zegt hallo en maak je het en altijd kind of stuff, you know. Maar als je naar de andere steeds gaat, you know, van, well, oh, somebody put us to work, you know.
2: Meer mensen
1: zijn ik denk, in Texas zijn ze meer vriendelijker. Yeah. En we hebben hier family wonen in New York. En when they come over here, they say, als je hier ergens in gaat, you know, voor koop something of een restaurant of zo, you know, they always try to help you. Dat ergens anders als je denkt, maar dat ze niet kennen volgen, overgeet het je nou.
2: Ze proberen hier werkelijk om niet te bestaan.
5: Ja. Wat wij zo vreemd vinden, dat is dat hier de wapens overal zo makkelijk te koop zijn.
1: Wel, dat is waar. No. Maar de whole deal is, over hier is het al zo lang bezig. Ze kennen het haast niet meer iets tegen doen, because daar hebben al zoveel mensen wapens. En lijkt ze hier ook zeggen, als de gewone mensen geen wapens kennen hebben, dan hebben wel de criminals wapens.
3: Maar hoe willen ze dat terugdraaien?
1: Dat is waar ze zeggen. Over hier, maybe in de United States, maar over hier in Texas, het is Texas. Ik zou niet zeggen van, wel, laat ze in Holland zelf doen, you know, because...
5: Nee, dat niet.
1: Dat niet. Als je

0: Niet is, dan moet je niet invoeren. Maar als het er is, ja, je kunt doen anything.
1: Probeer onder controle te houden, maar dat is alles wat je kunt doen.
0: Like I say, you know, een hoop mensen lijken wapens en like I say, schieten elkaar van kant, you know.
1: Een hoop, domme dingen erbij.
2: Oké, vriendelijk bedankt voor dit gesprek. En wij zullen daar eens even zien wat we op Radio Drenthe, ook nog een paar Nederlanders uit ex-Rotterdammers op de Drentse radio kunnen
1: doen. Er zat wel leuk Nederlands
0: door.
3: Bedankt. Bedankt. I woke up this morning at the break of day.

0: dik 3 weken nadat wij in Houston aankomen ben, Harry, stonden we eigenlijk op dezelfde plek als wij op de eerste avond, de zondagavond, oogsten op Scott's bij Etta's Lounge. We kunnen het toen niet vinden. We vinden het nou wel weer.
1: Ja, nou, Etta's Lounge, dat is dan een bluesclub in Houston. Een van de oudsten en het is in een zeer slechte buurt, Scott's, waar je men zegt dat je s'avonds daar niet naartoe moet gaan. Maar ja, wij hebben toen een gesprek hier gehad met Etta en met Kobe, die hierachter dan wonen. En ja, het zijn de beste aardige mensen en zo.
0: Wat was jouw eerste indruk toen de tijd, die zondagavond, de eerste avond dat we hier in Houston waren op Scott's?
1: Nou ja, vreselijk arm, hè. Dus ja. Zo, die club dat stelde eigenlijk helemaal niks voor. En ja, dat viel me eigenlijk een beetje tegen.
0: Jammer trouwens dat wij toen niet vinden, want Grady Gaines die speelde daar toen, hè?
1: Die speelde daar toen, ja, inderdaad. Tenorsaxofonist van Little Richard onder andere.
0: We zijn er nou naartoe in, ook weer een beetje via de achterkant van Houston eigenlijk. Dan zie je de sombere kant van deze samenleving.
1: Ja, dit is. Amerika is een. Het is een land van uitersten. Hè? Het is heel, je ziet grote rijkdommen, fantastische towers en met gepolijst glas en dergelijke. Maar je ziet het, op hetzelfde moment zie je grote armoede. Dus, en dat is toch vooral de negerbevolking, de minderheidsgroep die daaronder onder lijden.
0: Heb je er nou op teruggekeken? Houston, vertrekpunt. En vandoor naar Baton Rouge, New Orleans, Mississippi deur. En dan Dallas, Austin. San Antonio. Wat is de overheersende indruk?
1: Nou, dat er weinig blues gespeeld wordt. Kijk, ik heb het nou over muziek. Ik laat verder die samenleving de man een beetje buiten. Maar op muzikaal gebied gebeurt er hier in Houston op het bluesgebied heel weinig. Ik vond Austin voor gewoon, daar gebeurde het meeste. Daar heb je ook veel blues. Het is toch voor meer blanke staat en zo. En
0: maar is zo'n reis toereikend om door inzicht in te kunnen krijgen? Kun je voldoende de diepte in? Kun je achter de deuren kijken?
1: Ja, geloof ik wel. Ik denk dat je er wel wat van opsteekt van zoiets. Ik bedoel, ik vond het heel leerzaam, hoor. En ik denk John ook. En ik vond het is een apart land.
0: Maar je staat er toch, je hebt zeker de ambivalentie er tegenover.
1: Ja, ik denk dat, ik weet niet zo goed wat ik ermee aan moet, eigenlijk. Het is zo verschrikkelijk groot, je kunt het ook niet helemaal even zomaar in een paar woorden samenvatten. Ik bedoel alleen, je hebt al, ik weet niet hoeveel klimaatzones en zo, tijdzones. Wij hebben maar een tiende gezien, dus om daar nou, ik bedoel, wij zijn heel hartelijk bejegend door iedereen, zowel door de zwarte bevolking als door de Caucasian, de witte bevolking. En ja, wij waren dan van de radio en we waren ook gedeeltelijk toerist. En dan is men bereid om je aan alle kanten te helpen. Dat is wel waar. Ik heb hier eigenlijk geen enkel lullig ding meegemaakt. Ja. Toch zie je een heleboel lullige dingen, zoals een grote armoede. Of je bent hier rijk, of je bent volgens mij arm. En het is een heel commercieel land, het gaat alleen maar over poen. En dat vind ik wel eens storend. En ook op de televisie, schreeuwen, reclametoestel. Op de televisie vind ik hier helemaal niks dus.
0: Zit er voor jouw gevoel een groot verschil tussen stad en platteland hier?
1: Nou, ook. Ja. Nog veel extremer dan in Nederland, vind ik. Het platteland is ook gewoon veel armer, vind ik. Zoals Mississippi vond ik heel arm. Ik bedoel, er wordt wel een boel verbouwd en daar worden een paar mensen rijk van. Maar voor de rest is daar natuurlijk in muizen geblazen. En veel. Je kunt het niet vergelijken. Je kunt het ook helemaal niet vergelijken met Nederland, vind ik. Hmm. Absoluut niet.
0: Het is een werelddeel. Nederland is maar een klein vlekje op de kaart natuurlijk. Wat heeft het jou emotioneel raakt, het verblijf hier?
1: Nou, ik bedoel, de blues in de Mississippi Delta en zo, ja, dat vond ik, dat heeft mij toch wel wel geraakt. Dus ook. In die zin van dat ik er niet echt goed over uit kan dat, dat de Amerikanen hun cultuur vergeten zijn. En daar, dat vind ik, je kunt dan wel zeggen, ja goed, het is tegenwoordig een andere samenleving, maar ik bedoel, ik vind dat je wortels toch niet moet vergeten. En dat vond ik eigenlijk wel een beetje triest.
0: Het centrum van jou ligt toch in die delta, hè? In Mississippi.
1: Ja, voor mijn gevoel, ja. Ja. Minder dan hier in Houston. Hmm.
0: Vanuit Houston vertrekken wij nou weer. Met wat voor gevoel gaan we nou weer op Nederland, hè?
1: Nou ja, ik heb hier een fantastische tijd gehad en dat is echt niet te geloven. En ik denk dat John daar ook net zo over denkt. En ik zal deze reis niet... Die vergeet ik niet weer. Ik bedoel, ik moet het verder in mijn hoofd een beetje sorteren straks, daar ik thuis ben. En dan kom ik ook wel tot andere conclusie waarschijnlijk. Maar nee, het zal niet licht vergeten.

0: daarmee was de cirkel sleuren eigenlijk van de radioreisreportage door Amerika. Het einde en het begin bij Etta's Loons in Houston op Scotts. Grady Gaines die speelde door op de eerste album dat wij aankwamen. En op de cd Mr. Blues in the Sky, Grady Gaines. En daarvoor Johnny Winter, de Texas Tornado met Leavin' Blues. Echte Texaanse muziek van de Texas Tornadoes. Bestaande uit Augie Meijers, Doug Sam, Freddie Fender en uiteraard de man die zo prachtig mooi op de accordeon kan spelen, Flaco Jiménez. Santiago Jiménez, dofeur La Otra Modesta. San Antone, speelt door Johnny Copeland, de Texas Twister. En de eerste muziek in deze aflevering van Harry's Blues was van ZZ Hill. En dat was in het gesprek met de man van Delta Blues Radio, Charlie Kendall Holdback. Harry's Blues, vandaag gemaakt door technicus Paul Meeldijk en samenstelt en presenteert as uit deur Albert Haar en Harry Muske.
1: Oké.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: In 21 afleveringen deden Harry Muske en Albert Haar verslag van hun reis. Een terugblik, 9 maanden later in de studio. Met muzikale markeringspunten. De weerslag van indrukken verwerkt. De blues epiloog.
4: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
5: De nalatenschap van Harry Muske. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
6: Het was midden jaren 60 ongebruikelijk het onderwerp drugs aan te kaarten in een nieuwe single. In Amerika werd zo'n single meteen geboycott. Nederland vond het geen enkel probleem. QB and the Blizzards, LSD, got $1 million.

Huey and the Blizzards, LSD, Got a Million Dollars. Harry Musquet had altijd een zwak voor Drentse muzikanten. Alleen Jannes vond hij vreselijk. Ik schaam me dat ik een Drent ben, zei hij altijd zodra hij Jannes hoorde. Bouke maakte hij niet meer mee, maar deze cover van Sam Cooke had hij ongetwijfeld goedgekeurd. Bouke, Bring It On Home To Me.

Bring It On Home To Me. Blue Rodeo, dat is een band uit Canada, ooit opgericht door twee schoolvrienden, Jim Caddy en Greg Keeler. En de band groeide uit tot een echte topband in Canada. De band werkte met The Band, Neil Young, Joni Mitchell, Rush en Oscar Peterson. Blue Rodeo, 5 Days in May.

Blue Rodeo, 5 Days in May. Harry Muskee was bevriend met de Amerikaanse singer-songwriter Eric Taylor en Nancy Griffith, dat was zijn ex-vrouw. Intussen zijn ze overigens beide overleden. Dit komt van het album Blue Roses from the Moon van Nancy Griffith en Jerry Ellison en Sonny Curtis uit The Crickets zijn de studiomuzikanten. Nancy Griffith, St. Teresa of Avila.

Nancy Griffith, Saint Teresa of Avila. Harry Musquet introduceerde de blues vanuit Drenthe in Nederland toen de Beats Band de dienst uitmaakte. En alle bluesliefhebbers zijn hem daar eeuwig dankbaar voor. Mighty Sam McLean was ruim 60 jaar actief in de blues. In slechte tijden werkte hij in een pannenkoekrestaurant. Hij overleed in 2015 in New Hampshire. Hij werd 72 jaar. Mighty Sam McLean, Jesus Got the Blues.

0: Yes, Lord. Hey. Have you ever been to the cross, y'all? Have you ever been to the cross, y'all? Yeah. That's where you see Jesus.
1: Mighty Sam McLean, Jesus Got the Blues. Hij misschien had een zwak voor Elton John, waarschijnlijk omdat Elton John ook uit de blues kwam. Hij werd ontdekt door blueszanger Long John Baldry en werkte jaren in de blues scene van Londen als pianist van de band Bluesology. En die band was tevens de begeleidingsband in Engeland voor de Amerikaanse artiesten The Isley Brothers, Major Lance en Patti LaBelle. Elton John, Rocketman.

Elton John, Rocket Man. Tijdens zijn trip door Amerika met Albert Haar voor RTV Drenthe ontmoette Harry Musquet in Chicago zijn held Buddy Guy in diens bluesclub Legends. En dat was voor hem een van de hoogtepunten van deze roadtrip. Buddy Guy, a man of many words.

Buddy Guy, a man of many words. Eddie Clearwater trad zijn hele leven verkleed als indiaan op en daardoor kreeg hij in Amerika de bijnaam The Chief. Hij runde in Chicago een eigen bluesclub en die club was ingericht als een indianennederzetting. Eddie Clearwater, Stormy Monday Blues.

0: Eddie Clearwater, Stormy Monday Blues. Rare Earth uit Detroit, dat was de band van de zingende drummer Peter Hurlbake. Hij noemde zich later overigens Pete Rivera. En Harry Musquet was destijds razend enthousiast over die band en begon nummers te schrijven in de geest van Rare Earth. Maybe We Need van het album Kid Blue is daar een saillant voorbeeld van. Rare Earth, I'm Losing You.
1: Your love is fading. I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade. Your love is fading. Woman, I feel it fade.

Rare Earth, I'm Losing You. Corey Hart, dat is een singer-songwriter uit Canada. Hij is al 35 jaar bezig, maar hij heeft ook al 30 hits gescoord in Canada. En evenals zijn landgenoten Gordon Lightfoot, Neil Young, Joni Mitchell en Bryan Adams scoorde Corey Hart ook hits in Amerika. De teller staat op 9 hits in Amerika en dat is heel goed voor een Canadees. Corey Hart, Baby When I Call Your Name.

Corey Hart, Baby When I Call Your Name. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de legendarische zanger van QB and the Blizzards. Hij was de ultieme blues- en Drenthe-promoter. De trouwe bluesliefhebbers zullen hem nooit vergeten. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Roy Rogers uit Californië was jaren de gitarist en producer van John Lee Hooker. En dat hoor je al luisterend naar zijn soloalbums, want hij blijft de traditionele blues trouw. Roy Rogers, Baby Please Don't Go.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Na de opening van de tentoonstelling in het C+B Museum, elk weekend geopend van vrijdag tot en met zondag, is het nou weer tijd voor Neewerk in Harry's Blues. Neewerk van onder andere Rose Dahl, Kai Ging samen met Joe Bonamassa, Ticket West, een Nederlandse band, de Hello Darlings uit Canada, Randy McAllister, Tommy Zett en Clarence Spady. We beginnen met Christone Kingfish Ingram, de man uit Clarksdale, de jonge man uit Clarksdale, van zijn nieuwe CD 662.

Nije blues van jonge mensen uit de Mississippi Delta, uit Clarksdale, Mississippi. 662 van Christone Kingfish Ingram. En de titel van zijn nije cd is ook 662. We gaan naar Frankrijk, naar een band die heet Rosedal. Ik denk dat je misschien Frans uit moet spreken. Misschien is het wel afgeleid van een bekende katoenplantage in Mississippi. Die heet namelijk Rosedale. Dus ik denk dat dit op zijn Frans is. Het is een band die vooral door een zangeres, Amandine Rosé, en Charlie Faber, de gitarist, eigenlijk gekenmerkt wordt. Het is de derde album wat ze uitgebracht hebben. Het is ook de gelijknamige album en door van Ghost for You.

Hele prettige muziek, hele goede muziek van deze band uit Frankrijk, Roosdaal. Ghost for You. En de titel van de CD is ook Roosdaal. We gaan naar Guy West. Dat is een gitarist uit Chicago. Een beetje op het gebied van jazz en blues. Ja, een beetje midden tussen Wes Montgomery en Albert King, zeg maar. Op het volgende nummer speelt hij samen met Joe Bonamassa. De titel van de CD, die net denk ik uit is, Joy is Coming. En het nummer Devil's Toy.

Lekker gitaarwerk van Guy King samen met Joe Bonamassa in het nummer The Devil's Toy van de cd Joy is Coming. We gaan naar Nederland, naar twee broers die al als jonkies met elkaar samenspeelden. Toen een aantal jaren, misschien wel 30 jaar, niet met elkaar samenspeeld hebt en dat nou wel weer doet. En dat bent Pascal Wilhelm en Walter Wilhelm. Samen met Roel Spanje er onder andere bij. En met Arjen Veldman en Harp Mits op de mondharmonica. Dit is de tweede cd die ze maakt hebben. De Cab Driving Man en door van Mess Around.

Goeie muziek van Nederlandse bodem Ticket West met Mess Around van de CD Cab Driving Man. We gaan naar Canadese bodem, want de volgende band die komt uit Calgary, uit Canada, de Hello Darlings. Het is een beetje een studio band, maar in ieder geval een beetje wat bij elkaar gezucht in ieder geval. Murray Pulver, dat is de gitarist, een uitstekende gitarist. En die samen met allerlei andere mensen, Joey Lundred, Matt Anderson werkt er onder andere met. Hebben ze een mooie cd gemaakt, een beetje op de grens van country, folk, gospel en blues. Het zit er allemaal wel een beetje in. Go by Feel, dat is de titel van de cd. En dit is Smoking Gun.

U kennen daar de Hello Darlings van de CD Go By Feel, het nummer Smoking Gun. Afwisselende muziek, en dat hoor je in Harry's Blues. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer wat ik van een CD van Harry Musquet gehaald heb. Of CD, was dat al een CD? Het was een LP toen het niet nog. U de Gimder Wobbe van Seijen uit Leeuwarden op zijn Universe label. Later zat het allemaal in die prachtige CD-box waar al het materiaal in zit wat door Universal uitgebracht is. Ik heb het over het nummer Something Inside Me. Nummer van Elmore James wat in 1968 uitgebracht is. Maar de versie van QB and the Blizzards die is uit 1977. Something Inside Me.

Something Inside Me, Cuba in the Blizzard van de LP All Times Good Times, 1977. En dat is dus met medewerking van Ilko Gelling erbij en Herman Brood erbij. Het is uit de periode van Apple Knockers Flaphouse, zeg maar, ongeveer uit die tijd. Uitgebracht door Universal Records van Wobbe van Zijen. De originele versie van het nummer is van Elmore James en dat stamt uit 1968.

Het origineel van de meester van Elmore James op zijn prachtige slidegitaar. Something Inside Me uit 1968. Nou, een versie uit 77, de eerste van QB, 68 van Elmore James. Dan nog een uit de 80 jaren en dat is van Coco Taylor. The Queen of the Blues, dat is de titel van de LP die toen uitgebracht is op het Alligator label. Met de medewerking van onder andere James Cotton op de mondharmonica. Albert Collins op gitaar, Lonnie Brooks ook en Son Seals erbij. En als, uiteraard als leadzanger is Coco Taylor. Something Inside Me.

derde versie van Something Inside Me van Coco Taylor uit 1985. Het origineel uit 1968 van Elmore James. En de eerste versie was van QB and the Blizzards uit 1977. 2020 kwam er een nieuwe cd uit van Randy McAllister. Een bluesman uit West Texas die tegenwoordig in South Dakota leeft. Goede cd uitgebracht, Paperback Salvation en door van South North South.

Stevige bluesrock van Randy McAllister, South, North, South van de CD Paperback Salvation. Nou, van andere smaak is Tommy Zett. Tommy Zett is een man uit Buffalo, New York. Een beetje aan de Canadese kant, zeg maar. Die heeft een CD uitgebracht die heet Plug In and Play. En door op een heel bijzonder nummer eigenlijk. Voor Elitist. En als je er goed naar luistert, dan klinkt er wat bekends in deur. Een klassiek stuk van Ludwig van Beethoven van Für Elise. En als je er goed naar luistert, dan klinkt er wat bekends in deur. Een klassiek stuk van Ludwig van Beethoven van Für Elise.

stevige bluesrock van Tommy Z, Fear Elitist, van de CD Plug and Play. We zijn bijna aan het einde van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een echt bluesnummer van Clarence Spady. Een man die, 50er is. Ja, ik denk dat hij 50 is. Het is al zijn derde of vierde cd, maar een echte hele goede blues cd. De cd Surrender. Man heeft ook een heel leven achter de rug van verslaving, van in de gevangenis. En dat hoor je ook in zijn muziek. When My Blood Runs Cold.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Stu Gardner kennen we als zanger van The Real Thing, maar zijn soloalbum kreeg heel weinig aandacht. En toen was hij zo teleurgesteld dat hij musical director werd van de populaire tv-show van Bill Cosby. En dat hield hij 25 jaar vol. Stu Gardner, Leave Him Alone.

Stu Gardner, Leave Him Alone. Patty Loveless uit Kentucky had 40 hits voor onder 5 nummer 1 hits in Amerika. Ze verkocht intussen 15 miljoen albums en ze is getrouwd met basgitarist en producer Emery Gordy. En ze zong intussen ook alweer prachtige duetten met Bob Seger, Solomon Burke, Vince Gill en George Strait. Patty Loveless, Blame It On Your Heart.

Betty Loveless, Blame It On Your Heart. Bob Dylan was in de jaren 60 bevriend met de leden van de Staples Singers. Hij vroeg Mavis Staples zelfs ten huwelijk. En deze compositie van Bob Dylan werd gezongen door Purvis Staples, die even later de groep zou verlaten om het management te gaan doen. De Staples Singers, John Brown.

De Staple Singers, John Brown. Mary Chapin Carpenter uit New Jersey is een singer-songwriter die groot werd in het clubcircuit van Washington D.C. Ze woonde enige tijd in Japan en kwam terug naar Amerika en daar tekende ze een contract bij Columbia Records. En ze was ook al de songwriter van Joan Baez, Tony Rice, Cyndi Lauper, Wynonna Judd, Trisha Yearwood en Sean Colvin. En ze wordt al sinds haar jeugd geteisterd door depressies en ook dat heeft zijn voordelen, want dat levert weer mooie nummers op. Mary Chapin Carpenter. He thinks he'll keep her.

0: Mary Chapin Carpenter. He thinks he'll keep her. Ronald Bertram Greaves nam zijn debuutalbum op in de Fame Studios in Alabama. En daar bleek ter plaatse dat hij ook een geweldige songwriter was. Want zijn compositie Take a Letter Maria werd een grote hit in Amerika. En ook dit is een eigen compositie. R.B. Greaves, Home to Stay.
1: It sure is

R.B. Greaves' Home to Stay. Leanne Rimes uit Mississippi had als meisje van 13 jaar al een grote hit in Amerika met het nummer Blue. En haar debuutalbum, eveneens met de titel Blue, werd een nummer 1 hit in de albumcharts in Amerika. Intussen heeft ze 41 hits en ze verkocht 37 miljoen albums. Leanne Rimes, How Do I Live?

Leanne Rimes, How Do I Live? Tell Daddy, dat was een single van Clarence Carter. En het nummer werd gecoverd door de Soul Survivors, Savoy Brown, Janis Joplin, Diana Ross en de Civil Wars. Maar Etta James was de eerste artiest die deze compositie van Clarence Carter coverde. Etta James.

Etta James, Tell Mama. Carrie Underwood uit Oklahoma won in 2005 de tv-show American Idol. Vervolgens trouwde de boerendochter met de beroemde ijshockeyspeler Mike Fisher. En intussen heeft ze 8 albums op haar naam staan en er verschenen 26 singles van Carrie Underwood. Before He Cheats.

Carrie Underwood Before He Cheats. Sam en Dave, dat waren Sam Moore en Dave Prater. Twee mislukte soloartiesten en samen werden zij het grootste soulduo uit de historie. Bruce Springsteen, Tom Petty, Phil Collins, Michael Jackson, Elvis Costello, Billy Joel en Steve Winwood. Ze waren allemaal grote fans van het duo. Sam en Dave, I thank you.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: I Was a Witness van Melford Milligan is het album van deze week. En na zijn periode als zanger bij de band Storyville werd hij sessionzanger. Eerst bij Eric Johnson en Chris Smither, later bij bluesgitarist Greg Koch. En hij had zijn eigen Melford Milligan Band en later de Milligan Vaughan Project. En het leverde allemaal mooie albums op, maar hij brak nooit nationaal door in Amerika. Melford Milligan. Until the rain.

Milford Milligan, Until the Rain. Lil Milton uit Mississippi was de eerste zwarte artiest bij Sun Records in Memphis. Hij ging naar een ander zwart label, Checker, in Chicago, naar Stax in Memphis. Maar Stax ging failliet en toen belandde hij bij Melico Records in Jackson, Mississippi. In 1965 had hij een nummer 1 hit in Amerika en hij overleed in 2005 op 70-jarige leeftijd. Dit is zijn enige nummer 1 hit, Lil Milton, We Are Gonna Make It.

Little Milton, We're Gonna Make It. Melinda Snyder uit Australië, dat is een danseres en ze stond ook als actrice in de tv-serie A Country Practice. In 2000 verscheen haar debuutalbum en sindsdien scoort ze aan de lopende band hits in Australië. Ze heeft haar eigen theatershows en zelf een eigen radioshow. Melinda Snyder, Be Yourself.

Melinda Snyder, Be Yourself. Ophie Wright overleed na een optreden in Mobile, Alabama in 1980 aan de gevolgen van een overdosis drugs. En hij was op dat moment pas 41 jaar en hij was het grootste soultalent van Amerika. En daarvoor zat hij ook al eens een keer 5 jaar in de gevangenis voor drugsdelicten. Ophie Wright, Drowning on Dry Land.

Kofi Wright, Drowning on Dry Land. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Jasmine Ray, dat is een singer-songwriter uit Australië. Ze kreeg de Global Artist of the Year Award van de US Country Music Association. En dat is heel bijzonder dat een Australische zangeres een grote muziekprijs in Amerika krijgt. Jasmine Ray, Just Don't Ask Me How I Am.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Toen begon het van Mozart en... hou jij van Mozart, Han? Ja, nou. En toen was het meteen het ijs gebroken. En die Mozartliefde hebben we gedeeld tot hij eigenlijk gestorven is natuurlijk, hè? In Praag.
3: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet op pad giet en we met zijn gasten praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag giet het over spoor en muziek. En de hoofdgast die praat eigenlijk over de gast die er niet meer bij kan wezen. En dat gebeurt in Baarn, vlakbij het spoor.
2: Ja, de generaal is een... dat is een stationgebouw van vroeger. Hier was vroeger het stationnetje Baarn. En ook daar aan die kant liep een treintje volgens mij. En dat is verplaatst naar gewoon 200 of 300 meter naar de andere kant, naar links. En op een gegeven moment is dat door iemand ontdekt. En die heeft er een eethuiscafé van gemaakt. En het is zeer populair, ook in de zomer vooral, want dan komen de toeristen hier en dan zit het hele terras echt stampvol. Dan kan je geen plekje vinden. En er is ook nog een Oranje Museum achter geweest. Dat heeft die baas ook begonnen. Maar dat is terzijde. Belangstelling voor de Oranjes was minder hier. Terwijl die toch in Baarn zijn opgegroeid, hè, die kinderen. Dat is,
4: En de generaal, dat is een trein, dacht ik.
2: Ja, dat is, dat geloof ik wel. Die geschiedenis van de generaal ken ik niet zo goed. Is het een trein? Ja, dat heb jij beter dan ik. Dat heeft Jan nooit verteld.
4: Nee, Albert heeft dat, die dacht dat het iets met Van Heurst te maken had. Maar omdat het aan de Van Heurstlaan lag. Maar
2: de generaal was een trein. Dat, ja. Dat hoor ik nou weer voor het eerst. Dat heeft Jan me altijd onthouden. Terwijl ik hier altijd kwam.
4: Ja.
2: Altijd hier binnen. En Jan zat er dan altijd al. Meestal, via afspraken. Altijd met witte wijn. Maar niet eten, wel witte wijn. Ja, dit zijn de foto's. Dat is echt de erfenis van Jan Dittel. Deze prachtige plaatjes, die hingen allemaal in dat hok, zoals hij dat noemde. Dat is een soort garage of schuur achter zijn huis, waar hij woonde. Apart van zijn vrouw. Hoewel hij zag er wel veel. En er hingen werkelijk honderden, maar dan ook honderden van deze plaatjes. Kijk, die oude tramstellen die je hier ziet. Zo'n oude lok natuurlijk. Hier een heel uniek plaatje van een raar tramstel. Ja, trein-tramstel. En hier dit natuurlijk ook uniek. Dat is allemaal van Jan. Dat is fantastisch om dat nog even terug te zien. Jan kwam hier veel in de generaal. En die baas viel goed bij hem. Dat was niet met iedereen het geval, maar dat klikte tussen die twee. En die man draaide altijd zijn Mozart-bandjes hier. Altijd Mozart van Jan. Ja. Als je het café binnenkwam, is nu allemaal veranderd. Maar wat ze toch gelaten hebben, is uit eerbied voor Jan kennelijk, is dat je als je binnenkomt die oude fotootjes van Jan ziet. Ik heb er ook een aantal nog op mijn kamer hangen, gekregen.
4: En Jan Dittel, dat was eigenlijk de echte naam van...
2: Jan Wagenmeester, omdat hij natuurlijk altijd op treinen zat. En ooit is als een soort wagenmeester is gefotografeerd door Peter Vliek. Die foto bestaat nog ergens, waar hij dan voor zo'n trein staat. Echt als een wagenmeester.
4: Han Reiziger en Jan Wagenmeester.
2: Ja, dat was het. Ja. Ja. Maar wat leuk om dat nou weer terug te zien.
4: Ja.
2: Je ziet hoe mooi die... Het was echt een unieke verzameling, hoor, die hij had. Dus ik denk dat zijn zoon Dirk, die ik uit het oog verloren heb, die zal waarschijnlijk ook wel heel veel nog hebben. Maar heel veel hing hier. Maar ja, je ziet dat er dan toch kennelijk een nieuwe wind waait. Want het hing helemaal vol met die plaatjes. En ik denk dat is weggehaald. Dat is een mooie interieurtjes hangen. Dit in God. Ik ben zo blij dat hier nog hangt. Dit, werkelijk waar.
4: Ja.
2: In godsnaam houden we het hier zo, zeg ik dan, hè.

0: Han Reiziger, natuurlijk muziek binnen Nederland. En dan heb ik het vooral over muziek die de mensen, of tenminste een bepaald soort mensen, wat zegt.
1: Ja, natuurlijk.
0: Han, jij bent natuurlijk een muziekliefhebber en ook een muziekkenner bij uitstek. Hoe lang doe je dat op tv? Al 10 jaar, dacht ik toen uit niet.
1: Ik ben nu in mijn 11e jaar begonnen. Ja. Zit ik alweer dik.
0: Dat is natuurlijk heel lang. Maar jij bent als radioman begonnen.
1: Ja, en in 1963 was dat. Bij de VPRO met de puntjes. Dus V. P. R. O.
0: Was dat nog tijdens de tijd van de dominees?
1: Ja, precies. Ik ben bij de dominees. Ik ben ook door een dominee aangenomen.
0: Ja.
1: Aangenomen bij de VPRO, maar ik was ook aangenomen. Ja. Dat moest je dus, hè. In die tijd kwam je de VPRO niet binnen als je niet gelovig was. Dat was echt, daar waren ze heel streng in. We kunnen zo naar het station geloven, ja. Hoeven we niet zo'n end om.
0: Dat lijkt me mooi, ja. Dat
1: is een paadje en dan kom je per rond terecht, volgens mij.
0: Ja, hier zo daarachter bij de fietsen.
1: Maar dat was toch een hele leuke tijd natuurlijk. Want ja, we waren heel klein. Het was heel huiselijk allemaal. Het was heel... Je kende alle medewerkers, ook van de gids. Terwijl als je nu in dat bedrijf komt, in dat nieuwe gebouw... waar ik me nauwelijks thuis voel, moet ik zeggen... Ja, ik ken niemand meer haast. Nee. Allemaal jonge mensen zitten daar. En de oude generatie is, dat is natuurlijk ook goed weg. Maar ja, die prachtige tijd toen ik begon in 1963. Want toen konden we zijn langzamerhand toen van een hele kleine omroep tot groot gegroeid. En dat heb ik natuurlijk allemaal mogen meemaken.
0: Ja, ja, er zitten nog een paar mensen die ik... Wim Noordhoek en...
1: Wim die zit er nog steeds. Jan Donker zit er
0: en,
1: nog steeds.
0: Wim Bloemendaal doet daar voor toen
1: nog wel. Ja, met Wim Bloemendaal ga ik altijd als ik enigszins kan naar de treintjesbeurs in Utrecht. Want we zijn beide treintjes gek.
0: Ja. Han, iets wat ik niet van jou is, dat was, is die tijd voor 63 eigenlijk. Dat jij bent begonnen als pianist, als muzikus.
1: Ja, in mijn studententijd eigenlijk. Ik was al heel jong toen ik op de lagere school zelfs al liedjes maakte met een vriend van mij. En die is later hoofdredacteur van de Telegraaf geworden, Jan Langerijs. Hij is nou ook alweer gepensioneerd. En we waren een soort dikke en dunne. We stonden op toneel. Hij was veel groter dan ik, dikker. En ik was een kleintje. En we hadden zo'n soort snippersnap show samen. Ook met van die liedjes die ik dan zelf schreef. En mijn vader, die begeleidde ons dan. Want ik kon natuurlijk niet twee dingen tegelijk. Op het toneel staan en piano spelen. Maar later is dat uitgebreid. En hebben we op de middelbare school een cabaretgroep gehad. Cabaret de Kern. En daar componeerde ik alles voor. En speelde ik piano. En ik had een pianoleraar, klassieke pianoleraar, Sas Bunge. Die pianoleraar, die vond het eigenlijk wel leuk wat ik deed. Dus ik mocht daar van die mopjes mocht ik voorspelen. En die heeft mij eigenlijk gestimuleerd om verder te gaan. En toen, die zei ook, jij hoeft helemaal niet in het conservatorium, je vindt dit leuk. Nou, toen ben ik toch nog wel gaan studeren, want geld voor het conservatorium was er niet bij mijn ouders. Dus ik ben sociale geografie gaan studeren, maar ja, ik ben eigenlijk al op piano blijven spelen en componeren en cabaret blijven doen. En zo ja, van lieverlee ben ik het vak ingerold. Allereerst bij Rob van Rijn, die nu ook zijn afscheid heeft genomen. Een trio. En met datzelfde trio hebben we ook weer cabaretprogramma's begeleid. En ik ben toch... Ja, ik heb ook dingen voor Jasperine de Jong geschreven. Voor Lisbeth List. Ik heb heel veel met Hans Andrees gedaan.
0: Ja, ja.
1: Allerlei teksten heb ik van hem op muziek gezet. En ik ben dus... dat was mijn vak, pianist.

0: Maar hoe kwam jij dan terecht bij de VPRO's radio maken?
1: Nou, het heeft te maken met een programma. Ik kende de VPRO door een programma wat ik met Lisbeth List heb gedaan. Met een aantal, met een kleine, nou ja, een stuk of 8 muzici. Dat programma heb ik toen opgenomen voor de VPRO. En daardoor kende ik wat mensen bij de VPRO. En toen op een gegeven moment stond er gewoon een advertentie medewerker gevraagd. En ik dacht eigenlijk toen al van, stel nou, als ik jaren 40 ben, of misschien nog ouder, zou ik dat dan nog steeds leuk vinden, dat begeleiden? En hoe goed ben ik dan? Want er komen nieuwe mensen. Dat wist ik toen al zeker. Ik dacht, nou, dan kan ik het voor mijn lol blijven doen en dan bij de radio gaan werken. En ik ben toen inderdaad aangenomen, wat ik net zei. Vanwege het feit dat ik nogal, dat had ik toen al. Ik was gek op jazz, klassiek. Ik wist veel van cabaret af. Dus ik was een handige jongen om in huis te hebben natuurlijk.
0: Ja.
1: Gelijk ja. Met Peter Flick ben ik aangenomen.
0: Ja, en jij hebt je natuurlijk, je hebt een grote interesse voor muziek. Want dat is niet alleen maar jouw televisieprogramma, maar jouw radio werkt natuurlijk ook. Want ik heb jou toch van... vanaf Haydn tot aan Steve Reich en Philip Glass tot aan, nou weet ik veel wat, tot aan Scriabin horen.
1: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk ook een tik van de Amerikaanse muziek gehad en ik ben daar heel veel geweest. Op allerlei festivals voor eigentijdse muziek. En daar heb ik al die jongens leren kennen, als Steve Reich, Philip Glass, maar ook Morton Feldman. Ik heb een onvergetelijke wandeling ooit met John Cage door Chicago mogen maken. Waar hij me wees op de plantjes die daar tussen, gewoon op de stoep. Die hele drukke stoep. En toen was er, ineens kwam er een stukje groen kwam er omhoog. En John Cage pakt het op en hij zegt, dat kan je eten. Ik zeg, hoe? Die wist dus alles van kruiden. Hij zei, dat een kruid midden in de stad, dat vond hij zo fantastisch. En dat is het leuke dat je dan zo'n wijde belangstelling hebt. Krijgt natuurlijk. En veel leert ook. Vooral veel leren.
0: Zappa heb jij ook heel goed gekend.
1: Ja. Met Zappa in het beroemde programma Picnic.
0: Ja, en het legendarische programma's die waarschijnlijk nu nooit meer zullen kunnen worden gemaakt.
1: Nee, en ze bestaan ook niet meer op band. Hè?
0: Ook niet meer, dat is heel jammer.
1: Ja. Het is de tijd, het werd toen opgenomen op een soort systeem wat veel hergebruikt moest worden. En ze spoelden er gewoon overheen.
0: Ja.
1: Dus geen van die picknicken is er meer bewaard gebleven. Ook dat optreden van Zappa is nog wel, staat op band. Uit de Elburgse hei waar we toen zaten. Of de Uddel, bij Uddel was het. De Uddelermeer en de Uddelse hei. En die band bestaat nog steeds bij de VPRO van het optreden. Dat moet Wim Noord ook goed weten.
0: Ja, en Zappa, die heb jij ooit nog een keer in een... In jouw oude eend naar dat optreden toegereden.
1: Ja, hij zat in het Apollo Hotel. Apollo First was het. Op de Apollo-laan. En nou ja, hij kende mij al van onze ontmoeting in Engeland met Roelof Kiers. En ik had hem daar al gesproken. En ik zei, nou, ik kom je wel halen. En toen kwam ik, dat had ik niet gezegd, maar ik had die Deutsche Vaux bij me. Met een open dak toen, want het was hartstikke mooi weer. Hij vond het fantastisch. Zoiets had hij nog nooit meegemaakt, zo'n autootje.
0: De luisteraar die hoort hier een geluid en wij zitten hier op het station van Baden. En dat heeft toch ook een speciale reden, want treinen die speelden een belangrijke rol in het leven van Jan Tittel. En dat is een man waar jij ook prachtige programma's meegemaakt hebt, vooral over klassieke muziek. Kijk, De conducteur fluit.
1: Ja.
0: Helemaal passend bij Jan.
1: Ja, het geluid van Jan.
0: De reizen, ook stations kwamen daar veelvuldig in voor. Heb ik kunnen zien de film van Aartsgraven Zander. Maar ook de op zoek naar in dat Bohemen en dat Tsjechië naar de gebroeders Benda. Of in ieder geval naar Jerzy was ik geloof het, hè?
1: Ja, Jerzy Benda, ja.
0: De broer František, dat was meer de Mannheimer Schule, dacht
1: ik. Dat is dus een van de twistpunten geweest. Even de trein weg laten rijden. Hier zat Jan veel, hè, op dit station. Uren zat hij te lullen met de stationschef. Over treinstellen, over onderstellen. Waarom die hondenkop zo goed bleef. Er reed net een hondenkop weg. En die nieuwe treinstellen, die komen straks hier langs. die IC's, die intercities. Ja. En die waren in het begin onbetrouwbaar als het water diep is. En Jan had er hele theorieën over waarom dat zo was. En vond het dus niks. En die wist ook waarom het mis was. En dan staat hij hier, met stationschef, zat hij altijd te lullen. Met, er stond hier stond een fles en een tas met een fles sherry erin. Dan zat hij hier sherry te zuipen. Op zo'n bankie kon hij uren zitten. Veel drinken vooral.
0: Je zit bij picturaal ook helemaal in mijn hoofd. Van, die film die Asgraven handen gemaakt heeft, daar zie je dan ook een koffer met zo'n bandrecorder erop. Dat is inwisselbaar voor een fles als het ware.
1: Ja, die had hij altijd bij zich, die fles.
0: Ik herinner mij ook dat jullie in cafés hele emotionele gesprekken voeren. En Jan dan ging slapen en dan een of andere krakende trap opging en dan zich nog één borrel inschonk. En dan via die toch iets wat krakkemikkige recorder nog weer een stuk van Mozart opzetten. Want dat was zijn grote liefde, hè?
1: Mozart, dat is dus het strijdpunt met Benda geweest. We hadden dus die Mozart-serie en Jan was, ja, die zou wel iets in Bohemen willen doen. En toen had ik en daar waren we trouwens allebei weg van. Er was een soort zangspel. Half gesproken, half gezongen. Van Jerzy Benda. En dat hadden we op onze Mozartreizen in Praag. Bij Jarmila Kozdergova, een pianiste. Hadden we dat gehoord. En we waren allebei in tranen. We waren zo ontroerd. We vonden het zo prachtig. En dat is mij altijd bijgebleven. Toen heeft die Jarmila, die toen, ja, het was toen nog bezet. Hè? Het was dus, er was nog een ijzeren gordijn. Dus die kwam met moeite hier over. En die keek zelfs hier nog of er geen microfoontjes hingen. Of ze niet dingen zei die niet mochten. Maar die speelde toen bij mij in de studio een paar sonates van Benda. Toen dacht ik, daar moet ik meer van weten. Toen ben ik naar Jan toegestapt. Maar dat is dus een reuze, daar hebben we reuze ruzie over gehad. Hij wilde dat niet en nee, Benda niks. En dan kwam ik weer met plannen en dan maakten we de grootste heibel in dat huis van hem. En dan praten we het weer bij in de generaal. Want op een gegeven moment heb ik hem toch zover gekregen dat we dat gingen doen. Maar waar we ook waren, de naam Mozart kwam altijd wel ergens in een uitzending voor. Hij kon er geen afscheid van nemen van Mozart.

0: Dat was een strijdpunt, die band daar met die Mozart. Die Bohemenreis is ook moeizamer verlopen dan de Mozartreis. Hoewel we daar ook wel... Want Jan was natuurlijk, die werd onredelijk op de momenten dat hij te veel zoop.
1: Ja, ja.
0: Dan op een of andere manier, dan wou hij, weet ik veel, naar de hoeren. Of daar had ik er geen zin in. En zei, man, laten we nou gewoon in. Dan liep het dus mis. En dan, hij zag mij een beetje als zijn zoon, als Mozart. Hè? Je moet de verhouding zien.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Leopold. En ik was dan de Mozart in zijn ogen. De kleine man, ja, de kleine joch, zei hij dan.
1: Hij heeft
0: ook
1: nog wel eens wat gedraaid van Leopold. Ja. Of zo. Hoewel hij een heel behoorlijke stuk heeft geschreven.
0: Jawel, maar het was toch die
1: Mozart,
0: vader.
1: Ja, ja.
0: Had het altijd over die vader. Ja. Dat was een slechte man.
1: De neus.
0: De neus. Maar... als een soort vader en zoon moesten we het dan weer uitpraten, de ruzie. Hij was dat had te maken natuurlijk met zijn drinken. Hij dronk natuurlijk ongelooflijk veel. Hij begon zijn ontbijt, 's ochtends, met een jus met wodka. Dan had hij daarvoor al, was hij opgestaan en was hij bijna gestikt. En het eerste sigaretje wat hij rookte, toen stikte, dan bleef hij er helemaal in. En dan nam hij een paar glazen witte wijn en dan kwam hij weer op gang. En dan tijdens het ontbijt, zo'n wodka met jus. En dan gingen we op pad en dan nam hij onderwijl steeds een wijntje. En dan begon ik pas om 12 uur, dat vond hij belachelijk. Hé, kleine man, doe nou iets. Kijk, heb je dat niet?
1: Ja. Dat is de Intercity, hè?
0: Ja, dat deurde voor geen cent, zei Jan. Nou, ze rijden nog steeds, zie ik.
1: En hij was technicus bij de NOB, ja. Of bij de NOS toen nog. Ik hoor van heel veel mensen van de techniek dat hij een legendarische figuur was. Die een keurig pak schoof.
0: Altijd een zwart pak, met een strikje.
1: Ja.
0: Dat was zijn kleding. Hij had nooit wat anders aan. En in dat pak zat hij dan ook hier. Maar altijd met die fles sherry. En wat hij in de uitzendingen deed. Hij had het altijd, ik weet niet, in mijn tijd had je stand titel. Dat betekende...
1: ik voel hem aankomen.
0: Dat hij dus... de luidsprekers, hij hoorde gewoon niets wat er in de uitzending was. En dan zat hij ondertussen... zat hij altijd bandjes te kopiëren met Mozart. En in al die hokken die leeg stonden... die niet gebruikt werden... zag je allemaal banden draaien. En hij had helemaal... en ik heb wel eens meegemaakt dat er dus hevig gebeld werd... dat de uitzending al was afgelopen. En dat ze zaten te wachten wat er weer kwam. Want hij had het niet gehoord dat de uitzending was afgelopen. Dus het nieuws was aan het toeteren. Want dat zette hij niet open. En dan had hij met die fles sherry. Het interesseerde hem echt de ballen. Helemaal niet.
1: Hoe zijn jullie eigenlijk... aan elkaar, tot elkaar veroordeeld zou ik bijna willen zeggen. Nou, maar hoe zijn jullie bij elkaar gekomen?
0: Ja, dat bij de VPRO gemaakt. Toen ik het eerste jaar zat. Ik heb dus mijn stemtesten moeten doen. Dat was dus vroeger, hè. Moest je een stuk lezen en je moest ook zelf een tekst maken voor een concert en voor nog andere dingen. En in een van die... Jan was toen technicus en ik vond het een ontzettende... Hij keek een beetje kwaad, ik was echt bang voor hem. En toen later ontmoette ik hem als technicus en hij had al door dat ik... En toen was ik toch een programma waar ik Mozart had geprogrammeerd en toen begon het... Van Mozart en hou jij van Mozart, Han? Ja, nou. En toen was het meteen het ijs gebroken. En die Mozartliefde hebben we gedeeld tot hij eigenlijk gestorven is natuurlijk. Hè? In Praag.
1: Hij is in Praag gestorven?
0: Ja, dat wilde eigenlijk. Hij wilde het.
1: Ja.
0: Hij wilde niet in Nederland doodgaan. En het gekke is dat hij heeft geen zelfmoord gepleegd, niks. Hij is gewoon heel ziek geworden in Praag. In het ziekenhuis terechtgekomen. En daar hebben ze hem niet kunnen redden. Maar het is natuurlijk wel zijn wens geweest.
1: En Praag is eigenlijk een Mozart-vriendelijke stad geweest als Wenen.
0: Ja, daar hebben we ook hele gelukkige tijden meegemaakt, Jan en ik, in Praag. In Praag waren we samen heel close. Meer dan in Wenen. Daar voel je Mozart echt in die kleine straatje. Moet je maar eens rondlopen, dan loopt hij daar rond.
1: Ik zie jullie daar. Ik vind nog steeds, ik heb het aan Huub van der Lubbe laten zien en dan veel meer mensen die onlangs nog weer uitgezonden film met van Art Stravenzande. dat jullie daar op dat... Wat was het? Het Centraal Friedhof of het andere kerkhof?
0: Nee, het St. Markse Friedhof.
1: Ja, dat jullie daar door die laan terugliepen. Jij zo met die microfoon en hij daar met dat verfonfaaide pak. Dat ontroerde mij eigenlijk diep en zo.
0: Ja, toen hadden we echt afscheid genomen. En we hebben een nachtuitzending gedaan. Vanaf dat St. Markse Friedhof. Dat is ook vrij legendarisch. Dat was op Radio 3, kan je nagaan. Maar dat werd 's nachts opengesteld voor andere dingen. En Peter Flick had daar allerlei ideeën over. En die zei, we gaan op die zender, omdat het 's nachts is. Die was de enige wat die 's nachts uitzond. Gaan wij een Mozartnacht maken. En Jan die vond het prima. En we hebben toen op het graf, midden in de nacht, in april. En het was steenkoud. Hebben we een hele nacht zitten uitzenden. En we hadden om ons heen een eigen bandapparaat. Een platenspeler die het begaf omdat het kortsluiting had met het natte gras. En van die cassettebandjes. En zo hebben we die hele nacht gemaakt. En toen aan het eind, om 4:00 s'nachts was het. Toen hebben we snikkend, dat bestaat nog steeds. Hebben we allebei zitten janken op het graf van Mozart. En dat was zeer emotioneel. En toen zijn we weggelopen. En Jan dacht, nou, dit is het. Ja, hij zag het ook als het eind van zijn leven een beetje.

0: Jan ligt naast de spoorlijn, hè? Niet verder, veel verderop. Als je iets verder loopt, dan kom je bij een kerkhof. En vlak naast de spoorlijn ligt Jan. Begraven.
1: Goh. Dus ja. Dat
0: hier in Baren.
1: Ja, ja.
0: Het is, op een gegeven moment is dat met heel veel soeza is dat lichaam hier naartoe gekomen. Daar heeft Peter Vlieg weer een grote rol in gespeeld. En toen is er hier in Baren op het kerkhof een hele... Ja, nou, iedereen was er natuurlijk bij het afscheid van Jan. En... die is toen hier, is hij begraven. Een heel klein, sober steentje. Ik weet niet of ik het nou nog zou kunnen vinden. Ik ben een paar keer terug geweest. Maar ja, op een gegeven moment slijt dat, hè? Dan doe je dat niet meer. Maar Jan, die gaat natuurlijk prima. Die hoort al die treinen.
1: Die hoort al die treinen gaan.
0: Langs ja. Razen, ja. Dat is wat hij ook wilde.
1: Ja. En in Praag zijn jullie uiteindelijk ook nog, waar ik nog niet geweest ben. Want ik heb verder een heleboel plekken wel gezien. Ik wou er nou even naartoe, naar die Villa Betranca.
0: Ja.
1: Van de, hoe heet het, van mevrouw Dusek, hè?
0: Ja, daar zijn we. Dat is natuurlijk een hele mooie plek geweest. Waar we in die film, herinner ik me ook, dat we op een gegeven moment dat Jan... Ja, we waren zo emotioneel met z'n tweeën en ik ging zitten. En ik moest van Jan, daar aan het eind, want het eindigde ook de uitzending mee, moest ik een deel uit de sonate
1: van Mozart. Ja, nou komt je grote moment.
0: Ja, grote moment kwam daar. Ja. Nou, daar was ik echt heel zenuwachtig voor. Want Mozart spelen en dan met een camera op je handen, dat valt niet mee. Maar vlak daarvoor, en dat is typisch Jan, die je dan nog meer in de war brengt. We zaten met z'n tweeën en toen heeft hij... zei hij, nou Jan, het zit er bijna op, Han. We gaan afscheid nemen. En toen draaide hij het AVV om. En we hadden natuurlijk toch weer de nodige glaasjes op. En dan allebei, ik jank, ik bijna onder de tafel. En de kleine man, kom nou maar. En ik zo snikkend en hij ook. Naar die vleugel toe. Dus typisch Jan, dat wist hij heel goed op je gemoed te werken. Dat kon hij zo fantastisch.
1: En toen was, wie was dat nou? Pieter van Boogaard of zo?
0: Johan,
1: oh nee, daar heb je een later uitzending mee gedaan, niet over Haydn.
0: Ja. Ja, met Boogaard, ja, yeah. De pianist. Ja.
1: Yeah. Dat was waarschijnlijk na Jan zijn dood.
0: Maar die was ook. Die heeft ook wel het een en ander met ons meegemaakt.
1: Ja. Daar heb ik ook nog bandjes van. Dat jullie daar in Burgenland zijn. In de Rossas.
0: Bij Haydn, ja.
1: Ja, Rossas meen ik. Of dat het was niet.
0: Dat heb ik altijd erg leuk gevonden. En dat is het fantastische van de radio. Dat is het toch een medium waar je dat kan doen. Je kan dan echt met iemand achter zo'n... Ja, op zoek gaan naar de wortels van zo'n componist. En dan kom je in Haydn-Burgenland terecht. En je komt in de Esterhazy terecht. En met Jaap Boogaard en ik hebben we daar de gekste avonturen beleefd. Zo hebben we ook Chopin hebben we gedaan met iemand samen.
1: Daar zijn jullie ook nog geweest. Ja. Zelfs nog op het eiland en
0: op
1: zo.
0: Op Mallorca, maar dat had ook weer iets tragisch. Want Josien Droffelaar, die toen een soort... een rare vrouwelijke rol erin speelde. Die deed toen mee. En die vloog ons naar Noan toen, waar Georges Saint ook. En zij was een beetje Georges Saint-achtig figuur, dus dat klopte wel in het verhaal. En die, met een pijpercupje zijn we toen van Hilversum naar Noan gevlogen. En toen in Parijs toen raakte de benzine op. Toen zijn we daar maar blijven slapen. En toen zijn we de volgende dag met benzine naar Noan gegaan. En dat is ook een heel emotioneel verhaal geworden. En we moesten nog één reis doen. En dat was naar Mallorca, ook met z'n drieën. En in datzelfde jaar... en ik weet wel, ik zat op het festival in Middelburg. En toen kwam de mededeling dat Josien met hetzelfde toestelletje... waar wij hebben gevlogen, zich te pletter had gevlogen in Zwitserland.
1: Jeetje.
0: En toen moesten Jaap en ik zonder haar, en dat was heel moeilijk... het afmaken in Mallorca.
1: God.
0: Dat is ook een raar verhaal weer. Er zit een stuk emotioneel... als ik een boek zou schrijven. Dat kwam gewoon niet. Maar dit soort dingen zijn natuurlijk zo ingrijpend in je leven. Hè? Zo'n iemand waar je zoveel mee hebt gemaakt... en die je dan achter het stuur van de dingen hebt zitten... en jij hebt erin gezeten. En datzelfde toesteltje 2 maanden later. Want ik zou nog met een Tesla vliegen... is nooit meer gebeurd.
1: Jeetje. Ja, want ik heb die uitzending heb ik ook gehoord. Want ik heb daar een stukje van. Ik heb daar één gedeelte van opgenomen waar ik heel veel aan gehad had. Er zat namelijk een stukje en het is maar anderhalve minuut geloof ik. Die intro van de Krakowien-suite.
0: Ja.
1: Die.
0: Ja.
1: Dit vind ik zo verschrikkelijk mooi. Daar heb ik heel veel troost bij gehad. Ik was toen een beetje in de war. Ik draaide iedere keer dat stukje van die Chopin, van die, een van zijn eerste werken, van die Krakow-suite of zo. En dat heeft mij door tussen vier witte, een soort van catalogus heeft mij doorgesleept. Het is een uitzending van hun geweest, dat kun je nagaan. Ja. Wat voor vreemde impact radio soms kan hebben.
0: Ja, nou dat vind ik het fantastische van radio. En wat ik het mooie altijd zeg, kijk ik doe dat natuurlijk al heel lang televisie, al 11 jaar. En op zich, kijk, daar komt echt een treintje van Jan binnen.
1: Ja, de hondenkop.
0: Ja, de hondenkop. Dat mooie ouwe, dat hoor je ook mooi binnenrijden. Nou, remmen piepen zo, wacht maar. Nou, valt mee.
1: Ja hoor. Ja, ja.
0: Dat is het lijntje naar Soest, hè? Daar zat Jan ook graag in. Al die kleine stationnetjes doen. Het is een heel leuk lijntje dit. Die gaat over Den Dolder, Bilthoven, Soest-Zuid. Eén spoortje straks. Dat is de oude romantische trein met al die oude stationnetjes. Dat is echt prachtig. Maar nee, wat ik vind van de radio is, en dat heb ik altijd gevonden, het is echt het medium van de verbeelding. Hè?
1: Ja, absoluut.
0: Want mensen die schreven dat ze ons zagen zitten, nou, zoals jij dat ook hebt. Ze zagen Jan en mij daar op zo'n station zitten, helemaal verlaten daar in Praag. Ze zagen ons op zo'n kamertje zitten met z'n tweeën, met heel veel drank. En op de televisie slaat het dood, is het plat.

0: Dit is het kerkhof, de baan, waar Jan Tittel begraven ligt. Alleen wij moeten even zoeken waar dat is.
1: Ja, hij ligt... Kijk, hier ergens loopt de trein langs. En we komen straks op een nieuwe gedeelte. Dan moet ik even ook weer, want ik ben er een tijd niet geweest hoor. Maar dat vinden we wel. Ja, het ligt natuurlijk heel dichtbij zijn huis waar hij woonde. Bij de generaal, bij de trein. Want dat geluid, dat was hem zo lief. En En Jan hield natuurlijk ook wel van de rust. Het heeft wel iets, dit, als ik nou... Nu loop ik er weer na een tijdje. Of na een hele tijd, eerlijk gezegd. Het heeft wel iets van het... St. Markse Friedhof. Waar natuurlijk... Ja, dat is nog drukker. Want daar rijdt die grote snelweg. Die trouwens is een snelweg. Het zou weg moeten, dat St. Markse Friedhof waar Mozart lag. En daar is zoveel commotie over geweest. En waarom? Omdat zogenaamd Mozart ligt er dan. In dat massagraf.
0: Ja, ze wisten dat niet.
1: Ze wisten het niet precies. Maar goed, omdat daar... Je hebt je toch dat beeldje... De plek van de nachtuitzending. Waar een stuk film... Kijk, hier lopen we door een plas. Zo niet. Kijk, daar heb je dat nieuwe gedeelte.
0: Ja, dat
1: zie je.
0: Ja.
1: En er is zo'n... en het schuldgevoel van de Weners alleen al tegenover Mozart. Want ze hebben hem toch altijd slecht behandeld. Dus... St. Markse Friedhof, ja, is blijven bestaan. En dat vind ik wel heel bijzonder.
0: Ja, de entree hier van dit, ik zeg net tegen Han, dat leek een beetje Oostenrijkse. Met die leisteen dakbedekking en die kleur van het gebouw.
1: Ja.
0: Het
1: deed een beetje aan... Kijk, nou kom je op het gedeelte, maar ja, ga maar eens zoeken, hè. Hij ligt een beetje naar rechts, geloof ik. Maar ja, we moeten niet kwaad zijn als we hem niet vinden, hoor. Want het is natuurlijk een hele zoekpartij. Want zie je, het waren van die kleine laantjes. Daar heb je hem.
0: J.W.A. Tittel.
1: Wie heeft dat vliegtuig?
0: Haag, geboren in Den Haag in 1923. In 1989 overleden in Praag.
1: We hebben Jan gevonden.
0: Ja.
1: Zie je, dat vond ook Jan mooi natuurlijk, dat we lang naar hem moesten zoeken. Ja.
0: Ja.
1: Ik had er een treintje op gezet, vind je niet? Dat vliegtuigje vind ik een beetje vreemd. Dat is wel symbolisch natuurlijk. Ja, ik denk misschien toch kleinkinderen. Er staan nog bloemetjes.
0: Ja.
1: Zie je, hij wordt wel herdacht. Hier ligt Jan, ja. God, dat doet me toch wel wat. Om er na zoveel jaren weer te komen. 89 was het.
0: Ja.
1: Alweer 11 jaar geleden. Jan was 62, geloof ik, hè? Even kijken hoe oud was hij. 23. Nee, 63. Wat was hij? 63, hè? Nee?
0: 66.
1: 66 was hij.
0: Ja.
1: Hij was net gepensioneerd, verdomd. Ja, dat is waar.
0: Ja, want die
1: party was een jaar daarvoor.
0: Die band die heb ik van Jan Bolling gekregen.
1: Ja. Dat dat afscheid was toen was je nog officieel met 65 ging je pensioen. Hè? Dat was nou natuurlijk anders. Hoewel, ik ben ook op 65 officieel heb ik afscheid genomen. Dat had hij toen ook gedaan. Hele rare afscheid met rare stukken uit de studio. Dat is heel mal geweest.
0: Ja, heel vreemd. Een beetje surrealistisch zelfs. Ja. Wat ik gezien heb, ik vond het...
1: Maar het bestaat nog steeds, het graf, gelukkig.
0: Men wist niet zo goed wat men ermee aan moest, had ik het idee.
1: Dan ligt hij toch minder langs de trein dan ik dacht. Het kerkhof is langs de trein. Maar,
0: ja.
1: Maar kijk, die huizen zie je, dat weet ik zeker. Dat kan me herinneren, dat het zo open was allemaal. Ja. Dag Jan, hè, is het nou?
0: Ja.
1: Ja, Den Haag geboren, dat hoorde je ook, hè, dat Den Hagenaar was. Als een manier van praten. Haags bleef hij, tot en met.
0: Nou, het was natuurlijk een moeilijke man, maar ik heb aan zijn uitzending met jou heb ik heel veel plezier beleefd in ieder geval.
1: Alleen maar buiten alle ruzies heb ik hele dierbare herinneringen aan Jan. Aan Jan heb ik eigenlijk veel te danken. Dat mag ik toch wel zeggen. Al die prachtige reizen die ik heb mogen maken. Ook daarna met Jacob Bogaert. Ik was natuurlijk toch in de geest van. Hè? En later nog heb ik eens een Wagnerreis mogen maken met Jan-Willem ten Broeke. En altijd op de manier, en zelfs ik heb veel van Jan geleerd. Ik heb een paar grote marathons gedaan met Christian Bor, met zijn reismuziekgezelschap. En ja, zoals ik nou bij het graf van Jan Titel stond, stonden we bij het graf van Tchaikovsky in de sneeuw met 20 graden vorst. En dat zijn ook van die onvergetelijke momenten. Dan denk je, ja, dat zonder Jan had ik dat nooit gedaan.
0: Nee.
1: Had ik dat nooit, Jan is echt een grote leerschool voor me geweest. Voor alles, zelfs nu nog bij de televisie.
0: Ja.
1: Hij heeft ook het eerste televisiejaar heeft hij meegemaakt, hè? Ik ben in 89 begonnen. En hij is eigenlijk, dat was een ontzettende klap voor me, dat hij toen zo snel overleden is. Ik begon in januari. En ik ben toen bij hem in het hok geweest en toen. Ja, hij vond het toch wel bijzonder en leuk. Maar hij heeft het niet langer dan 3 maanden mogen meemaken. Ik geloof dat april, mei is het gebeurd. Heel kort. 89 was het moment dat daar ook de muur viel, hè? In Praag. Dat heeft hij mogen meemaken. Dat is zo raar. Dat is werkelijk heel schrijnend. Hij zit op die hotelkamer in het Alcon in 89.
0: 89, ja, precies, ja.
1: Zit hij in het hotelkamer en dan heeft hij de radio aan. En je hoort hem alleen maar hijgen.
0: Ja.
1: En dat is een soort exhibitionisme natuurlijk. Wie doet dat nou als je zo ziek bent? En zou jij dat doen? Je bandje laten lopen. Zodat mensen horen hoe je aan je einde komt. Dat is toch te dol voor woorden. En je hoort hem hijgen. Ik kan niet meer. En dan gaat hij bellen. En op de achtergrond hoor je dus. En daar geeft hij soms ook wel commentaar op nog. Zo ziek als hij is. Hoor je dus die bijeenkomsten op het Wenceslasplein. En je hoort de radio dat verslaan. Dat is zo bizar. En dat zijn de laatste momenten die we van Jan op de band hebben. En daarna heeft het bandje laten lopen. Ook toen hij naar beneden ging. En ja, toen is het verloren gegaan natuurlijk. Want in die herrie en in die chaos. Laat niet iemand in de zieke auto dat het bandje nog meelopen.
0: Nee.
1: Dus dat is het einde geweest. Ja, je hoort de trein wel, hoor maar. Mooi op afstand.
0: Nou, ja. De trein op afstand voor Jan Titel nog. Hier bij zijn graf. Met zijn grote vriend Han, de kleine man. Reiziger. Han is natuurlijk niet alleen maar een kleine man, maar ook een hele fijne man. Han Reiziger. Ik wil jou heel erg vriendelijk bedanken voor dit gesprek voor Radio Drenthe en de VPRO.
1: Ik heb het heel veel plezier gedaan. Dank je, Harry.
2: De muziek in deze aflevering van Harry's Blues met als gast Han Reiziger. Die muziek die kan eigenlijk alleen nog maar van Mozart en van Benda wezen. En dat is ook zo. Een aantal variaties van Mozart. Udevoer de Murray Pariah en Radu Lupu. Het Alla Turca. Udevoer de Christian Zacharias. En het Allegro Ritenuto. Ook weer van Murray Pariah en Radu Lupu. En een stuk van Frans Benda. Een van de twee broers. De andere was Jitsi. Sonate in G. We gaan verder op pad met Harry Musquet. En doorvoer deze keer naar een romance in Norg.
0: Hier bent wij in Norg, een van de alleroudste kerken. Daar starten we tegenaan hier. 10 uur diensttijden, Nederlands hervormde kerk. Een hele oude kerk, een van de oudste van Drenthe, denk ik. Zo is het kijken. Maar ja, Norg heeft voor mij ook nog een andere betekenis. Ik heb hier 6 jaar verkering gehad en dat was hier achter. Of eerst ergens aan de andere straat waar ik heen was. Toen ging ik op de fiets dus altijd naar Norg toe. Want een brommer kon het toen nog niet af. Maar door weer en wind kroste ik hier op af. En mijn vriendin Miep Huisman die woonde hier. En die kwam later te wonen in een, verbouwde Saksische boerderij, de Eshof heet dat. En dat is later gedeeltelijk het woonhuis was helemaal gerestaureerd. En de deel werd gebruikt als de expositie, als een permanente expositieruimte. In de verschillende kunstenaars van de Drentse Schildersgenootschap en zo, die hebben daar nog geëxposeerd. En Wim van der Hoek, de stiefvader van Miep, die was ook kunstenaar. Die was beeldhouwer en schilder. En een van de eerste die dat overigens ook nog geëxposeerd heeft, was Frans Jansen. Die nu in Assen zit en mede-eigenaar is van de Gulle Gans. En die heb daar ook nog geëxposeerd. Maar dat was eigenlijk mijn vriendin. En in die tijd kroste ik altijd op en neer, dus op een fiets. Hier tegenover, heer ik toen het wapen van Norg. Legde ik nog wel eens een biljartje met die broer van Miep, met Jeff. En ik heb hier ook heel veel rondlopen met de hond in het veld en zo. Hier, met de een. Er zaten twee honden, de een en de ander. Maar de ene, was daar. En dat was een ontzettend lief hond. Ik ging hier ook wel eens met de bus naartoe, met de ESA. Helemaal Stollinga's autobusdiensten. Gele bus met een groene afzetting. En daar zat de chauffeur en die heette Job. En die en soms zat er geen mens in die bus. En dan hij wist precies waar wij heen gingen. En dat hond, daar was op de hoek. Was een plaats waar de bus dan stopte. En vaak bracht dat hond mij weg. Als ik weer, en die was heel vies met mij. De een. Ik heb ook nog wel gered uit de muil van een grote Bouvier. Maar ik heb daar 6 jaar rondlopen. Ik sliep hier dan ook later wel. Hè, dan, zo giet dat dan. Als je wat verder in zo'n relatie komt. En, helaas, of ja, in die tijd is dat toen. Dat is uitgegaan. Niet door mijn schuld, want ik heb daar nooit een verkeering gemaakt. Als ik trouw ben aan één, dan blijft dat meestal wel zo. Als ik geen verkeering meer heb, dan dondert het niks meer. Dan riek alles net als vergetloos, zou ik maar zeggen. Maar dat vond ik toen, gloepens vervelend. Maar ik heb een paar mooie liedjes over geschreven. Zo als Say That Window of My Eyes. En Somebody Will Know Someday. En Time Passed Me By. Dus ja, die rottigheid die heb ik ook wel weer wat opleverd. In toch een paar mooie chansons, zou ik maar zeggen, die altijd zullen blijven. En laat dat maar zien als een ode aan Miep dan.

Nou, dat is natuurlijk een prachtig dorp. Maar net zoals alle dorpen in Drenthe is er hier ook veel nijbouw komen. En die S aan de zuidkant, die hebben ze ook weer een beetje verknald en zo. Maar ja, dat is evident aan deze tijd. En ja, door dik en dun hè, ging ik hier naartoe. Het is wel zo wie het was dat het gewoon helemaal dat je niet kon komen. Dat was, ik meen dat dat ergens in de 60e jaren was. In zo'n hele strenge winter, dat er geen bus meer liep. En dat ik hier nog wel eens met Gelling, met een heupflacon cognac, gewoon zo 50 kilometer liep. Moet je nagaan, wat je toen wel niet deed. Ik bedoel, maar het zal nou niet meer in me opkomen. Maar dat werd toen gedaan. En ik weet nog wel dat ik op de vakantiewerk had, op de Wilgo, dat ik op een alle Benelli en zo, die talent had van George Greving en zo, op en neer toerde. En ja, je had er wel wat voor over in die tijd. Dan moet ik ook zeggen dat het hele aardige mensen waren. Hoor. Joker van de Hoek en Wim van de Hoek. En Wim was een hele lieve man, helaas veel te vroeg overleden. Hij had ook een of andere kwaal, een soort van verwaarloosde. Nou, in ieder geval kreeg weinig lucht meer. Maar wij waren allebei gek van jazz en wij lagen dan vaak, zoals middags hij die uitzending van Michiel de Ruiter en zo. Dan lagen wij voor zijn alle radio, als Thelonious Monk erop was, of Charlie Parker of Miles Davis. Dus dat was echt prachtig. En in die tijd speelde ik dan een beetje bas en zo. Die mensen die hadden toch wel veel, voor die tijd hadden die heel veel begrip voor zo'n figuur als mij. Ik bedoel, dat waren kunstenaars, die kwamen uit het Westen, die waren toch wat losser als de autochtone bevolking in Drenthe. Maar ik weet niet waar ze bleven, maar ze schijnt getrouwd te wezen later en ergens in Almere of all places te zitten. Nou ja, ben ik toch blij dat ik in Drenthe bleef, man. We hebben hier ooit nog een keer gespeeld, ja, Elsinga of zo, een hotel iets verderop, met een zaal erachter. Ja, wij hebben toen eigenlijk alle dorpen van Drenthe zo'n beetje hard. En s'nachts fietste ik altijd terug en dan ging ik nog wel eens in P-steem aan bij Café Winter inderdaad. En als het goed koud was, dan nam je daar nog even een borreltje. En dan, de jongen die daar aan de baas zei, graag hier, die kende je ook wel. En dan ging ik weer wieder. Maar ik heb heel vaak die 15 kilometer, 16 kilometer Assen-Norg en vice versa afgelegd. Assen-Norg en vice versa afgelegd. Ja, het was niet verveeld in die tuur.

0: Ik weet niet meer precies hoe ze heten. En dat was een mooie avond en wij zagen die modder staan in zo'n schuurtje. Oké, niemand met riemenwiel, maar we wisten wel hoe we het brommen. Dus wij trapten aan en met drie man, één achterop, één voor op en zo naar Nurg, naar die wichten toe. Maar s'avonds, want ik kwam ik sliep toen bij Van Leeuwen, weet ik nog wel, bij Andries. En ik kwam Erik eraan, die was toen al een beetje, ja, hij was wel funny. Hij had wel veel humor, maar hij was ook wel soms wel erg. En kreeg wel bedonderd dat we die modder pakken zonder riemenwiel en zo. Het was wel leuk. Commissaris van, later commissaris van politie te Amsterdam. Ons toen maanden van. En die weer, jongens, hè? Weet je wel.
1: En dat was Harry's Blues voor vandaag. Met als gast Hanne Reiziger. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: Vandaag behandelen we de letters C, D en E van het alfabet van het basispakket met nummers die u absoluut moet horen. Het is een nummer van Roy Orbison uit 1961 en het werd 124 keer gecoverd, onder meer door Del Shannon, Waylon Jennings, Gene Pitney, Don McLean en Piet Veerman. En in 1987 nam Roy Orbison het nog eens een keer opnieuw op met zangeres Katie Lang. Roy Orbison, Crying.

Roy Orbison, Crying. Bill Perry, dat was een bluesgitarist uit New York. Hij was de gitarist van Richie Havens en hij toerde met Garth Hudson en Levon Helm tijdens de laatste stuiptrekkingen van de band. Na 7 soloalbums overleed hij in 2007 op 49-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartinfarct.

Bill Perry, Can't Afford to Die. John Hyatt, dat was een geweldige songwriter uit Indiana. Zijn nummers werden opgenomen door Aaron Neville, B.B. King, Bob Dylan, Buddy Guy, Emmylou Harris, Eric Clapton, Joe Bonamassa, Linda Ronstadt, Rodney Crowell en Don Henley. En Ilse de Lange maakte zelfs het album Dear John met louter nummers van John Hyatt. John Hyatt, Cry Love.

John Hyatt, Cry Love. De letter D brengt ons bij Dolly Parton en zij is een saillant voorbeeld van de American Dream. Een meisje uit een arm gezin groeide op ver van de bewoonde wereld in de bergen van East Tennessee. Ze ging naar de grote stad, naar Nashville, veroverde de wereld en is intussen multimiljonair. En ze is tevens al jaren een garantie voor kwaliteit. Dolly Parton, Down from Dover.

Dolly Parton, Down from Dover. The Old Crow Medicine Show, dat is een band uit Virginia. En de band begon als huisorkest van de Little Grill Diner. En daar werden ze dus ontdekt door bluegrass ster Doc Watson. En de muziek van de band is een mix van Americana bluegrass, alternatieve country en folk country. The Old Crow Medicine Show, Down Home Girl.

the Old Crow Medicine Show, Down Home Girl. De Phantom Blues Band bestaat uit louter studiomuzikanten. Drummer Tony Brown enkel is te horen op albums van Eric Burton and the Animals, Etta James, Bonnie Raitt, Eric Clapton en Cap Mo. Basgitarist Larry Fulcher hoort u op de platen van Smokey Robinson, Willie Nelson, Rudy Foster en The Wailers. Gitarist Johnny Lee Schell is te horen op albums van Bonnie Raitt, Taj Mahal, Ron Wood en John Fogerty. En zanger en toetsenist Mike Finnegan deed mee aan de albums van Crosby, Stills en Nash, Peter Frampton, Tower of Power, Rod Stewart en Bonnie Raitt. De Phantom Blues Band, Dead.

The Phantom Blues Band, Death Letter. Joe Purdy uit Arkansas woont op een afgelegen boerderij waar hij zijn eigen studio heeft en zijn 14 albums gaf hij allemaal in eigen beheer uit. Hij woonde ook in Los Angeles en New York, maar keerde steeds terug naar het platteland van Arkansas. Joe Purdy, Diamond State.

Joe Purdy, Diamond State. Tom Principato, dat is een bluesgitarist uit Washington D.C. Hij zag als jongen van 17 jaar B.B. King optreden in de Cellar Door Club in Washington. En hij wist meteen wat hij zou worden. En even later had hij al een eigen band, Powerhouse. Hij was de gitarist bij Sunnyland Slim, bij Billy Price en bij Big Mama Thornton. En hij heeft intussen 28 albums gemaakt met zijn eigen band, Tom Principato, down in Louisiana.

0: tears every now and then.
1: Cas Lux, Eli. Ophie Wright, dat was een blues- en southern soulzanger uit Tennessee. Hij kwam uit de gospelband The Sunset Travelers en hij was een groot talent en tekende een contract bij High Records van producer Willie Mitchell. Maar de man ging volledig ten onder aan zijn structurele drugsverslaving en in 1981 overleed hij na een optreden in Mobile aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij werd slechts 41 jaar. Ophie Wright, 8 Men, 4 Women.

Ovie Wright, Eight Men for Women. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Gitarist Ed Williams uit Chicago leerde het vak bij zijn oom, blueslegende J.B. Hutto. En hij heeft een populaire band in het clubcircuit. En Ed Williams werkte ook mee aan albums van Magic Slim en de Teardrops, Dave Weld en Willie Kent. Little Ed at the Blues Imperials. Everything I do brings me closer to the blues.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goeie avond en welkom bij Haddies Blues. Allemaal brandnieuw werk in deze aflevering van Haddies Blues. Nieuw werk van Greg Copeland, van Justin Wells, van Chapel Hard, The Long Riders van Chris Smither en een paar nummers van Kirsten Tien. En we beginnen met een stuk eigenlijk van eigen bodem, althans iemand uit het Koninkrijk der Nederlanden. Ik heb het over Stephen Morrison van zijn nieuwe CD. Het titelstuk: Soul Revolution.

deze keer ook bij betrokken was. De vorige keer in ieder geval wel. Hij had ook een theaterproductie trouwens. I'm a Soul Man. Maar hier is hij dus met een nieuwe cd. Soul Revolution. De volgende is een dame uit New York. Bijna Europese naam. Ze kunnen zijn Kirsten Teen. Een nieuwe cd is er net van u te komen. Of komt nog uit. Two Sides. En door van Shoulda Been.

Beetje power blues zou je kunnen zingen van deze Kirsten Teen uit Amerika van de CD Two Sides. En dit was Should've Been. Chris Smither, dat is een man die al heel wat jaren actief is op het gebied van ja, country blues, hoe men het noemt. Hij komt oorspronkelijk uit Louisiana, maar hij heeft ook de hele wereld over reis. Hij heeft een

0: tijdje in Parijs gewoond. Ja, een jaar geleden denk ik ongeveer zag ik hem in Dinsvoort in een optreden door. Zo liekte weer door al die coronatoestanden. Ontzettend lange leden, maar uitermate prettige persoonlijkheid, die Chris Smither. Dit is een nieuwe single van hem, Let It Go.
1: Everybody there? Yeah.

Ja, het is echt zo'n talking blues van Chris Smither. En dat is in zijn presentatie als hij optreedt ook het geval. Het is iemand die ook veel verhalen vertelt. En ja, dat hoort ook een beetje bij de blues natuurlijk. Love Me Like a Man, dat was trouwens een bekend nummer wat hij, of een bekende compositie van hem, die door onder andere Bonnie Raitt opnam, is een vrouw waar hij veel met samenwerkt heeft. Chris Smither, zijn single cd Let It Go. Nou, niet nee, ben ze, de Long Riders. Vorig jaar traden ze op het Take Root Festival in Groningen. De band van Sid Griffin. Maar ze bent jarenlang uit elkaar geweest. En ik geloof dat ze in 2019 weer bij elkaar gekomen bent. En nou is er een nee single uitgebracht. Een nee single die niet helemaal een nee is in die zin. Die is in 2017 opgenomen. Maar het is wel het kenmerkende werk van de Long Riders, die toch een beetje in de sfeer zit van de Birds, de Flying Burrito Brothers enzovoort. Het is een beetje de nieuwe country, zeg maar dan à la 2020. De Long Riders met Down to the Well.

Ja, het soundje van The Birds, dat herken je er nog altijd in. Ik denk met name door dat gitaarwerk van The Long Riders Down to the Well, de nieuwe cd. We stapten over op een groepje wat uit New Orleans komt. Een trio moet ik eigenlijk zeggen. Chapel Hart. Met twee zussen en een nichtje erbij. Danica Hart, Dewan Hart en Treya Swindle. En ze vormen samen dus de groep Chapel Hart. En het is een combinatie van rock en roll, zou je kunnen zeggen, en gospel. Het is een beetje als de Bijbel die op de bar ligt. Jesus and alcohol.

Heerlijke muziek van deze band, van Chapel Heart, dit trio uit Louisiana. Maar dit is trouwens in Nashville op nummer Jesus and Alcohol. Je hoort het allemaal in Harris Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer de scheepsrecht, ook in deze uitzending. En in dit geval een nummer wat nog niet zo verschrikkelijk oud is. Een 20 jaar oud ongeveer. Een nummer van Larry McRae, Blues is My Business. En door drie uitvoeringen van. En ik kwam erop omdat ik een cd van Heidi Newfield onder ogen kreeg. Een nieuwe cd van haar, The Barfly Sessions. En daarop stiet, The Blues is My Business.

0: take care of business.
1: Gets any better than that now.
2: Dat is maar de vraag of niemand dat beter kan doen als hij de donor hebt. Heidi Newfield samen met Delbert McClinton, dat was de tweede stem die hij erbij hoorde. De man die het zelf ook al eens een keer op een hem had. The Blues Is My Business. En dat is van de CD The Barfly Sessions, die dit jaar uitgekomen is. We gaan hem terug naar het origineel. Dat is uit 2000 van de CD Believe It. En dat was van Larry McRae. En dat was eigenlijk zijn eerste opname die hij op label merk. Dat was het label, ik weet niet of het van zijn kameraad was, van Albert Collins. Maar het was wel een man, Point Blank Records, dat was het label. En in die tijd trad hij volop met Albert Collins. En zijn volgende cd, dat was weer wat later in de redening, Delta Hurricane, die heeft weer opgenomen met de productie van Mike Vernon. Dit is op zijn eigen label, het Magnolia label. Dat is genoemd naar de plek waar hij vandaan komt, uit Arkansas. Larry McRae, het origineel van The Blues Is My Business.

Ja, dat is echt een stevige uitvoering uit 2000 van de cd Believe It. Het origineel van The Blues Is My Business. Geschreven trouwens door Kevin Bowe en Todd David Cerney. Twee songwriters die heel veel andere dingen ook gedaan hebben. Die ook veel gewerkt hebben voor Kenny Wayne Shepherd bijvoorbeeld. Voor Johnny Lang en John Mayles, Robin Ford. Lynyrd Skynyrd, nou noem ze allemaal maar op. Nog één uitvoering hebben wij te gaan. En dan, ja, je kunt kiezen uit verschillende natuurlijk. Onder andere van Little Steven. Die heb ik in 2017 opgenomen. Maar ik heb een keuze voor Etta James. De King of the Blues. Of de Queen of the Blues, moet ik zeggen. U 2003 van de cd Let It Roll. The Blues Is My Business.

0: Yeah.
1: En zo is het. The Blues Is My Business. Drie versies van dit nummer uit 2000. De oldste versie van Larry McGrath, origineel dus. En Donna Etta James uit 2003. En uit 2020 van de nieuwe CD The Barfly Sessions. De versie van Heidi Newfield. We gaan naar Justin Wells, een man die, die makkelijk reist in Amerika. Dat gebeurt natuurlijk vaak. Geboren in Louisiana, door naar Californië gegaan. Tegenwoordig woont hij in Kentucky. Nou, het is een beetje, qua muziek ook een beetje een mix, denk ik, door tussen. Van zijn nieuwe CD, The United States, Justin Wells met Walls Fell Down.

Lijkt wel een beetje over de omgang over Jericho te gaan van hij, maar vaak genoeg om de muur heen loopt, dan valt ze vanzelf al naar beneden. The Walls Fell Down van Justin Wells van zijn CD The United State. Craig Copeland, dat is een kameraad van Jackson Brown. Ja, en dan praat hij al over oldere mensen, echt oldere mensen. 74 jaar is hij, komt in Californië en hij heeft eigenlijk niet eens heel veel cd's gemaakt. Maar is er nou toch weer een neef van u te komen. Diana and James en Revenge Will Come, dat waren zijn cd's die hij hiervoor gemaakt heeft. Ik denk dat dit zijn derde cd pas is, de cd The Tango Bar. Het is echt wel een hele bijzondere cd, want ja, het is een retrospectieve cd. Man die teruggekijkt, op die leeftijd, dan kun je dat ook. En dit is een nummer ja, waar een mooie tekst erbij zit. Want het gaat over een man die ons allemaal, denk ik, zeer wel bekend is. Craig Copeland meer voor Lou Reed.

Ja, daar kun je wel wat bij voorstellen. De Tango Bar, titel van de cd en het nummer van For Lou Reed. Een beetje diezelfde duistere sfeer die ook in het werk van Lou Reed eigenlijk heel vaak in haar geval zat. Craig Copeland, dat was de man. Je hoort het allemaal in Harry's Blues op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. John Nemeth, daar hou in het verleden wel eens vaker wat van gedraaid. Het is een man met een Hongaarse naam en van oorsprong zal hij er waarschijnlijk ook vandaan komen. Maar hij is gewoon geboren in, volgens mij in Idaho, in de Muddy Potato Fields, zoals ze zegt. Vanaf 2004 heeft hij, denk ik, opgenomen, althans, toen werkte hij bij Anson Funderburg en de Rockets. En ik denk dat hij door opgevallen is. Want zijn nationale debuut was in 2007 met de cd Magic Touch. Later kwam hij ook uit op het Blind Pig label. Nou, hij dorp ziet dan hij al een beetje naam in de blueswereld. En dit is een nieuwe cd van John Nemeth. De cd Stronger Than Strong.

John Nemeth met Depriving of Love van zijn nieuwste CD Stronger Than Strong. Dit was Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Martin Fuller. En we besluiten met een nummer van Peter Parcek. Afgelopen uitzending al meer van het draait. Man nu te Mississippi zijn derde CD. En dit is het titelstuk Mississippi Suitcase.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Dionne Warwick werd groot met nummers van Burt Bacharach en Hal David, maar dit was een compositie van Dan Penn en Spooner Oldham en ze nam dit nummer op voor haar album Soulful. Het werd nooit op single uitgebracht. Dionne Warwick, I'm Your Puppet. MUZIEK

Tommy Tucker, High Heel Sneakers. The Sweet Inspirations, dat waren vier achtergrondzangeressen die in New York alle studio's van achtergrondvocalen voorzagen. Onder leiding van Sissy Houston, de moeder van Whitney Houston, Sylvia Shemwell, Myrna Smith en Estelle Brown. En de jeugdige producer Tom Dowd maakte een album met de dames. The Sweet Inspirations, Sweet Inspiration.

Sweet Inspirations, Sweet Inspiration. Dale Hawkins uit Louisiana nam het nummer op met de beroemde studiogitarist James Burton. Het leverde een grote hit op, plus covers van Lonnie Mack, Creedence Clearwater Revival, Johnny Rivers, Ronnie Hawkins en The Rolling Stones. Dale Hawkins, Suzy Q.

Dale Hawkins, Suzy Q. Charlie Rich, dat was een rockzanger met een fluwelen stem en hij had grote hits. The Most Beautiful Girl, Mohair Sam en Behind Closed Doors. Het nummer werd ook opgenomen door Janis Joplin en Scott Walker. Maar dit is Charlie Rich, A Woman Left Lonely. MUZIEK

Charlie Rich, A Woman Left Lonely. Willie Dixon uit Chicago, dat was de beste bluescomponist. Hij liet een schitterend oeuvre na. En Muddy Waters profiteerde daar optimaal van. Dit nummer werd ook nog gecoverd door The Righteous Brothers, Etta James, The Rolling Stones, Rod Stewart en Freddie King. Muddy Waters, I Just Want To Make Love To You.

Muddy Waters, I just want to make love to you. Arthur Alexander uit Alabama scoorde grote hits met eigen composities. You Better Move On, Every Day I Have to Cry en Go Home Girl. Maar toen hij geen hits meer scoorde, ging hij op zoek naar covers. En dit was een oude hit van de Box Tops. Arthur Alexander, Cry Like a Baby.

Arthur Alexander, Cry Like a Baby. Bo Diddley nam het nummer op in 1955 en een paar maanden later kwam Muddy Waters met zijn Man Is Boy. En beide zangers maakten gebruik van dezelfde organist, Otis Spann. Bo Diddley, I'm a Man.

Bo Diddley, I'm a Man. Sandy Posey, dat was een achtergrondzangeres uit Memphis. En ze toerde als achtergrondzangeres door Amerika met Elvis Presley. Maar plotseling had ze zelf hits. Born a Woman, Single Girl en I Take It Back. Deze single kwam niet verder dan 59 in de Amerikaanse hitparade. Sandy Posey, Are You Never Coming Home?

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Quaalude Lullabies van Chris Canterbury is het album van deze week. En er staat slechts één lofsong op dit album waarvoor Chris Canterbury 8 nummers schreef en ook voor het eerst zelf de productie deed in de Farmland Studios in Nashville. Chris Canterbury, Sweet Maria.

Chris Canterbury, Sweet Maria. In 1964 was het een nummer 1 hit voor de Rolling Stones, maar Howlin' Wolf nam de compositie van Willie Dixon al in 1961 op. Sam Cooke had met dit nummer een hit in Amerika en er verschenen ook nog covers van C.C. Hill, The Doors, Luther Allison, Mick Taylor en The Grateful Dead. Howlin' Wolf, The Red Rooster.

Howlin' Wolf, The Red Rooster. James Carr uit Memphis had een grote hit met The Dark End of the Street en dit was de opvolger. En het vreemde was dat de achtergrondvocalen van Jeannie Green, Sandy Posey en Mary Holloway er weer afgehaald werden. James Carr, Let It Happen.

0: I must have been in here, y'all.
1: James Carr, Let It Happen. Sonny Boy Williamson uit Mississippi was als mondharmonica-speler een voorbeeld voor latere generaties. De man was in de jaren 50 en 60 echt een bluesfenomeen. En dit nummer werd gecoverd door Huey and the Blizzards, Van Morrison, John Mayall, Johnny Winter en Ten Years After. Sonny Boy Williamson, Help Me.

Sonny Boy Williamson, Help Me. De Bokstops, dat was de band met de 17-jarige zanger Alex Shilton als boegbeeld. De songwriters en producers Dan Penn, Spooner Oldham en Chips Moman speelden alle nummers in de studio. En dat leverde grote hits op voor dit project. The Ladder, Cry Like a Baby en Neon Rainbow. Dit werd geen hit in Amerika, het werd in Engeland wel een hit voor de band Plastic Penny. The Bokstops, Everything I Am.

The Box Tops, Everything I Am. Eddie Fontaine kwam uit Massachusetts. Hij zong in de Jane Mansfield film The Girl Can't Help It, de titelsong. En vervolgens verdween hij in de gevangenis toen hij een countryzanger geld bood om zijn ex-vrouw te vermoorden. In 1991 was hij voor het laatst te zien op de Amerikaanse televisie in de serie Sisters. En in 1992 overleed hij op 65-jarige leeftijd. Eddie Fontaine, Nothing Shaken.

Eddie Fontaine, Nothing Shaken. Ted Taylor uit Oklahoma was de voormalige zanger van de Jacks en later van de Cadets. Hij ging solo verder, maar daar kwam een eind aan toen hij in 1987 om het leven kwam bij een verkeersongeluk in Louisiana. Ted Taylor, Feed the Flame.

Ted Taylor, Feed the Flame. Johnny Nash uit Texas had in 1972 een nummer 1 hit in Amerika en Canada met I Can See Clearly Now. Hij had in totaal 36 hits en hij was de eerste Amerikaanse zanger die naar Jamaica reisde om daar reggae nummers op te nemen. Johnny Nash, Strange Feeling.

Johnny Nash, Strange Feeling. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Tony Joe White had in Amerika de bijnaam de Louisiana Swamp Fox. En hij werd wereldberoemd met Polk Salad Annie. Maar zijn singles die hij daarvoor opnam lijken vergeten in Amerika. Deze single deed bijvoorbeeld helemaal niets. Tony Joe White, Watching the Trains Go By.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: In 21 afleveringen hebben Harry Musquet en Albert Haar verslag gedaan van hun muzikale zoektocht door het zuiden van de Verenigde Staten. In mei en juni van het vorig jaar reisden ze in 4 weken ongeveer 8000 kilometer op zoek naar de wortels van de blues. Houston, New Orleans, Clarksdale, Dallas, Austin, San Antonio en weer terug in Houston.
3: Nou ja, ik heb hier een fantastische tijd gehad en dat is echt niet te geloven. En ik denk dat John daar ook net zo over denkt. En ik zal deze reis niet, die vergeet ik niet weer. Ik bedoel, ik moet het verder in mijn hoofd een beetje sorteren straks, daar ik thuis ben. En dan kom ik ook nog tot een andere conclusie waarschijnlijk. Maar nee, het zal niet licht vergeten.
2: En dat was Harry Musquet bij het vertrek uit Houston, vlak voor de terugreis naar Nederland werd aanvaard. We zijn intussen bijna 9 maanden later en we praten in deze uitzending over de reacties op de reis, over de uitzendingen en over de vraag welke gevolgen de reis heeft gehad ten aanzien van hun kijk, die van Harry Musquet en Albert Haar op Amerika, de muziek in het algemeen en de blues in het bijzonder. Even één vraagje voordat we naar de eerste muziek gaan, mensen. Ik wou van jou weten, Harry, wat was nou, als jij terugkijkt, jouw belangrijkste ervaring daar in Amerika? Jouw belangrijkste emotie?
3: Nou, dat was de Mississippi Delta en alles wat ik van jongs af aan geleerd heb. En mensen die ik gehoord heb, ja, die lagen daar begraven. En daar had ik toch een behoorlijke affiniteit mee. Emotioneel was dat het stukje wat mij het meest geraakt heeft. Dat is dus... zou ik maar zeggen, the land where the blues began.
2: Een hoogtepunt.
3: Ja, absoluut, ja.
2: Albert?
4: Ja, het was eigenlijk was het één groot hoogtepunt, maar voor mij was het het meest bijzondere eigenlijk wel dat hij 4 weken lang met twee muzikanten, met twee artiesten op pad bent die nog niet eerder in Amerika West waren. En daar trek je dan 4 weken lang mee op. En dat is een ervaring op zichzelf.
2: Eerst even vooraf, Harry. Ik noem Harry Musquet en Albert Haar, maar jullie waren met je drieën, hè?
3: Ja, er was een derde persoon bij en het was John LaGrant, de oprichter van de bekende bluesgroep Living Blues vroeger en nu speelt in mijn band. En die is als privépersoon meegegaan en dat vond hij heel leuk, omdat hij dus eigenlijk ook meteen een pakket aangeboden kreeg, kant en klaar, want anders had hij die dingen allemaal zelf op moeten zoeken. En John die heeft het echt heel fantastisch gevonden, want die had alweer plannen, zijn geld er toe liet om er nog eens een keer naartoe te gaan.
2: Ja, ik kan me dat voorstellen, een medereiziger. Maar hij was ook niet meer dan medereiziger. Hij heeft niet als zodanig een rol gehad in de organisatie van de reis?
3: Nee. Die is helemaal door Albert, door Radio Drenthe gedaan.
2: Ja. Ik begon bij jou omdat het voor jou de eerste keer was, hè, dat jij in Amerika was. Heeft dat bezoek nou jouw kijk op het land veranderd?
3: Ja, toch wel.
2: Vertel.
3: Wat ik er eigenlijk nu van vind is dat ik... die Amerikanen, ik heb toch wel een zwak voor ze gekregen op een of andere manier. Ik zag dat gisteren ook nog eens een keer weer op de televisie. Zo'n man als Clinton die daar dan ondanks alles optimistisch tegen aangaat. Terwijl het er allemaal echt niet zo uitziet. Ik bedoel, dat heb ik wel van ze geleerd. Een beetje dat ook ondanks veel armoede de mensen toch... een soort van optimisme hebben die hier dan toch niet zo aantreft, vind ik.
2: Jij noemt het optimisme, anderen noemen het naïviteit.
3: Dat zou ook kunnen, ja, dat zou ook kunnen. Maar ja, aan de andere kant zou het ook kunnen dat wij dat, omdat we de oude cultuur hebben, dat verloren hebben. En zij dat nog hebben wat wij kwijt zijn.
2: Waar was jouw oorspronkelijke beeld van Amerika op gebaseerd, voordat je heen ging?
3: Nou, dat was natuurlijk gebaseerd op... grotendeels toch op de muziek, op jazzmuziek, op bluesmuziek, muziek waar dingen die je gelezen had en dan vorm je een beeld en dat beeld dat klopte toch, ja, en televisie uiteraard, want dat is hier in overvloed. Nou ja, dat klopte wel vrij aardig, maar een aantal dingen die waren toch wel anders als ik gedacht had.
2: Zoals?
3: Nou, zoals Ja, zoals eigenlijk... je denkt dat je in het mekka van de blues komt. En dat is dus niet het geval.
2: Verklaar dat.
3: Nou, de blues is een Amerikaanse volksmuziek. En je denkt dan, als je in de Mississippi Delta komt, waar die muziek dus begonnen is, dat je daar ook dood mee gegooid wordt. Dat bleek dus helemaal niet zo te zijn. Nog op de radio. En nog op de televisie. En in kranten zag je er ook weinig van. En publieke voorstellingen, dus muziekavonden of bluesavonden, ook niet echt. Dus wat dat betreft was het toch wel een beetje een tegenvaller, wil ik niet zeggen, maar wel raar, ik bedoel.
2: Maar ook wel een beetje een teleurstelling, als ik dat zo goed hoor.
3: Ja, een beetje wel, ja. Want je denkt op een gegeven moment, nou, dat is het mekka van de blues. En dat was het dus in dit geval niet.
2: Albert?
4: Ja, het is denk ik een beetje het beeld wat dan aan de buitenkant van zo'n land bestiet. Ik zat even te bedenken dat ongeveer dezelfde vergelijking is dat de Amerikanen denken dat alle Nederlanders ongeveer op klompen loopt. En wanneer ze dan hier in Nederland komen, ja, dat absoluut niet het geval is.
3: Ja, ja, ja.
4: Dat is zo'n image wat er dan is. Naar buiten toe en hij door dan mee in aanraking komt, dan zie je dat de tiet in Nederland ten aanzien van de klomp en in Amerika ten aanzien van de blues, dat die deuren gewonnen is. En dat die blues, zoals wij dachten dat die door was, dat een voorbije tiet is. De blues is er nog wel, maar in een heel andere vorm vaak.
2: Je hebt eerder in Nederland veel contacten gehad met Amerika, met name door jouw werk bij de blues-estafette. Heb jij nou die mensen die je op hun thuisbasis nu hebt gezien op een andere manier leren kennen dan je ze hier vanuit Nederland kende? Is het beeld anders geworden?
3: Nou, nee. De enige twee mensen die ik daar ontmoet heb en die ik ook hier ontmoet heb op de Blues Festival, dat waren Joe Hughes in Houston en George Porter Jr. van de Meters in New Orleans. Nou, George die wou ons eigenlijk wel meer laten zien, maar die kon helaas niet, want die moest de studio in. En die wist ook helemaal niet dat wij er waren, overigens. Met Solomon Burke, een oude soulzanger. Dus die had maar heel kort tijd om een interview met ons te doen. Joe Hughes daarentegen, die had wat meer tijd. En die heeft ons daar dus... wat wij eigenlijk hier ook zouden doen als hij bij mij was, dan zou ik hem hier ook de buurt laten zien. En ook dingen waar wij gespeeld hebben. Zo heeft hij ons dat daar ook laten zien. Bijvoorbeeld zijn huis. Met alle foto's waar hij op staat en met wie hij gespeeld heeft. En zijn trofeeën, zal ik maar zeggen.
4: Ja. Wat mij, want ik ben ook een paar keer bij de Blues Estafette West en ook achter de scherm keken door zo. En ook met mensen in praat. Het valt mij altijd op dat die bluesartiesten, die negerartiesten, dat die vaak heel mooi in het pak zit. Vaak met heel veel sieraden, drie ringen met de vingers. Dat is maar weinig, golden kettens en dat soort zaken. Hij dan ziet uit welke achtergrond ze in Amerika komt, dan kan ik me dat des te beter voorstellen. Dat die mensen, die komt uit een wereld van armoede, waar bijna niks is. En als ze dan zegt, zoals Booba Barnes, dat ze een club hebt in Amerika, dan denk ik weet dat een riante zaak is. Nou, we hebben dat gezien in Greenville, de voormalige club van Booba Barnes. Nou, dat een riante zaak is. Nou, we hebben dat gezien in Greenville, de voormalige club van Booba Barnes.

0: klagen vaak dat ze het slecht hebben. Dan hebben ze het over de arme kant van Nederland. Als je dat nou vergelijkt met de situatie, Harry, in Amerika, tenminste het deel waar jullie geweest zijn, wat waren in dat opzicht jullie ervaringen daar?
1: Nou, dus natuurlijk, het is heel moeilijk om Amerika alleen met Nederland te vergelijken. Je zou het beter met Europa kunnen vergelijken. En er zijn hele grote delen die dan sterk doen denken aan Oost-Europa. Ik bedoel, zo arm is het daar op een gegeven moment. Maar ja, het is een maatschappij die eigenlijk tweedelig is. Hè. Je hebt veel mensen met veel geld Je hebt dan wel een soort van middenklasse, maar dat zal dan in die grote steden wel wezen. Maar op het platteland wat wij gezien hebben, waar ongeveer voor 80% de gekleurde bevolking zit, vooral in die zuidelijke staten, daar zijn de mensen toch wel heel arm. En als je dat met Nederland vergelijkt, dan zijn ze echt veel armer.

Lord have mercy. Lord have mercy if you please.

Please somebody help hold me. You know if I've been a bad man.

Lightning Hopkins. Right. Please help poor me. Albert Haar, in tegenstelling tot Harry Musquet, was deze reis naar het zuiden van Amerika voor jou niet de eerste keer dat je

0: jij in de Verenigde Staten was. Was jij toen die eerste keer ook op zoek naar de wortels van de blues?
1: Nee. Nee, ik had toen, dat is een jaar of 10, 12 geleden denk ik, dat ik door een maand rondtrekken heb. Ik had toen een hele andere insteek eigenlijk wat de muziek betreft. Het was dan toen vooral op zoek naar de wortels van de country muziek. Ooit begon de interesse bij mij bij Radio Luxemburg. En ik heb toen ook vooral het plattelandsgedeelte van Amerika bezocht. Ook het noordelijk gedeelte. Ook naar Oregon en Californië, naar Arizona. Dat zuidwestelijke gebied van Amerika. Ook toen wel door de Texas kom, ook wel in Louisiana West. Maar toen nog in veel mindere mate de zwarte muziek. Maar toen nog meer op zoek naar de blanke muziek.
0: Zijn dat nou twee gescheiden werelden, de blues en de country muziek? Van oorsprong zijn ze beide toch een vorm van plattelandsmuziek.
1: Ja, ik denk dat beide uit teruggaat naar de twintiger jaren. Harry, dan denk ik dat je van beide kunt zingen, zowel de blues als de folk en de country, dat volksmuziek was van het platteland.
2: Het is volksmuziek.
1: Maar de wegen bent wel uit elkaar gewoon.
2: Ja, ik geloof dat blues, dat is, je zou blues eigenlijk kunnen vergelijken met bijvoorbeeld in Europa de fado en de rebetika in Griekenland. Dus fado is ook afgeleid van fatum en dat is dan noodlor. En in de blues zit natuurlijk ook een heleboel sfeer van mensen die het slecht gaat en can't pay the rent, woman's gone en eigenlijk al veel, veel dingen die inderdaad al niet zo rijke leven van die mensen natuurlijk nog eens extra hard aankomt. En wat dat betreft is de country music, daar zit ook wel van die thema's in, maar toch minder als in de blues bijvoorbeeld.
1: Ja, in die twintiger jaren denk ik dat toen het verschil nog niet zo heel groot was. Jan, toen uiteraard al wel dat de slavernij dat voor het zwarte deel van de bevolking verbonden was. Maar toen had je ook nog een grote armoedeperiode, met name zo 21 jaar, begin 30 jaar, de depression ook onder de blanke bevolking. Ja. Je ziet hoe dat in die tijd de mensen gaan reizen, met de trein meegaat en al dat soort zaken, Boomer Story en dat soort dingen. Maar ik heb het idee dat je na de oorlog een heel duidelijk verschil hebt gekregen dat de blanke kant van de muziek, dat is de country geworden. Dat is ook heeft een gigantische omvang gekregen in Amerika. En de zwarte kant van de muziek, de blues, ja, dat is toch meer, wat Harry zegt, ook in de sfeer van het noodlot, deels ook een stukje verzet doorbij. Je bent wel twee werelden in een worden.
2: Ja, een beetje obscuurdere muziek. En ook veel muziek in de kantlijn gewoon. Muziek die zichzelf helemaal niet kon profileren eigenlijk. Omdat het niet in handen was van de mensen met geld. En die hebben op een gegeven moment zijn die een andere richting ingeslagen. Wat Charlie Campbell ook al zei, die jongen van de radio. Dus die zijn heel anders gaan programmeren. En ja, die hebben natuurlijk een andere muziek gedraaid. Kijk, je kunt net zo goed blues draaien en als je dat vaak draait, gaan er ook een boel mensen naar luisteren.
0: Hmm. Hebben jullie er een verklaring voor, waardoor het komt dat die country muziek zich wel heeft kunnen ontwikkelen in de blanke wereld en de bluesmuziek veel minder?
1: Ik denk dat het een kwestie is van macht en van geld.
2: Ja, absoluut.
1: Ik denk dat er heel sterk op terug te voeren is. De macht in Amerika, uit door rondreis, dan zie je dat, die is in handen van de blanken. En de zwarte mensen die zich aanpast aan de blanken. Je ziet ook in de suburbs, in de uitleg van de grote steden. Daar zie je, daar woont de middelklas mensen. En daar zie je de blanken wonen. En daar zie je ook de zwarten wonen. Maar dat zijn zwarten die niet meer herinnerd wilt worden aan hun achtergrond van het platteland. Aan hun achtergrond van de armoede bijvoorbeeld. Die zich heel sterk identificeert met het succes van de blanke bevolking.
2: Ja, of met het succes van hun eigen toppers, zoals bijvoorbeeld de jeugd zich die wil niets eigenlijk meer horen van bluesmuziek, omdat ze dat, daar worden ze herinnerd aan, aan de situatie waar ze misschien wel in zitten en daar willen ze juist uit. Ze willen liever Michael Jackson wezen of Prince of zo, of iemand die het gemaakt heeft, of wat je ook in de sport heeft, want ze zijn heel sterk natuurlijk in sport, daar kun je dan geld in verdienen en in de muziek. En dat is voor hun een soort van escape. En,
0: country en blues, twee volstrekt gescheiden werelden.
2: Maar toch heeft het muzikaal wel iets met elkaar te doen.

0: This Old Farm. Een mooi melodieus nummer van Paul David Wells. We praten met Albert Haar en Harry Musquet over hun muzikale zoektocht door het zuiden van de Verenigde Staten. Vorig jaar zomer, op zoek naar de wortels van de blues. Ik wou nog even met jullie terug naar stad en platteland. In ons land hebben we van Amerika vaak de indruk dat Amerika vooral een stedelijke samenleving is. New York, Chicago, Los Angeles, Dallas, ga zo maar door. Is dat zo? Hoe ligt die verhouding tussen stad en platteland, Harry?
1: Nou ja, als je die steden bij elkaar doet, dan blijft er natuurlijk nog een heel verschrikkelijk groot land over. En als zodanig is er natuurlijk ook veel meer platteland als stad. En, ja.
0: Maar ik bedoel het niet zozeer qua omvang. Want qua inwonertal kun je natuurlijk zeggen, die grote steden slokken enorm veel mensen op.
1: Ja.
0: En dat platteland is veel groter. Maar als je het nou hebt over het beeld wat je hebt van wat wij hier hebben van Amerika, en je kijkt naar de werkelijkheid, zeg je dan dat beeld komt overeen met wat wij van de steden zien? Of zeg je, nee, dat is dan toch meer het platteland?
1: Ja, voor mij is het Amerika toch meer het platteland. En minder de steden.
0: Albert?
2: Ja, zeker.
0: Jij knikt.
2: Zeker, heel duidelijk. Je ziet dat de stad in Amerika heeft een hele wezenlijke functie. Het is de smeltkroes van culturen. Of dat nou in New Orleans is, in Houston is of in Dallas is. Het is het gebied waar het geld verdiend wordt vandaag en de dag. Het is het zakencentrum. Maar het leven van de mensen, dat voltrekt zich op het platteland. Ik heb ook het idee dat op hun vrije tijd, ja, het meest ook, ja, allemaal naar het platteland toetrekt. Ja. Als je zondag in de stad komt, kun je een kanon afschieten, is er absoluut niks te doen. Maar dan is iedereen weg. En de afstand tussen de steden is ook gigantisch. Je kunt uren rijden in Amerika dat je geen stad tegenkomt. En als je in een staat komt als Mississippi bijvoorbeeld, ja, daar heb je eigenlijk maar één grote stad, Jackson. Nou, en verder voor de rest, met allemaal plaatsen als vergelijkbaar met Hogeveen, met Meppel, met Assen bijvoorbeeld.
0: Ja, en een beetje kleurloos dan ook.
1: Ja, en de steden zien er ook allemaal vrijwel hetzelfde uit. Hè. Je hebt de city limit. Als je binnenkomt, dan zoals Dallas, dat is natuurlijk. Je ziet die downtown, zie je dus helemaal in de verte. Maar het zijn allemaal beltways achter elkaar. En de mensen gaan steeds verder de stad uit, als het ware.
2: Ja.
1: En het schuift steeds meer op het land in. De meeste mensen willen daar niet meer wonen, omdat sociale situatie daar niet anders is.
2: En het grote verschil is, er is land genoeg in Amerika. Dus de steen die dijt vreselijk uit. Niet zoals hier, dat er beperkte ruimte is. Meppel die een stuk van Staphorst wil hebben omdat ze niet meer bouwen kunt. En dat ze hier de lucht in moet met de woningbouw. Maar de woningbouw in flitvorm, dat ken je in de zuidelijke staten helemaal niet. Mensen worden allemaal gelijkvloers.
1: Ja.
0: Terug naar de reis zelf. Hoe goed kenden jullie elkaar, heb ik me even afgevraagd, voordat jullie aan de reis begonnen. Ik kan me zo voorstellen, een hele ervaring om 4 weken lang met 3 verschillende kerels met elkaar op te trekken. 2 muzikanten en een radiomaker, Albert.
2: Ja, dat was voor mij, behalve dan het in Amerika wezen, de meest aparte ervaring eigenlijk op zich. Want ik kende Harry van het programma wat wij al 2 jaar samen maakten, maar we kennen elkaar verder eigenlijk niet.
0: Persoon, niet persoonlijk?
1: Nou ja, van het Trense boek enzovoort.
2: Ja, goed, maar niet in de zin dat hij vriend bent van elkaar, dat hij bij elkaar over de vloer komt of wat dan ook, of dat hij elkaar geregeld treft.
0: Jullie kennen elkaar zakelijk?
2: Ja, oké. Okay, nou, het is nou wat meer worden natuurlijk, ja, door al het optrekken. Maar
0: ja, want dat vroeg ik me af.
2: Ja.
0: Verandert daar dan toch, ja, iets in die, ja, verhouding? Ja.
2: Maar die komt wel, dat heb ik wel ervaren. Ik bedoel, ik ben een radiomaker, een geregelde baan, een huiselijke achtergrond. Je gaat 4 weken op pad met 2 muzikanten, met 2 artiesten. En ik had me vooraf wel realiseerd dat ik denk van ja, donder, je gaat wel met apart volk op pad. En apart volk in de goede betekenis van het woord. Maar het bent toch mensen die gewend bent om haar eigen gang te gaan. Dat past denk ik ook bij de aard van de artiest. Enige eigenzinnigheid en dat soort dingen. Ja, dat verwacht je wel. En ja, dat is ook inderdaad zo.
0: Waar bleek dat uit? Noem eens een voorbeeld.
2: Ja, hoe moet het nou aangeven? Harry zit P, dus.
1: Ja, nou, ik had bijvoorbeeld wel je moet je, wel inschikken gewoon. We hadden natuurlijk ook een programma te maken. Dus er was een schedule.
0: Het was een zakenreis, hè?
1: Nou, nee, dat
2: wel, maar af en toe merkte je toch wel, je zit met z'n drieën in die auto, je trekt met z'n drieën op, je eet samen en al dat soort zaken. Nou waren wij, denk ik, alle drie binnen wij qua persoonlijkheid, persoonlijke raad rekende ik er een bij, toch een beetje Einzelgängers, wat individualistisch instelt. Maar er waren tien bij dat Harry zei van, jongens, ik moet mee in terugtrekken. Ik moet even aan de kant wezen. Ik wil helemaal op mezelf wezen.
0: Want daar wou ik naartoe, Harry. Dat weten we uit de uitzendingen. Een paar momenten geweest dat jij terugtrok tijdens de reis. Ik herinner me Baton Rouge. Toen Albert en John apart zijn geweest naar de gevangenis. In Tunica was dat
1: erin. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: En later nog een keer in Austin. Wat was dat nou?
1: Nou, ik daar in Baton Rouge was ik gewoon moe. En dan wou ik gewoon even op het bed gaan liggen en even bijkomen.
0: Zoiets van, jullie gaan maar, ik...
1: Ja, ik bedoel, je moet ook... Het is ook niet allemaal het heilige moeten, voor mijn gevoel. Je moet ook een beetje losheid in hebben. En kijk, voor John was het natuurlijk ook al ontzettend moeilijk. Want dat was vreselijk voor die meneer of voor die man om daar 's morgens om 9 uur zijn bed uit te komen, weet je wel. Kijk, een van de redenen dat ik in de muziek ben gegaan, en waarschijnlijk ook van die van John, is dat we nooit vroeg op hoeven.
2: En dat heeft me trouwens, dat heeft me hooglijk verbaasd, moet ik zeggen.
1: Ja.
2: Dat Harry Durgans een van de eersten was, die 's morgens, we hadden zo'n afspraak, we wilden om 10 uur 's morgens, dan willen we aan het eten wezen, want anders dan is er zo'n deel van de dag weg. Dat Harry Durgans een van de eersten was, die 's morgens om 9 uur zich meldde van, jongens, het wordt tijd.
0: Heimwee gehad, Harry?
1: Nee, daar heb ik nog zoveel last van.

0: Johnny Copeland, Flying High. Ja, in reisverslagen is een standaardvraag altijd... Hebben jullie ook nog wat bijzonders meegemaakt? Er vallen natuurlijk, als je zo een aantal weken met drie kerels op stap gaat... vallen er bijzondere dingen voor. Vertel eens wat. Brand is los, Harry.
1: Nou, ik had verwacht dat het allemaal veel minder smooth zou gaan, laten we dat maar zeggen. Het enige wat dan eigenlijk een beetje vreemd was, wat ons overkomen is... dat de auto op slot was en daar op een gegeven moment niet meer in konden.
0: Nou, omdat? Waarom kon je er niet meer in?
1: Ja, de sleuteltje zat er... Hij is vergeten eruit te halen.
0: De sleutel zat in de auto, auto op slot.
2: Ja, daar sta je dan.
1: En dat is natuurlijk een andere omgeving als hier. Hier kun je dat dan nog wel even regelen zo.
0: Hoe heb je dat opgelost?
2: Bij de regenwacht of zo. Maar ja, we stonden bij Delta Blues Radio, bij Charlie Kendall. Gelukkig was hij door wel. We stonden in wat Butendorp een zaterdagmorgen. Zo'n auto waarin alles elektrisch en automatisch schiet. Harry drukt het knopje in dat de deur op slot schiet. We stapt uit. Ik dacht de sleutels erin zitten, want ik denk misschien hou zo even het. Deur valt dichter. Ja, daar staat aan. Ja, god, wat moet er met aan? En nou, Charlie Kendall die belt zijn familielid op. Nee, die belt eerst de politie op.
1: Ja, dat was
2: ik belde eerst de politie
1: was een vriend van hem.
2: Ja. Komt zo'n grote Amerikaanse politieauto, die komt er aanrien. Stapt twee van die grote smeres en die stapt eruit. Oh, de auto op slot. De kofferbak los. U die kofferbak, daar haalt ze een meter staal ongeveer met een handvat eraan. En doormit begon ze in dat glas bij die deuren begon ze te trekken en te rukken en te doen. Om dat ding los te krijgen. Maar ja, dat wel met geen mogelijkheid, want het was centrale vergrendeling en dat lukte niet. Nou, toen de schoonvader of de vader van Charlie Kendall erbij. Of een buurman, weet ik veel wat. In ieder geval een garagehouder. Nou, die komt erbij met zo'n pick-up truck. Die komt die door aanrien. Ik zat al te praten. Ik denk van, middag, wat moet het dan morgen gaan kosten? Al dat volk erbij en zo. Ja, goed. Drent zijn dan let ik een beetje op de centen van het spul. En die uiteindelijk, ja, die kreeg hem dan toch lust. Met vullen, wrikken en morrelen. En zaken lust. Later deed ene deur het wel niet meer. Maar dan zullen ze bij de verhuurbedrijf later wel achter komen weer. We hebben geen last van dat. Hij was weer lust in ieder geval. Ja.
0: Was dat de dag dat jullie hier, om dit weer allemaal in te halen, die verloren tijd, de bekeuring hebben gehad voor te snel rijden?
2: Nee, dat was later.
1: Dat was in Austin. En toen Albert die had net zo'n verklikkertje gekocht. Want die kun je daar kopen.
2: Heeft bijna iedereen. Iedereen heeft bijna een radardetector op het dashboard staan. Door, zo, hè. Die mag niet erg hard rijden door. En de politie stiet overal om de hoek van de weg. En achter een auto, of een huis en een bosje. Hebben ze met zo'n radarpistool. Kunnen ze zo
0: oh ja, en die begint ja. te janken ja. als die...
2: Ja, nou, als een ding op het dashboard hebt, huppakee, dan weet je dat. Maar op een gegeven moment, antenne van de middag, een beetje horst, een grote snelweg, een mooie auto.
1: Jij wou afslaan, ja, jij wou in de auto voorbij en wij moesten daar af. We zagen op laatst met die afslag naar het Motel 6, of ja, nee, de DSM was daar.
0: Albert Reed.
1: Ja, Albert Reed, ja. En die moest even snel die man voorbij, maar net op dat moment komt er weer zo'n vent in de berm en ja...
2: De Highway Patrol met zo'n mooie Harley Davidson. Kom achter ons rijden. Logisch allemaal aan flikken. Sirene aan stoppen. Ja, te hard. Te hard.
0: Hoeveel te hard en hoeveel betaald?
2: Nou, hoeveel te hard weet ik niet meer. 20 kilometer of zo. Dat is niet eens zo gek veel.
0: Wat kostte het?
2: Niks betaald. Want we moesten ter plekke weer de bekeuring invullen. Wat mij trouwens wel opvalt, en dat is dan ook typisch Amerika, dat op dat bekeuringsformulier dat toch nog wel aangegeven moet worden van welke ras hij bent in Amerika.
1: Ja, Caucasian or...
2: Ja, hij van het blanke of van het zwarte ras bent.
0: Ja, ja.
2: Ja, we hebben net eens ingevuld. Die man zegt, wees stuur dat wel thuis. Want het was op de lesterdag nou weer, dat vult gewoon nog de ino lesterdag. Ik heb er nooit meer wat van gehoord.
0: Er was ook geen geld meer, begrijp ik, om kerst
2: te betalen. Nee, dat hoeft trouwens niet.
0: Dat hoeft niet.
2: Nee, ik moest die bekeuring ondertekenen met adres en al dat soort dingen erbij.
1: Gewoon niet weer doen, hè?
2: Identificatie. En hij zegt van, hij heeft niet betaald, zeg je nog ding mee. Je kunt rustig naar Nederland teruggaan. Hij heeft niet betaald, hij die bekeuring in Nederland kreeg. Colada Amerika nooit weer in. Maar ja, goed, ding is nooit komen, dus...
0: Er is ook nog een bezoek geweest aan een ziekenhuis, heb ik me laten vertellen.
1: Ja, ik ben daar in Austin geweest en ik voelde me op een gegeven moment niet goed. Ik heb het wel eens eerder gehad, een soort van in een warm land. En ja, ik dacht op een gegeven moment, ik moet toch even laten checken. Dus ik heb dat daar 2 uur doorgebracht. En die mensen die hebben die hebben me helemaal even snel doorgelicht. En dat bleek eigenlijk niks aan de hand te zijn.
0: Hoe hoog waren de temperaturen daar?
1: Ja, het was daar verschrikkelijk heet.
2: 34 graden.
1: En een hele hoge... Een luchtvochtigheid van soms wel 100. Dus ik denk niet dat het echt een land is voor mij om te wonen.

0: Sunset on Louisiana, Zachary Richard. Harry, ben jij door deze reis naar het zuiden van de Verenigde Staten ook meer gaan verdiepen in de bluesmuziek?
1: Ja, ik ben er weer helemaal bij. Ik ben er nu weer helemaal bij, want ik...
0: Heb je een kick gehad?
1: Ja, ik kan wel zeggen dat ik die muziek toch op een gegeven moment weer heb leren... ik heb hem een beetje hergewaardeerd eigenlijk. Ja, ik
2: ook een beetje terug naar de pure vorm, denk ik.
1: Ja, maar ook wetend dat ik er anders tegenaan kijk en dat het toch een beetje anders in elkaar zit als toen ik begon. Want toen dacht ik van, ik weet er alles van, maar dan wist ik eigenlijk niets. Dus. En daardoor ben ik weer gaan lezen, dus natuurlijk ook. Er is een boekje aangekomen van Martin Schouten, dat heet het Museum van de Blues. Die zegt dan van, ja, het is eigenlijk niks meer. Maar dat is natuurlijk niet zo, want het is een muziek die overal op de wereld wordt gespeeld, alleen in een andere vorm. Niet meer in die vorm zoals daar vroeger in de Delta werd gespeeld. En twee Amerikaanse boeken. Een van de godfather van de Amerikaanse volksmuziek, Alan Lomax Jr. Een boek dat eigenlijk zeer de moeite waard is. The Land Where the Blues Began. Eigenlijk over de sociale achtergrond van de blues in de Mississippi Delta. En een prachtig boek, geïllustreerd boek. Nothing But The Blues. Samengesteld door, ben zijn naam even kwijt. Doet er niet toe. Met prachtige bijdragen van onder andere Jim O'Neill, de oprichter van Living Blues.
0: Zijn dat recente boeken?
1: Zijn heel recente boeken, ja. Eind 93 uitgekomen.
0: Is dat gebruikelijk dat er zoveel in korte tijd over de blues verschijnt?
1: In Nederland zeker niet, nee.
0: Nee, dacht ik.
1: In Amerika heb ik daar niet zoveel kijk over.
2: Het heeft denk ik ook te maken dat bluesmuziek is meer... En dat merk ik in die boeken heel duidelijk. Bluesmuziek is meer dan alleen maar muziek. Het vertegenwoordigt ook een cultuur, een samenleving. Dat vond ik ook het leuke in die boeken, met name die van Alan Lomax, die ook de achtergrond van de blues beschreef. De religie van de samenleving, de economische kant van de samenleving, de sociale kant van de samenleving. Van hoe mensen verkeerden in die tijd en welke functie de bluesmuziek doorin had. Ja, want dat waren natuurlijk die bluesmuzikanten die tijd, dat waren toch een soort outcast. Mensen die vaak een beetje tegen de draad ingingen. Iets waar je in Harry ook heel vaak toch wel herkent in het verleden en ook vandaag de dag wel. Één gang wilden gaan. Ook wel eens tegen de draad in, dat soort zaken.
1: Ook vaak uit moeilijke gezinnen dus.
2: Ja, vaak een achtergrond die gebreuken is, waar van alles in misgegaan is. En dan de bluesmuziek vindt als een uiting door. Ja, om dat naar buiten te brengen.
0: Een paar afrondende vragen tot slot, mensen. Zou jij weer willen?
1: Ja, ik zou er best nog eens een keer weer naartoe willen. En dan, maar dan heel, heel gericht op de Mississippi Delta. En dan gewoon een paar mensen, zoals Jim O'Neill of Burnside. Echt dan naar die oude Duke joints, waar we nou eigenlijk ook niet alle tijd voor hadden om daar eens wat langer te blijven. En precies te zien hoe het nou nog verder in elkaar steken.
0: Nou, wie weet komt dat nog eens. Er is ook sprake geweest van filmopname. Loopt dat nog?
1: Ik heb daar niets meer van gehoord, maar als Willem... Want dan gaat het over Willem van der Linden, die al eerder een film heeft gemaakt. Dat was de legende. Als die er onverwachts nog eens een keer naartoe gaat, dan zal ik mij zeker beschikbaar voor hem stellen.
0: Ja. Harry Musquet was dat. Met hem en met Albert Haar spraken we het afgelopen uur over de reis op zoek naar de wortels van de blues naar het zuiden van de Verenigde Staten. Bedankt.
3: Volgende week in Harry's Blues.
2: Dan pakken we gewoon weer het stramien op van voor de reis naar Amerika. Nieuwe cd's op het gebied van de blues. Volgende week zondag. Tot dan.
1: Erwin, bedankt.

0: Siena tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
2: Op het debuutalbum van Chewy and the Blizzards, Desolation, werd meteen duidelijk dat Harry Musquet een John Lee Hooker fan was. Dit is een compositie van de blueslegende. Chewy and the Blizzards, Let's Make It.

0: some mega right now.
1: QB and the Blizzards, Let's Make It. Sugar Ray Nausea was een zanger en mondharmonica-speler die jaren de frontman was van de band Roomful of Blues. Maar tegenwoordig heeft hij zijn eigen band, Sugar Ray and the Blue Tones, F. Lee Bailey Blues.

Sugar Ray and the Blue Tones, F. Lee Bailey Blues. Champion Jack Dupree is een bluesveteraan uit New Orleans. Hij nam honderden nummers op voor Okie, King en Atlantic Records. Hij zwierf door heel Amerika en toen hij 79 werd, keerde hij terug naar zijn geboortestad New Orleans. Champion Jack Dupree, Lonesome Bedroom.

Champion Jack Dupree, Lonesome Bedroom. Little Mike and the Tornadoes, dat is de band van zanger-gitarist Mike Margolvich. Hij was een van de pioniers van de bluesrock met zijn band The Tornadoes en dit komt van zijn album Flint's Place, Little Mike and the Tornadoes. Rather be lying with you than to you.

Little Mike and the Tornadoes. Rather be lying with you than to you. Clarence Gatemouth Brown uit Louisiana stopte altijd wat jazz in zijn blues. En dat kwam omdat hij helemaal gek was van Count Basie. Dat was zijn held. Op latere leeftijd toerde hij nog door Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Europa. En hij overleed in 2005. Hij was 81 jaar. Clarence Gatemouth Brown. Sometimes I slip.

Clarence Gatemount Brown, Sometimes I Slip. Willie Copps uit Arkansas verhuisde naar Chicago en daar speelde hij bij Little Walter en Eddie Boyd. En hij was vooral een goede songwriter, want zijn nummers werden opgenomen door John Mayall, Al Cooper, Stephen Stills, Ike en Tina Turner, The Allman Brothers Band en Albert King. Dit is een nummer van zijn oude vriend Eddie Boyd. Willie Copps, Five Long Years.

Willie Copps, Five Long Years. Johnny Adams uit Louisiana kon alles zingen en dat deed hij dan ook. En hierdoor werd hij nooit een echte ster, want het werd niet duidelijk of hij nou een soul, een jazz of een blueszanger werd. Dit is een nummer van de geweldige songwriter Bobby Charles en die schreef op zijn 14e zijn eerste nummertje en dat werd de wereldhit See You Later, Alligator. Ik hoop dat hij zijn royalties ontvangen heeft, maar ik denk het niet. Johnny Adams, I Don't Want to Know.

Johnny Adams, I Don't Want to Know. Johnny Copeland uit Houston maakte samen met Albert Collins van Houston de blueshoofdstad van Texas. En vervolgens ging Albert Collins naar Los Angeles en Johnny Copeland naar New York, waar hij overleed na een hartoperatie. Johnny Copeland, Honky Tonkin'.

Johnny Copeland, Honky Tonkin. Joe Guitar Hughes, dat was de opvolger van Albert Collins en Johnny Copeland als boegbeeld van de blues scene in Houston. Hij kreeg dan ook de bijnaam de Texas Guitar Slinger. Dit komt van zijn album Me and My Blues. Joe Guitar Hughes, put it in writing.

Joe Guitar Hughes, Put It In Writing. De Holmes Brothers kwamen uit Virginia. Dat was de band van Sherman en Wendell Holmes. Ze begonnen als gospelband en later speelden ze ook blues. Maar hun bluesnummers roken altijd naar kerkbanken en oude bijbels. De Holmes Brothers, Promised Land.

The Holmes Brothers, Promised Land. Dit was de nalatenschap van Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Slide-gitarist J.B. Hutto nam het nummer op met pianist Ron Levi en muzikanten uit Room Full of Blues. Het komt van zijn album Rock With Me Tonight. J.B. Hutto en The New Hawks, 18-year-old girl.

0: Adeline Stokgrollo, Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De 30ste jaargang is dit alweer. In 1991 begon Harry Musquet en ik met Harry's Blues. Tot 2011 Harry Musquet en vanaf die tijd doe ik het alleen nog. En met heel veel plezier, omdat er veel mooie nieuwe muziek in zit. Van Dan Penn, van Cat Riggins, van de Dirty Knobs, van Kirk Fletcher en van de Mark May Band. Maar we begonnen uiteraard met de nummer van QB and the Blizzards, Another Day, Another Road.

U 1967, Groeten uit Grollo, dat was de LP Another Day, Another Road. En in Grollo is ook het museum, het Cuban the Blizzard Museum, waar hij naartoe kunt gaan. Elke vrijdag, zaterdag en zondag is het, ondanks de coronatiet, maar is het wel los en kun je door prachtige dingen bekijken, belusten en ook huren. Dan Penn, dat is een man uit Amerika, een singer-songwriter, kun je hem zo noemen, ik weet het niet precies. Hij is vooral bekend als, als componist eigenlijk. Samen met Chips Moman schreef hij een prachtige nummer, Dark End of the Street, Do Right Woman, Do Right Man. Maar ook nummers voor de Box Tops, grote hits als The Letter and Cry Like a Baby. Maar zo af en toe maakt hij solo-cd en de Dirty Know ook. De man die is ondertussen al bijna 80 jaar, maar maakt een hele mooie ding. Living on Mercy, dat is de titel van zijn nieuwe cd. En dit is Edge of Love.

De man die een regelmatige gast was in de Fame Studios in Alabama, de studio van Rick Hall, die nou een nieuwe cd uitgebracht heeft. Dan Penn, de cd Living on Mercy. Erg, erg goede cd. Emma Swift is een singer-songwriter uit Australië. Ook een radiopresentator door zo. Een eigen show in Amerika. Of in Australië met Americana. En ze heeft een cd uitgebracht die eigenlijk de combinatie van de naam, die zeggen het eigenlijk al wel. Blonde on the Tracks. Nou, dat is een combinatie van Blonde on Blonde en Blood on the Tracks van Bob Dylan. Het is een cd met alle mooie nummers van Bob Dylan in haar eigen uitvoering. Blonde on the Tracks. En door van het Dylan-nummer Queen Jane Approximately.

Emma Swift met een cover van Bob Dylan, Queen Jane, van de CD, de nieuwe CD van haar, Blonde on the Tracks, Emma Swift. Geen familie trouwens van Taylor Swift, de Amerikaanse countryzangeres die geweldig veel succes heeft. En nou trouwens wel een mooie CD uitgebracht heeft, de CD Folklore. Misschien door een andere keer een nummer van. We gaan naar Cat Riggins. Cat Riggins is geen onbekende in Drenthe. Meermalen opgetreden hier. Onder andere bij Hofstegen in Grollo. Waar 29 augustus ook een prachtig concert was met Erwin Java en met meer mensen erbij. Phil B was er onder andere bij. En uiteraard Sam Sean Webster was er bij. Geweldig concert. Maar ja, helaas, het kan allemaal niet zo best meer. Giet allemaal in kleine schaal giet het verder. Zowel bij het keerpunt in Spiekeboer. Bij de Amer. Dan is het de Buden op het terrein. En ook bij Verslag in Borgen. Cat Riggins, een dame uit Miami, uit Florida. Wordt vaak begeleid door Erwin Java. Vorig jaar was zij onderdeel van de tour die Johan Derksen organiseerde. Dit is een nieuwe CD van haar, de CD Cry Out. En door van Son of a Gun.

Cat Riggins met Son of a Gun van de nieuwe CD Cry Out. En het is echt een power cat, Cat Riggins. De Dirty Knobs, dat is niet zo'n hele bekende band, maar als ik zeg Mike Stapleton, of Mike Campbell, ik haal tweeën door elkaar, Mike Campbell, dan weten de liefhebbers het wel. Dan hebben we het over de gitarist van The Heartbreakers van Tom Petty. En hij werkt vaak samen met Chris Stapleton en dan hij ze bij elkaar. De Dirty Knobs, dat is een groep rondom Mike Campbell. Daar komt een nieuwe cd van uit en dit is het titelstuk ervan. En dat is echt de maat weer. Reckless Abandon.

Ja, de sound van Tom Petty en de Heartbreakers is nog wel een beetje te herkennen in deze, dit nummer Reckless Abandon van de Dirty Knobs. Geen wonder dus, Mike Campbell, dat is de gitarist, en Chris Stapleton, dat is een van de componisten. En samen hebben zij deze compositie gemaakt. Titelstuk van de nieuwe CD van de Dirty Knobs, Reckless Abandon. Je luistert naar Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie nummers. En dit keer niet drie nummers die dezelfde compositie, maar drie nummers die allemaal rondom hetzelfde thema gaan. En dat heeft ermee te maken dat in Amerika, ja, er is nogal wat aan de hand in Amerika. November presidentsverkiezingen in Amerika. Black Lives Matter in Amerika. Elke dag hoor je daar eigenlijk wel over. Maar wat is nou de achtergrond van het hele verhaal? Nou, ik heb daarvoor afgelopen zomer een paar hele interessante boeken gelezen. Deze waarheden van Jill Lepore en over de democratie van Tocqueville. En hij dat leest, ja, dan merk je toch eigenlijk wel dat het in Amerika allemaal draait om de rassenscheiding, de segregatie. De plek van de zwarten in Amerika die door altijd deur eigenlijk betwist wordt en waardoor de bluesmuziek eigenlijk uit voortgekomen is. Black Lives Matter heeft alles te maken met bluesmuziek. En degene die in bluesmuziek geïnteresseerd bent, die bent eigenlijk, denk ik, ook automatisch in Black Lives Matter georganiseerd. Jim Crow Blues, dat is het nummer waar als het in de eerste twee me draait. En Jim Crow, dat waren de wetten die juist te verzorgen dat de zwarte mensen die op een gegeven moment uit slavernij vrijgelaten waren, maar die niet dezelfde rechten kregen. Het was in die tijd zo van dat een zwart mens in Amerika, die had maar voor 60% stemrecht. Ja, een blanke 100%, een zwarte iemand 60%. En de zwarte mensen die mogen niet op dezelfde plekken weer waar als de blanke mensen waren. De segregatie. Nou, dat was allemaal het gevolg eigenlijk van wetten die door de verschillende staten uitgevaardigd worden. Apart onderwijs voor de zwarte mensen, aparte bussen voor de zwarte mensen, aparte. Nou, alles apart. Je kunt ook niet voorstellen eigenlijk van dat in een land zo gebeurd is. En dat noemde men de Jim Crow-wetten. De rassenscheidingswetten. Dit is Led Belly, de man die de zwarte man in Amerika die heel veel protestmuziek gemaakt heeft, zou je kunnen zeggen, die nogal strijdlustig was, door ook nog wel eens een keer voor in de bak terecht kwam. Zijn versie, zijn eigen compositie, de Jim Crow Blues.

0: get together, break up this old Jim Crow.
1: De Jim Crow Blues van Leadbelly, waarin hij de rassenscheiding aan de kaak stelde. De volgende ook, dat is Odetta. Odetta is ook een Afro-Amerikaanse gitariste, componiste, maar ook een hele militante activiste voor de burgerrechten. Ze is in 2008 overleden. Ze zit wat meer in de sfeer van de folkmuziek. Blues en jazz en negro. Dat hoort allemaal eigenlijk een beetje bij elkaar. Een beetje in de wereld van de jonge Bob Dylan, Joan Baez, Janis Joplin, dat soort mensen. Haar versie van de Jim Crow Blues, Odetta.

It's a lot of Jim Crow in a moving picture show.

De Jim Crow Blues in de versie van Odetta, uitgebracht in 2001 van de CD Looking for a Home. En Jim Crow, dat was een figuur in een tentshow eigenlijk. Was een blackface man. Een witte man die zwarte maakmuur en dan een beetje de domme neger speelde. Een beetje krompraten en dat soort dingen wordt Zwarte Piet ook heel sterk met geassocieerd wordt. En dat is dus een heel negatief, heel dom beeld wordt door neergezet van de zwarte mens. Vandoor dat men dat in Amerika ook de Jim Crow-wetten noemde. Die altijd negatieve uitpakken voor de zwarte mensen. Iemand die door ook vooral naar Donne heeft, Leadbelly, die deed het in de 30e jaren, dat was George White. En hij werd over de 40e jaren, de naoorlogse jaren. Hij was een goed bevriend trouwens, George White, met Franklin D. Roosevelt, president van Amerika. Een activist, maar die wel geaccepteerd werd. Niet de lastpost die Leadbelly was, maar de wat meer gearriveerde, geaccepteerde activist. George White, met nummer uit 1941. Heel mooie spul trouwens, want het is het verhaal van de trein, de Jim Crow Train.

Ja, Damn That Jim Crow. Dat zei George White in 1941. Hij verzette zich ook tegen die rassenscheiding, die rassendiscriminatie. En dat leeft nog steeds in Amerika. Sterker nog, dat leeft steeds meer in Amerika. En geen wonder trouwens, want het verleden heeft dat ook uitgewezen. De grote burgeroorlog die in de 19e eeuw in Amerika west heeft tussen de zuidelijke staten die de slavernij niet wilden afschaffen, die wilden vasthouden aan de ongelijkheid, dat mensen niet gelijkwaardig geboren werden. En de noordelijke staten die dat wel wilden, die burgeroorlog, die heeft in Amerika meer dan 750.000 doden opleverd. Dus kun je nog een interne oorlog in Amerika met 750.000 doden. Het leeft nog steeds. Hold het in de gaten wat er in Amerika gebeurt. We gaan naar Kirk Fletcher, een geweldige gitarist. Nee, een cd is toch nu de komende cd. No Place to Go. Kirk Fletcher, No Place to Go.

Titelstuk van de nieuwe CD van gitarist Kirk Fletcher, No Place to Go. De man die ooit speelde bij de Fabulous Thunderbirds en de Menace Boys, maar die ook vooral veel begeleidingswerk deed, onder andere voor Eros Ramazzotti en voor Joe Bonamassa. Kirk Fletcher. Vorige maand, 20 augustus om precies te wezen, overleed Justin Townes Earl op 38-jarige leeftijd. Zoon van Steve Earl. En net als zijn vader was hij ook ernstig verslaafd aan zowel alcohol als aan drugs. En door is hij waarschijnlijk ook aan overleden. Helaas in dit geval, de appel die valt niet ver van de stam. Maar ter herinnering aan de mooie muziek die hij nalaten heeft. Een nummer van de cd South Front Street. Dat is zijn jongste cd en door van de Harlem River Blues.

eerbetoon aan Justin Towns Earl, de man die op 20 augustus overleden is. En dit is het titelstuk van de cd Harlem River Blues uit 2010. Ik zei zo straks wat anders, maar ik had het even verkeerd. Justin Towns Earl, zijn middle name Towns, dit is een hommage aan de geweldige singer-songwriter Towns Van Zandt. Too Slim and the Tail Draggers, dat is een power trio eigenlijk, zou je wel kunnen zeggen, van Tim Lamford, Zach Kessick en Jeff Fowler. Samen met nog twee anderen erbij hebben ze een lekkere blues rock cd gemaakt, The Remedy, en daarvan Keep the Party Rolling.

Too Slim and the Tail Draggers van de Nee-CD The Remedy. En hun remedie in deze tijden van corona is Keep the Party Rolling. Zodat hij er een beetje schik in houdt, dat is misschien wel goed ook. De Mark May Band, een naam die me niet zo heel veel zei, maar toen ik een beetje ging kijken wat hij allemaal donen had. Hij verspeelt bij de Dickie Betts Great Southern Band. Hij heeft een goede band om zich heen verzameld van mensen die speelt bij de Black Crowes, bij John Mayall, bij de Allman Brothers. Een nieuwe CD is er van nu te komen en dit is de titelstuk ervan. De Mark May Band met Deep Dark Demon.

Uitstekend gitaarwerk van de Mark May Band van de cd Deep Dark Demon. We zijn er weer aan het eind van deze eerste aflevering van Harry's Blues in het 30ste seizoen. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Björn Brouwer. We hebben nog één nummer te gaan en dat is ook wel een speciaal nummer eigenlijk. Want Peter Green die overleed in juli, de man die Fleetwood Mac mede oprichtte. De man die geweldige nummers maakte als Albatross, Man of the World en ook dit nummer. Oh Well, Part 1, Fleetwood Mac.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Na zijn debuutsingle The Chosen Few wilde Dion DiMucci betere achtergrondzangers hebben. Hij had een paar vrienden uit de Bronx die woonden in Belmont Avenue en dat werden de Belmonts. En het was meteen een grote hit. Dion en de Belmonts. I Wonder Why. Dun, dun.

Neil and the Belmonts, I Wonder Why. Het nummer werd geschreven door Alan Toussaint, maar onder zijn pseudoniem Naomi Neville. Dat was de naam van zijn moeder. En deze versie werd nooit uitgebracht en het verscheen eind jaren 90 op een verzamelalbum van Kent Records. Het was ooit een single voor Irma Thomas en dat nummer werd gecoverd door de Rolling Stones. Otis Redding, Pain in My Heart.

0: my heart.
1: Otis Redding, Pain in My Heart. Charlie Rich, dat was eigenlijk een jazzpianist die heel af en toe ook een nummer zong, maar Sun Records baas Sam Phillips zag juist een zanger in hem, maar Charlie Rich wilde dan wel een saxofoonsolo in het nummer en geen gitaarsolo. En daarom werd op het laatste moment saxofonist Martin Wills nog gebeld. Charlie Rich, Lonely Weekends.

Charlie Rich, Lonely Weekends. Garnet Mims uit Philadelphia werkte met de songwriters Burt Burns en Jerry Recavoy in New York. En die twee gebruikten ook vaak schuilnamen. Op dit nummer waren ze Burt Russell en Norman Mead. Maar het werd wel een nummer 1 hit in Amerika. En jaren later werd het zelfs een wereldhit van Janis Joplin. Garnet Mims, Cry Baby.

Garnet Mims, Cry Baby. Paul Chaplain en His Emeralds, dat was een band uit Massachusetts onder leiding van zanger-gitarist Paul Chaplain. En de band was erg populair in de regio rond de stad Webster en dit werd een bescheiden hit in Amerika en Engeland. En het nummer is geschreven door Eddie Cochran. Paul Chaplain en His Emeralds, Shortenbread. Hoera!

shore. Paul Chaplin en his Emeralds, Shortening Bread. Etta James, dat was de oogappel van de gebroeders Chess van Chess Records in Chicago. Ze was een groot talent, maar een slopende drugsverslaving en mislukte periodes in afkeerklinieken had een negatieve invloed op haar carrière. Etta James, Something's Got a Hold on Me.

Etta James, Something's Got a Hold on Me. Boyd Bennett and His Rockets, dat was een band uit Cincinnati. En de band begon als Dixieland Band, maar nadat Bill Haley doorbrak met rock'n'roll, ging Boyd Bennett zich ook als rock'n'roll band verkopen. En later zou hij overschakelen naar de countries en maakte hij ook nog mooie countryplaten. Maar dit werd in ieder geval een top 5 hit in Amerika voor Boyd Bennett and His Rockets. 17.

Boyd Bennett en his Rockets 17. Het nummer werd geschreven door Otis Blackwell, de componist van Elvis Presley en Derek Martin, nam het op voor het Amerikaanse label Cracker Jack Records en de single deed niets. Maar het nummer werd in Engeland uitgebracht op Sue Records en daar werd het een grote hit. Derek Martin, Daddy Rolling Stone.

Derek Martin, Daddy Rolling Stone, Chap and the Limelights uit New York. Dat was de band van zanger James Shepherd. En deze eigen compositie van hem werd net geen nummer 1 hit in Amerika. Het nummer bleef op 2 in de Amerikaanse hitparade steken. Maar op 24 januari 1970 werd de zanger vermoord aangetroffen langs de snelweg. En deze moord is nooit opgelost. Chap and the Limelights, Daddy.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Lover's Game van The War and Treaty is het album van deze week. En producer Dave Kopp heeft de artiesten werkelijk voor het uitkiezen. Want hij is de absolute topproducer in Nashville. En Michael Trotter bedankt hem dan ook voor de samenwerking. En hij koestert de uren die hij met hem doorbracht in de studio. Hij bedankt ook God en hij hoopt dat God trots is op dit album. En dat hopen wij met hem. The War and Treaty. Have you a heart?

The War and Treaty, Have You a Heart? Ines en Charlie Fox, dat waren broer en zus. En Charlie werd een succesvolle producer en Ines zag een solo-carrière hopeloos mislukken. Maar samen waren ze wel succesvol. Dit was een top 10 hit in Amerika. Ines en Charlie Fox, Mockingbird. MUZIEK

Innocent Charlie Fox, Mockingbird. Ronnie Self, dat was een rockabilly zanger uit Missouri en dit nummer eindigde op 63 in de Amerikaanse Hot 100 en daar bleef het bij. Hij was wel heel succesvol als songwriter, want hij componeerde Sweet Nothings en I'm Sorry en dat waren twee wereldhits voor Brenda Lee. Ronnie Self, Bopalina. Oops, Scooby-Dooby.

Ronnie Self, Bob Lina. Sam Cooke was de superster van Amerika op het moment dat hij werd doodgeschoten in een hotel in Los Angeles. Ook dit was een nummer 1 hit voor hem in Amerika. Sam Cooke, I'll Come Running Back to You.

Sam Cooke, I'll Come Running Back to You. The Majors, dat was een band uit Philadelphia met zanger Ricky Cordo en zangeres Idella Morris. En deze hit werd niet gezongen door de zangeres. Ricky Cordo zong het nummer met zijn kopstem. En het was de eerste hit als songwriter voor Jerry Recovoy. The Majors, A Wonderful Dream.

The Majors, A Wonderful Dream. Freddie Scott uit Rhode Island nam een nummer op van Carole King en zij zetelen bij alle andere songwriters uit New York in het beroemde Brill Building, een soort hitfabriek. En dit werd ook een top 10 hit in Amerika. Freddie Scott, Hey Girl.

Freddie Scott, Hey Girl. Het nummer is geschreven door Dorsey Burnett en een zanger uit North Carolina combineerde de muziek met zijn rechtenstudie en hij werd later de advocaat van de staat Virginia en hij werd in 1972 namens de Republikeinse Partij gekozen in het Huis van Afgevaardigden en er is van die zanger nooit meer iets terechtgekomen, want hij was beroepspoliticus, maar hij stond wel hoog in de Hot 100 met dit nummer, Clint Miller, Bertha Lou.

0: Clint Miller, Bertha Lou. Barbara Lynn uit Texas was in de eerste plaats gitarist. Ze had nooit studiogitaristen nodig en toen bleek dat ze ook nog kon zingen, regende het meteen hits. Ook dit was een nummer 1 hit in Amerika voor Barbara Lynn. You'll lose a good thing.
1: You'll lose a good thing.

Barbara Lynn, You Lose a Good Thing. The Excellence, dat was een band uit New York met de broers John en George Cuse. En de bandleden zaten allemaal op dezelfde high school in de Bronx. En toen het een hit werd, was er een probleem, want ze konden niet toeren. En toen stuurde de platenmaatschappij een band met sessionmuzikanten het land in om te toeren. The Excellence, Coney Island Baby.

The Excellence, Coney Island, Baby. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. En wij blijven de oervormen van de muziek trouw, die tegenwoordig worden genegeerd. Bij ons hoort u nog blues, soul, country, Americana en rock'n'roll. Johnny Taylor, dat was een gevierd soulzanger bij Stax Records. En daarom moest de onbeduidende bluesgitarist Johnny Taylor zich wel Little Johnny Taylor gaan noemen. Maar hij had plotseling een nummer 1 hit in Amerika. Little Johnny Taylor, Part-Time Love.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live opener in het Drents Museum bij de tentoonstelling Window of My Eyes. De ene laatste keer, want volgende week zondag dan sluit de tentoonstelling in het Drents Museum. Maar niet getreurd, hij gaat gewoon verder in het museum in Grolwerd, Cuby in de Blizzard Museum. De gast is Harry de Jong, programmacoördinator van De Amer, die heel veel met Harry Musquet te maken heeft. Ook wat live muziek betreft in De Amer.

0: Het aloude Dust My Broom van Elmore James, live uitgevoerd in de Amer door Harry Musquet en Friends. Harry de Jong, dat was een traditie, hè, dat Harry in de Amer speelde.
1: Ja, Harry kwam altijd standaard met Helmich en met Erwin. En in het begin heette dat Harry Musquet's trio. En later nam hij ook af en toe een keer wat andere jongens mee. En toen werden Harry en Friends en dat is het hele jaar zo gebleven. Maar dat nummer wat we net gehoord hebben, ja, het nummer was afgelopen en Harry die ging dus door de baandeur naar achteren. En dat was ook de laatste keer dat wij hem in de Amer hebben gezien, want in september is hij toen overleden. Dus ja. Het is wel een, voor mij in ieder geval, een hartstikke bijzonder nummer.
0: 8 januari 2011 was dit en Harry zei nog heel optimistisch, tot volgend jaar.
1: Tot maar volgend jaar, ja.
0: Helaas, het kwam er niet meer van en dat maakt dit soort materiaal ook tot uniek materiaal.
1: Ja.
0: Want vanaf wanneer speelde Harry al in de Amer eigenlijk?
1: 1995.
0: Zo.
1: In 1992 kwam hij in contact met Ab Slichter en ja, van het een van het ander. En ja, Harry zei van, ik moet hier maar eens een keertje komen spelen.
0: Ja.
1: En dat was eerst in het café. En later is naar het deel toe gegaan voor wat meer publiek. Maar 1995, dat was de allereerste keer van Harry in de Amer. En hij is elk jaar geweest, elke zondag van het nieuwe jaar.
0: Die eerste zondag, hè?
1: Een soort nieuwjaarsvisite. Ja. Ja, ja.
0: Eén keer was hij er even niet, hè?
1: Ja, dat was je hond weglopen. Ja, dik op knie. Hij rolde op de kop.
0: Ja.
1: Wij in Amer, ja, op Harry wachten. En gelukkig een half uurtje later, de hond was weer van en Harry kon spelen in Amer. Ja.
0: Ook wel kenmerkend eigenlijk, hè, van dat, ja, de hond ging voor.
1: Altijd,
0: hè?
1: Altijd.
0: Ja, nee,
1: altijd.
0: Maar dat tekende Harry ook wel ten voeten uit eigenlijk.
1: Ja. Want ik weet nog een keer, hij vertelde een keer dat hij naar Curaçao ging, naar het optreden in Amer, ging in de Curaçao. En toen vroeg mijn vrouw, die zei van, wat doe je dan met die beesten? Nou, dat werd een verhandeling, wat er met die dieren ging gebeuren.
0: Ja.
1: Nou, die waren helemaal onder dak, die waren helemaal verzorgd.
0: Precies.
1: Ja, grote liefde voor de dieren.
0: Ja. Harry de Jong, ik noem jou maar in programmacoördinator van de Amer. Dat doe je normaal is samen met Jan de Haan. Klopt. En met Gerry van Barneveld.
1: Ja.
0: Maar Jan de Haan was het afgelopen seizoen er niet bij. Dus jij hebt heel veel voor de Amer gedaan de afgelopen periode. Wat was jouw eerste contact met Harry Musquet eigenlijk? Want ben jij een Assenaar?
1: Geboren en getogen.
0: Geboren en getogen, net als Harry dus.
1: Ik woonde in de Bilderdijkstraat. En Harry die woonde aan de Vondellaan. En ik was 7 en Harry was 15.
0: Oh, jij woonde ook in de Dichtershof.
1: Ik woonde in de Dichtershof.
0: Ja.
1: En Harry kende mij niet. Maar ik kende Harry wel. En waarom ken je hem? Ja, omdat het zo'n rare snuiter was. Een aparte jongen. Ja, toen. Nee, wat ik zeg, ik kende hem, hij kende mij natuurlijk al. Ik was 8 jaar zat er verschil tussen.
0: Ja.
1: En toen heb ik Harry altijd wel gevolgd, ja.
0: En muzikaal, wanneer was jouw eerste muzikale kennismaking?
1: Of het kerstvolleybaltoernooi in Bellevue. Of bij een optreden in Stadskanaal. En voor mij, dat laatste, dat was volgens mij het eerste optreden met hem. We gingen met een groep jongens uit Asno de Bronfies daar naartoe. En op een of andere manier, Harry wist dat we kwamen. Dat zal van een van de jongens dat wel gezegd hebben. En toen we eraan kwamen, heel veel fietsen, heel veel bronfietsen en geen muziek. Nou, dit komt niet goed, jongens. Nou, de entree betaald, 2,50. Zo'n papieren briefje nog. En we doen de zaal weer open. Stond de hele band stond klaar. En Harry die zag ons. Oh, jongens, ze benden, we kunnen beginnen. Ja, dat is echt gebeurd. Echt gebeurd. Ja.
0: Dat tekent ook wel de band tussen Harry en zijn fans eigenlijk, hè? Dat, de trouwe fans, die waardeerde hij ook zeer.
1: Ja. En ik, hoe zou ik dat zeggen? Hij was ook een beetje familie. Nou, hij heeft natuurlijk ontzettend veel familie. Maar ik was echt een beetje familie. Want mijn moeder, dat was een achternicht of achterachternicht van zijn oma.
0: Okay.
1: Dat is echt. En dat had Harry zelf allemaal uitzocht. Dus toen hij een keer in de Amer was, toen zei hij van, we zijn in de verste verte nog een beetje familie van elkaar.
0: Ja, ja.
1: En dat koestert hij enorm, hè, familieband.
0: Ja, want Harry had niet zo'n grote familie natuurlijk.
1: Nee,
0: hè?
1: Nee.
0: Ik bedoel, hij was zelf enig kind.
1: Ja.
0: En zijn vader had nog een zuster die met Frits Biemold getrouwd was. Ook Lenny Biemold weer van afstand. De Amer 1994 was de eerste keer, uiteraard 2011. Ja, toen was het helaas gebeurd. We gaan naar een andere gebeurtenis die ook in de Amer plaatsvond. 2000, Harry die nam door de CD Hotel Grollo op.
1: Hotel Grollo, ja.
0: Ben je er ooit bij? Dat is toch niet? Bij die opnames?
1: Ja, ik liep daar rond.
0: Ja.
1: Ja, maar ik vond het een beetje te ver gaan om je opnamewagen in te gaan. Of het muziekgedeelte in te gaan. Ik liep er gewoon een beetje rond. En dat was een drukte van je welste. Mm-hmm. Ja, en dat was erg bijzonder om dat allemaal mee te maken. Al de muzikanten die er rondliepen. Huub van der Lubbe, tiende schoenmaker. Benny Jolink. Ja, van de Cold Deering,
0: Barry
1: Hay en zo. Ja, dat was heel bijzonder. En de hele band, hè. En Daniel Loewis was erbij. En zo is dat Hotel Grollo is daar ontstaan.
0: Ja, nou je het over Daniel Loewis hebt, hier op de tentoonstelling in het Drents Museum. Er is nog een heel leuk filmpje te zien. Mm-hmm. Door op dat kleine schermpje van Daniel Loewis en Benny Jolink. In 2000 bij die opname van Hotel Grollo. Ja. Ja, dat is zeer de moeite waard, het filmpje van Willem van der Linden. Ja. Bij die opname was ook Tineke Schoenmaker. Ja. En zij heeft haar versie gemaakt van Somebody Will Know Someday. Ja.

0: De versie van Tineke Schoenmaker van Somebody Will Know Someday, opgenomen in de Amer met techniek van Jan Schuurman.
1: Albert, ik was erbij dat hij in de opnamewagen stond en dat Tineke dit nummer deed. En voor mij staat het ook op de DVD. Video heet het nog, geloof ik. Nou, toen maar video. En dat hij zei van, niks meer te doen.
0: Ja.
1: Hij stond er echt ontroerd. Zitten naar Tineke Schoenmaker te luisteren. Het is ook een ijzersterk nummer.
0: Ik denk dat Tineke ook een van de beste vertolkers is van het materiaal van Harry.
1: Ja.
0: Zeker van de ballads van Harry.
1: Absoluut. Ja. Absoluut.
0: Misschien dat het er nog ooit wel van komt dat het laatste materiaal van Harry Musquet, wat hij schreef met hem, wat eigenlijk in september 2011 opgenomen zal worden, dat onder leiding van Daniel Lewis ooit nog een keer opnemen wordt, dat Tineke door in ieder geval ook bij is.
1: Dat
0: zult toch mooi wezen.
1: Dat is wel prachtig.
0: Ja?
1: Zeker.
0: Die optredens van Harry in de Amer, die nieuwjaarsoptredens, zeg maar. Welke herinnering heb jij eraan? Hoe herinner jij je die?
1: Wat ik me daarvan herinner is dat het altijd uitverkocht is.
0: Ja.
1: Twee keer volle bak.
0: Ook voor dezelfde mensen elke keer, of niet?
1: Nee, dat niet.
0: Ja.
1: Maar omdat je was er een beetje, zijdelings, maar je liep er dus omheen allemaal om alles een beetje een goede baan te regelen. Want ja, die jongens in de kleedkamer, die moesten ook een happy en een drankje hebben. En vooral dat laatste was natuurlijk erg belangrijk. Maar wat ik me kan herinneren was altijd de optredens van Harry. Altijd bij het laatste nummer of in de pauze, dat Harry dan via de deur achter op het toneel wegging. En Harry mengde zich niet in het publiek. Dat wilde hij niet.
0: Nee.
1: Iedereen wil wel aan hem zitten. Iedereen wil een pilsje met hem drinken. Dus dat deed hij niet. En na afloop ook net zo. En het was zo rond de 4:30. Dat was dan vaak aflopen. En dan tegen een uur of 4:45. Nou, dan kwam Harry zeg maar tevoorschijn. Nou ja, en dan werd het nog even gezellig.
0: Ja,
1: maar dan
0: ja.
1: waren dus 95% van de mensen waren dan weg.
0: Ja.
1: Maar Harry was... Ja, die hoefde niet er allemaal tussenin te lopen met veel lawaai en zo. Nee, absoluut niet. Dat wilde hij niet. Hij wilde muziek komen maken.
0: Hij deed het ook wel met de nodige humor, die optredens.
1: Altijd verhalen. Dat verhaal van die hond, dat hebben we die middag uitgebreid gehoord.
0: Ja,
1: hoe dat allemaal ging. De reizen die hij met jou heeft gemaakt naar Amerika, daar werd over verteld. Hoe hij in de Amer terechtgekomen is.
0: Mm-hmm.
1: Hij was ook wel erg trots op dat hij Erik Taylor, Magna Carta, Hans Tezink ook in de Amer heeft weten krijgen. En dat is dankzij Harry dat gebeurd.
0: Ja.
1: Dus hij heeft veel van ons gedaan.
0: Ja. Die goede band met Erik Taylor, die is ook wel...
1: Tot op heden, hè? Tot op heden. Maar de laatste keer was hier bij de opening van Winnen wat maar
0: Ja, helaas was dat een dikke flop. Maar
1: dat,
0: niet wat Erik Taylor betreft, maar de locatie was ongeschikt.
1: Zeer ongeschikt.
0: Erik Taylor wil zien, mensen moeten naar de Amer komen. Dat is de enige locatie waar de band volledig tot zijn recht komt.
1: Oktober, november, dan is hij er weer.
0: Hij stiet wel weer op het programma komende jaren.
1: Hij staat er weer bij.
0: Zolang
1: hij leeft,
0: komt hij naar de Amer.
1: Erik Taylor in de Amer.
0: Ja. Jouw volgende keuze, ook weer live in de Amer. Allemaal opgenomen door Roel Doctor. De vaste man die de video en het geluid in de Amer opneemt.
1: En het archief beheert.
0: Ja. En het archief beheert, dat is So Many Roads.
1: Ja.
0: Bepaalde aanleidingen om dit nummer te kiezen, Harry, of?
1: Eigenlijk So Many Roads to Travel. Eigenlijk naar aanleiding van die verhalen die hij deed over die reisjes naar Amerika. En Harry was er helemaal gek van om dingen uit te zoeken. Dus die heeft heel wat roads te zien. So Many Roads to Travel, dat is ook wel een van mijn favorieten. En daarom staat het eigenlijk ook wel een klein beetje bij.
0: Hij had ook een topografisch geheugen trouwens, hè? Ja,
1: onvoorstelbaar.
0: Ja,
1: er waren wel eens mensen die zeggen van die man die lulde zijn nek. Maar dat was echt niet zo.
0: Hij was
1: goed ingelezen altijd. Hij is precies waar hij het over had.
0: So Many Roads.

0: 8 januari 2011, live in de Amer. Harry Musquet en Friends, Peter van Soest, Erwin Java en Helmig van der Vecht. Te gast hier is Harry de Jong, programmacoördinator van de Amer. Harry, vanaf 1994 trad Harry Musquet al op in de Amer. Ja. Hij had ook wat met de Amer op de een of andere manier, hè?
1: Ja, hij had natuurlijk ontzettend veel met Ab Slichter. Dat waren echt dat waren twee vrienden van elkaar.
0: Ja.
1: En als Harry in Rolde was en hij ging Drenthe in, dan ging hij standaard bij Ab Slichter een kop koffie drinken.
0: Ja.
1: En zo, maar toen was nog niet bekend dat Harry in de Amer zou spelen. Dat is pas eigenlijk later is dat eigenlijk beslist. Van, god, Harry, wil je eens een keer hier in de Amer spelen? Nou, dat leek hem wel wat. Nou, en zo zou het ook komen.
0: Ja.
1: En die vriendschap die was er. En ook de liefde van Harry naar Ab Slichter toe, die was groot. Mm-hmm. Absoluut, absoluut. Ja. Ja.
0: Want bij de uitvaart van Ab Slichter in 2007, mm-hmm. Harry speelde.
1: Ja.
0: Ja. Ja. En ook daarna is hij gelukkig altijd in de Amer blieb komen.
1: Altijd
0: de nieuwjaarsconcert. Hè? En
1: altijd.
0: Dat kenmerkte Harry denk ik ook wel. Hij was trouw in dat soort dingen.
1: Ja, want hij zat met de wintermaan, zat hij altijd op Curaçao. Ja, dat van de Amer, ja, dat was van 2 januari, 3 januari, zo weet je wel.
0: Dus ja.
1: Altijd naar de Amer, Harry naar Curaçao.
0: Ja, precies.
1: Daar was, was ook geen, voor Dovina ook geen uitkomen, man. Niet eerder.
0: Ja.
1: Eerst naar de Amer en dan gaan we naar Curaçao.
0: Ja.
1: Ja.
0: Je luistert naar Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. Het programma wat ooit in 1991 begon is door Harry Musquet, wat hij gedaan heeft tot 2011. En wat als eerbetoon aan Harry Musquet en de bluesmuziek hopelijk nog vele jaren blijft bestaan. We gaan naar een stuk van Tony Joe White. No news is good news. Ik weet niet of er een speciale aanleiding is dat jij dit op jouw lijst hebt gezet of dat het gewoon kenmerkend voor het concert van 4 januari 2009 is. Want...
1: Nou, dat was dus weer dat trio Musquet. En aangevuld met Miklas Fürst en Peter van Soest. Miklas op de saxofoon en Peter op de trompet.
0: Yeah.
1: En No News is Good News, ja, dat is een nummer. Ja, ik vind het persoonlijk vind ik dat een van de mooiste nummers. En, ja, en live vind ik hem eigenlijk het allermooiste.
0: Ja, ja.
1: Ja.

0: Yeah, no news is good news. 4 januari 2009 was daar. En op de achtergrond hier in het Drents Museum speelt eigenlijk voor een deel dezelfde mensen die ook bij Harry speelden. Erwin Java op de solo-gitaar, Helmi van der Vecht op keyboards. En ik zag Miklas Furst, zag ik daar ook nog bij staan. Ja. Dus,
1: Maar wat zo mooi was in de Amer, oud, zoals met dit nummer ook. Harry zit dan op een stoel. En die heerst dan ook over de band. Hè? Net zoals in die, wat we hier ook zien op die scherm. Dat hij dus aanwies van, nou jongens, een solootje van die kant. Ook met in een kleine setting. Harry op de stoel de veur. En dan wees je naar Helmich. En dan wees je naar Erwin. En dan Peter van Soest. Dus dan waren die dus eenmaal aan de beurt. Dus.
0: Ja, ja.
1: En dan zitten op de stoel.
0: Ja. Ja.
1: En magnifiek.
0: Hij gaf ze ook altijd de credits. Hè?
1: Altijd.
0: Altijd in de naam, nummer van de mensen.
1: Altijd, ja. Klopt.
0: Mooie herinnering, Doran. In welke mate leeft de geest van Harry Musquet nog voor in de Amer? Op welke momenten denk jij nog aan hem?
1: Altijd. Als ik in de Amer ben en de foto's in de zaal, dan zie ik Harry Musquet.
0: Ja, ja.
1: En ik moet je ook eerlijk bekennen, Albert. Toen je me vroeg voor dit programma om wat nummers uit te zoeken, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik weer een beetje bewust met Harry Musquet bezig was.
0: Hmm.
1: Echt lusten. En niet een cd'tje opzetten van oké, het zal wel. Nee, echt even weer lusten. En dan met die opnames van de Amen erbij. Ja, dus hij is altijd wel een beetje bij me. Ja, absoluut.
0: Ja, ja. Ja. Nee, maar ik kan me ook voorstellen bij optredens van Battlehouse, van Eric Taylor, King of the World, waar Erwin Java heeft gespeeld.
1: Zeker.
0: Dan zit de geest van Harry, die is er toch een beetje aanwezig. Hè?
1: Tineke Schoenmaker, die refereerde altijd even aan hem. Eric Taylor, die altijd even naar zijn foto toe. Legde hij de hand op de foto. En toen de laatste keer, de laatste cd, Cat Lost, zo wordt opgenomen. Toen kwam Harry in de Amer met de teksten. En dan zat hij samen met Eric Taylor aan tafel. Zaten de tekst door te nemen als dat grammaticaal, als dat allemaal wel klopte. En als twee kleine kindertjes zaten ze daar zo naast elkaar. En het was goed en Harry kreeg een schouderklopje.
0: Ja,
1: was zo trots, jongen. Ja, dat was mooi.
0: Vak bedoeld is onder elkaar, maar het was wel een kwetsbare kant van Harry, hè, de teksten. Dat.
1: Ja. Ja.
0: Daar had hij, aan Erik Taylor had hij dan een hele goede. Ja. Waardeerde hij ook zeer. Ja.
1: Maar dat kan ook bij ons in de Amer. Hè. Ik bedoel, het was hartstikke druk. Erik Taylor was er volle bak. En zij zit met zijn tweede aan tafel. Maar er is ook niemand die daar dus ook naartoe loopt om die mensen een handje te willen geven.
0: Nee.

0: gewoon zo laten.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, maar daarom, de Amer is een muziekcafé.
0: Daarom.
1: Ja?
0: Daarom.
1: Daar hoort ook Huub van der Lubbe bij.
0: Ja. Huub, die was in 2000, was Huub volgens mij bij, op bezoek bij Harry Musquet. En toen zei Harry van, ga je met naar de Amer toe? Nou, en toen hebben ze ook nog wat nummertjes ingestudeerd van Huub. En het was eigenlijk de eerste keer dat Huub dus in de Amer was.
1: Ja, ja.
0: Ja, dat was dus een van de eerste keer dat Huub dus meedeed. En ze hebben dat ook toen, dat Laaiend Vuur, dat nummer van Huub. En er is een verhaaltje bij. Huub, die woonde in Amsterdam, Bomen, Cafetaria. En er stond, onderaan de straat, er stond een prullenband, die stond in de fik. En Huub, die belde de brandweer. En van alle kanten kwam brandweerouders aan met heel veel lawaai. En die spoten dus die met kwillen heel veel stralen. Huub, die zult misschien een beetje overdreven hebben, maar die water in die prullenbak. En toen dacht ik bij mezelf van, hier moet ik een liedje over maken, Laaiend Vuur.

0: Thank you, folks.
1: Unieke opname uit de Amer, 4 januari 2009, denk ik. Nee, wanneer dit? Nee, ik weet niet precies wanneer dit was. Jij had die toevallig?
2: In 2000.
1: 2000?
2: Ja, voor mij 2000.
1: 2000, ja. Millenniumwisseling.
2: Ja, ja.
1: Hartstikke uniek materiaal dat Huub van der Lubbe dit samen met onder andere Erwin Java natuurlijk en Helmin van der Vest.
2: Ja.
1: Ik weet niet wie als er op trompet of saxofoon erbij aanwezig was.
2: Ja, ja. Of Miklas of Peter van Soest.
1: Ja, een van die,
2: een van die twee waren er zeker bij.
1: Ja, ja. Ja. Ja. Dat is het ook het unieke aan dit materiaal van dat dit uit de Amer komt. Live opnemen in Amer. Misschien de geluidskwaliteit wat minder goed, maar ja, de sfeer en de authenticiteit, zeg maar, die spat er vanaf.
2: Ja.
1: Ik wil ook nog een versie van Window of My Eyes nu de Amer. Want ja, dat is en blijft natuurlijk toch het meest bekende nummer van Harry Musquet.
2: Dat kom je niet aan, hè?
1: Nee, maar dat hoeft ook niet, want dat hoort er ook bij.
2: Ja.
1: Dit is een opname van uit 2009, ja?
2: 4 januari 2009.
1: Ja.
2: Samen met Miklas Fust en Peter van Soest.
1: Ja.
2: Ja.
1: Bijzonder of?
2: Gewoon lusten.
1: Gewoon lusten.
2: Hartstikke.
1: Window of My Eyes.
2: Ja.

0: Mooi nog even die toevoeging, ja.
1: Dit was voor Relis.
0: Dit was voor Relis, ja.
1: Ja, Relis de Beek.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Goeie kameraad van haar, ja. De commissaris van de Koningin in Drenthe. En de verwantschap tussen die man, die was opmerkelijk eigenlijk. Beide uit een klein stadje. De een uit Coevorden, de ander uit Assen. Beide een arbeidersachtergrond. Beide een bekendheid geworden. Ja, en ja, dat klikte tussen die beide mannen. En helaas, je bent geen van beiden meer
1: nee,
0: onder ons.
1: Nee.
0: Jullie bent samen opgegroeid bijna, althans in dezelfde omgeving. De dichters of in Assen.
1: Ja.
0: De een aan de Vondellaan, jij aan de Bilderdijklaan.
1: Ja, ja.
0: Heb je Harry zijn hele leven gevolgd eigenlijk? Of is hij ook wel eens een tikje uit beeld geweest?
1: Nee, ik denk ook dat hij af en toe wel eens niet in beeld was.
0: Mm.
1: En toen hij in Grollo ging wonen, ja, toen kwam hij er weer een beetje terug, denk ik. Maar laat maar even vooropstellen. Ik kende Harry misschien, maar Harry misschien kende mij dus niet. Hè?
0: Nee.
1: Ik bedoel, maar ik heb hem altijd wel gevolgd, ja. Ik had ook een stel kameraden, die waren ook helemaal gek van hem.
0: Ja.
1: Johan de Vrome was een van die vrienden. En Bertus de Vrome, zijn vriend.
0: Ja.
1: Of zijn broer, die was dus roadmanager bij de Blizzards. Dus, dat is er altijd wel geweest. Harry is altijd in mijn leven geweest.
0: Ja, ja.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Altijd. Ja. De ene keer wat meer dan de andere keer. En ja, het was ook een man. Als je met hem stond te praten, hij had altijd ontzettend veel belangstelling voor jou. En over de muziek praten, dat wilde hij niet.
0: Mm.
1: Hij zei, want ik praat niet over jouw werk. He, wat voor werk jij doet, zei, daar praat ik ook niet over.
0: Yeah.
1: We praten niet over de muziek, maar we praten over andere dingen. En dat was Harry.
0: Yeah.
1: En natuurlijk het grootste gros van mensen, die wilde altijd over muziek praten. En,
0: Ja, maar het was denk ik ook voor een deel zo, Harry, die, terwijl hij de bluesmuziek zong van Cube in the Blizzard, was hij ondertussen al met hele andere muziek bezig.
1: Ja.
0: Voor zichzelf.
1: Ja. Ja,
0: want ik weet van Harry van dat hij, en zeker in het laatste deel van zijn leven, dat hij veel meer klassiek draaide dan bluesmuziek.
1: Ja.
0: Man had een hele brede belangstelling natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, die belangstelling en de persoon Harry Musquet kunnen nog zien hier in het Drents Museum, nog tot en met 5 juni.
1: Ja.
0: Er is een combinatiekaart mogelijk tussen het Cube in the Blizzard Museum in Grollo en het museum hier. Kost maar 12,5 euro, kunnen beide tentoonstellingen toe. En als je dan misschien naar het Holland International Blues Festival gaat, dan kun je het allemaal nog combineren ook. Kun je er een prachtig weekend van maken. Volgende week zondag is de laatste uitzending van Harry's Blues live vanuit het Drents Museum. De week door Noord, dan doen we weer vanuit de studio. En hopelijk vanaf september ook weer gewoon. Als jij nou de betekenis van Harry Musquet voor jou, maar ook voor Drenthe, zullen we het meegeven, Harry de Jong? Hoe zul je dat onder woorden brengen?
1: Hoe ik Harry zie en...
0: Ja, welke betekenis hij voor de mensen in deze provincie had. Hè?
1: Nou, ik denk wel heel veel. Want je kon ook altijd een beroep op Harry doen, hè? Als een of andere vereniging of zo die een kartrekker nodig had of een lijstduwer, hoe ik dat wilt noemen. En Harry die kon daarin wat voorwerk verrichten. Dan deed hij dat.
0: Ja.
1: Voor de natuur en voor allerlei andere zaken.
0: Dus, als het bluesdagen bijvoorbeeld.
1: Als het bluesdagen. En Harry was dan echt niet de broer om wat voor ons te doen.
0: Ja.
1: En je kon hem ook altijd vragen. En als Harry zei van ik doe het, dan deed hij het.
0: Ja.
1: En ik doe het niet, dan deed hij het ook niet. Ik bedoel, er was geen...
0: Het was duidelijk.
1: Het was geen middenweg.
0: Ja.
1: Ja, nee.
0: Dat is voor jou wel herkenbaar, geloof ik. Nee.
1: Voor mij heel herkenbaar, ja. We doen het of we doen het niet.
0: Je weet waar je aan toe bent.
1: Absoluut, ja.
0: Nou, dat geldt voor de Amer, denk ik ook. Dit seizoen van de Amer zit erop.
1: Ja.
0: September begint weer, wanneer?
1: Wij beginnen 20 augustus met de voorinschrijving voor de concerten. Voor het seizoen half september tot en met half mei. En dan kunnen mensen dus in de Amer, dat weekend in de Amer, kunnen ze dus reserveren voor de concerten. En na het weekend dan kan dat ook per telefoon, per mail, hoe dan ook. Ja.
0: Jij bent altijd bereikbaar?
1: Ik ben altijd bereikbaar, ja. Ja.
0: Hoeveel concerten staan er voor het komende seizoen op het programma?
1: 82.
0: 82.
1: 82.
0: En zit er nog wat ding bij die gerelateerd bent aan Harry Musquet? Kan ik dat zeggen? Zit er een Barrelhouse bij? Zit er een... Nou, Erik Taylor, vertelde je al.
1: Barrelhouse zit erbij, Erik Taylor zit erbij, Ian Matthews is erbij. Die is ook via Harry bij ons binnengekomen.
0: Ja.
1: En,
0: ooit ook nog te gast in dit programma, ja.
1: Ja. En My Blue Fan. Dat is een trio uit Utrecht. Die de laatste seizoen bij ons in de Amen waren. En die deed toen een nummer van Harry. Nou, echt waar. Kippenvel zo mooi.
0: Ja.
1: En toen bij de opening van de Winnenwagen Aars hier in het museum hebben ze ook nog daar deden ze de aftrap, zeg maar, van de muziek. En die komen ook terug. En ik verwacht daar wel wat van.
0: Ja.
1: Ja, ik verwacht daar zeker wat van. Ja.
0: We zullen het zien, Harry.
1: Ja.
0: Dank voor jouw aanwezigheid hier in Harry's Blues. Het was echt Harry's Blues dit keer. Ja. Blues van Harry de Jong.
1: Ja, zoals Harry ook zegt, van handgemaakte muziek.
0: Ja. Nou, en de handgemaakte muziek die past het beste in de Amen.
1: In de Amen, en dat bedoelde hij daarmee. Ja. Ja.
0: Techniek van de uitzending was Ruben Ester. Presentatie en productie Albert Haar. En we besluiten met een live opname uit Wijk bij Duurstede. Wat verder van huis, niet in de Amen. Maar Ramblin' on my mind, Harry.
1: Ja. Wandelen in mijn gedachten.
0: Ja. Met Harry.
1: Mooie afsluiter.
0: Oké, bedankt. Thank you.

Das ist für

0: Vienna tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes. En u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In muziek voor volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Hier is Johan Derksen.
2: Zodra oude hits gebruikt worden in nieuwe films, wordt zo'n gedateerd nummer weer opgewaardeerd door de bioscoopbezoekers, waardoor het opnieuw hits worden. Alle nummers die u vandaag hoort zijn gebruikt in films. Back to the Future, dat was een succesfilm met Michael J. Fox en Christopher Lloyd. En ook voor Huey Lewis was het een groot succes, want zijn nummer in de film werd een nummer 1 hit in Japan, Amerika, Canada en Australië. En het werd ook nog een grote hit in Oostenrijk, België, Nederland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Engeland, Duitsland, Zwitserland en Zuid-Afrika. Dat heeft de nodige dollars opgeleverd. Huey Lewis en The News. The Power of Love.

Huey Lewis en The News, The Power of Love. De film Nothing Hill was echt een kaskraker met Hugh Grant en Julia Roberts. En de film betekende meteen de internationale doorbraak voor een totaal onbekende band uit Londen. Want die band had een hit in Engeland, België, Duitsland, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Schotland en Zweden. Another Level, From the Heart.

another level from the heart. The Full Monty, dat was een Engelse komedie over zes werkloze metaalarbeiders die een striptease act begonnen. En het leverde Hot Chocolate een grote hit op, want het nummer werd 2 in Amerika en Engeland, 4 in Ierland en Australië, 5 in Nederland, 7 in Canada en 10 in Noorwegen. Hot Chocolate, You Sexy Thing.

Chocolate, You Sexy Thing. Working Girl, dat was een film met een sterrenbezetting. Melanie Griffith, Harrison Ford, Alec Baldwin en Kevin Spacey. En het was een grote hit voor Anita Root en June Pointer in Australië, Zweden, Amerika, Canada, Ierland, Nederland, Engeland en Nieuw-Zeeland. The Pointer Sisters, I'm so excited.

The Pointer Sisters, I'm So Excited. Buster, dat was een romantische en komische film over Buster, een kruimeldief uit Londen die betrokken was bij de grote overval op de posttrein in Engeland. Met Phil Collins en Julie Walters in de hoofdrollen. Phil Collins schreef dit nummer ook en het werd alleen een hit in Nederland, België en Duitsland. The Four Tops, Loco in Acapulco.

De Four Tops, Loco in Acapulco. Pretty Woman, dat is een populaire film met Julia Roberts en Richard Gere. En het nummer in de film is van de Engelse band Go West, met zanger Peter Cox en gitarist Richard Drummey. En het was een hit in Engeland, Australië, Duitsland, Ierland, Nieuw-Zeeland, Zweden en Amerika. Go West, the King of Wishful Thinking.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Van Morrison at the Movies van Van Morrison is het album van deze week. En dit nummer zit in de succesvolle film As Good As It Gets met Jack Nicholson en Helen Hunt. En het nummer werd later het strijdlied van de vredesbeweging in Noord-Ierland. En Van Morrison zong het live voor 80.000 toeschouwers tijdens het bezoek van Bill Clinton aan Belfast. Van Morrison, Days Like This.

Van Morrison, Days Like This. The Breakfast Club, dat is een film rond 5 scholieren die voor straf op zaterdag op school moeten verschijnen. En die film leverde de Simple Minds een grote hit op. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Nederland en België, 2 in Canada, 3 in Ierland en Italië, 4 in Duitsland en 5 in Oostenrijk. The Simple Minds, Don't You?

The Simple Minds, Don't You. Waking Ned, dat was een komedie met Ian Bannon en David Kelly. En het werd een grote hit voor een folk rock band in Ierland, Nieuw-Zeeland, Engeland en Amerika. The Waterboys, Fisherman's Blues.

The Waterboys, Fisherman's Blues. Forrest Gump, dat was een succesvolle film. Boordevol muziek met Tom Hanks, Robin Wright en Sally Fields. En in die film zat een oude hit van de Beach Boys uit 1966. En de tekst was nog ouder, want die tekst komt uit het boek Pieces of Eight uit 1917. The Beach Boys, Sloop John B.

The Beach Boys, Sloop John B. Trainspotting, dat is een Engelse comedy met Ewan McGregor en Kelly MacDonald. En Iggy Pop schreef het nummer samen met David Bowie, die tijdens de opname piano speelde. Het werd alleen een hit in België, Nederland en IJsland. Iggy Pop, Lust for Life.

Iggy Pop, Lust for Life. De muziek komt uit de Engelse komedie Saving Grace met Brenda Blethyn en Greg Ferguson. Er werden 1,5 miljoen singles van het nummer verkocht. Er verschenen 120 covers en het was geschreven door Steve Harley. Het was een nummer 1 hit in Engeland en Ierland, 5 in Nederland en 7 in België. Steve Harley en Cockney Rebel, Make Me Smile.

Steve Harley en Cockney Rebel, Make Me Smile. American Graffiti, dat is een Amerikaanse komedie met Harrison Ford en Richard Dreyfuss. En dit nummer was in 1961 een nummer 1 hit in Amerika, Canada, Australië, Chili, Nieuw-Zeeland en Engeland. In Nederland eindigde het nummer op 2. En toen het succes de zanger in de steek liet, schoot hij zichzelf dood met een jachtgeweer. Del Shannon, Runaway.

Del Shannon, Runaway. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Good Morning Vietnam met Robin Williams zat boordevol oude hits van Wayne Fontana en de Mindbenders, Them, The Marvelettes, The Beach Boys, Martha Reeve en de Vandellas en deze band uit Liverpool die wereldberoemd werd in de slipstream van de Beatles, The Searchers, Sugar and Spice.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Drie locaties staan vandaag centraal. Een katoenplantage, een begraafplaats en nog een begraafplaats, vlakbij een cotton gin. De wereld van katoen en rijst. De vruchtbare grond van de Mississippi Delta. De wereld van Robert Johnson en Charlie Patton. Beiden leefden aan de zelfkant van de samenleving. Speelden de Devil's Music, werden uitgestoten door kerk en gemeenschap en hadden anderzijds een geweldige aantrekkingskracht, met name op vrouwen. En daarmee tegelijkertijd bron van vele moeilijkheden. Robert Johnson vond zijn einde door vergiftiging, 35 jaar oud. Charlie Patton had vele vrouwen. Zijn hart begaf het op zijn 47ste. Het graf van Charlie Patton ligt ergens bij Holly Ridge. Robert Johnson is begraven in Greenwood, maar zijn grafmonument staat nabij Morgan City. Bluesliefhebber Skip Henderson had er de hand in dat beide bluesgiganten in steen worden herdacht. Dockery Farms was een van de grootste en bekendste plantages in Mississippi. Van de plantage ging de katoen naar de cotton gin, waar de pluizige bollen ontkorreld worden. Het grootste gevaar voor de katoenteelt was de boll weevil, een insect dat de hele oogst kon vernietigen. Dat was vroeger. Nu, mei 1993, Highway 8 tussen Rollville en Cleveland.
3: Een vogel op de achtergrond op wat, wat vroeger een plantage was.
4: Nou, dit is de bekende Dockery plantage. We staan hier ook voor een gebouw waar wat landbouwwerktuigen in opgeslagen zijn. Maar het bedrijf is buiten werking. De Dockery Farms. Opgericht in 1895 bij Will Dockery. Van 1865 tot 1966. En John Rice Dockery. 1906 en 1982. Daar schijnt er nog een neef van die mensen te leven of zo. Waar Billy Gibbons nog weer een ontmoet heeft in Chicago. Die toch wil proberen om hier dit spulletje een beetje. Om het een beetje zo te laten dat het niet geen rotzooi gestolen wordt. Dan zie je ook een bordje aanhangen van de 2000 gulden de beloning voor degene die aan deze deze property vernielt en zo, als je die arresteert en zo.
3: Ja, het moet een beetje in de authentieke staat blijven eigenlijk, hè?
4: Ja, kijk, daar heb je nog een soort van vijvertje, riviertje. Kijk, hier hebben waarschijnlijk die mensen gewoon. Kijk, hier hebben zo, denk ik, die slaven gewoond, hè? Daar heb je nog een paar huisjes. En daar, kijk, de kerk is er ook bij.
3: Ja.
4: Hoewel die wel wat recenter is.
3: Het is een dorpje op zich eigenlijk.
4: Ja. En die mensen hebben waarschijnlijk daar gewoond. Door het hek heen, daar achteraf of zo.
3: Ja. Over welke mensen heb je het, hè?
4: Ja, dan heb ik het over die Dockery's dus. De eigenaar van die plantage.
3: Ja, ja.
4: En die mensen, dat waren dus de slaven. En een heleboel... Een heleboel beroemde mensen uit de blueswereld die hebben hier gewerkt of geleefd. Onder andere een familie van Howlin' Wolf, Staples, de Pop Staples van de Staples Singers en zo, die familie. Ja, en eigenlijk nog veel meer. Ik bedoel, want al die families waren weer familie van elkaar. Dus er zijn ongetwijfeld al die andere mensen zijn hier ook langsgekomen. Robert Johnson heeft hier zonder enige twijfel ook gespeeld. En Charlie Patton. Wel, die zijn hier niet zo ver vandaan zijn ze, staat hun monument. Dat is ook op een kilometer of 20. Ja. Ja, het is eigenlijk, wat ik al zei, een stuk zo groot als de provincie Drenthe waar alles gebeurd is. En dit is een van die uitermate historische plaatsen. Dockery.
3: Komt
4: Farms.
3: Komt die nog alles in de muziek terug, de naam ook of niet?
4: Nee. Die naam niet, maar wel in alle boeken over blues. Dus, ja. Ik kwam voor het eerst tegen de Devil's Music van Ik heb bekende naslagwerk over blues. En daar zie je dan in staan bij Roelviel. Dus dat is het plaatje wat hier enigszins achter ligt. Waar dus veel gespeeld werd ook. Daar was de Dockery-plantage. Nou, en die zie je dus.
3: Want toen wij hier naartoe reden vanuit Klaagsdeel via Marx, toen kwam je ook nog door het plaatsje Parchman.
4: Ja, waar een van de opvoedingsgestichten was dan zo, de Parchman's Farm. Een nummer van Moos Ellison gaat daarover, ook bekend van John Mayle en van andere uitvoering van Johnny Winter onder andere. Maar ja, de Parchman. Zo worden wel meer inrichtingen genoemd. Maar hier is het plaatsje pas van daar was het. Daar was ook een inrichting en vandaar waarschijnlijk
3: Zou je dat een beetje kunnen vergelijken met wat wij in Drenthe vroeger kennen in de vorm van de bedelaarskolonies?
4: Frederiksoord misschien, ja. Dat zoiets.
3: Ja. Veldzicht bij Balkbrug.
4: Ja, dat lijkt me wel.
3: Mensen die eigenlijk. Geen inkomen hadden, die maar wat rondzwarm, die soms ook wat deden wat niet mug, en die dan door in terecht kwamen.
4: Ja, dat lijkt me wel, ja.
3: Dat moet je bij die bluesmensen ook een beetje voorstellen, eigenlijk, hè?
4: Ja, zeker.
3: Parchman's Farm.

0: nou, dit is... Dockery's, en dat was gewoon een kapitalistische onderneming, een bedrijf,
1: ja,
0: met slaven.
1: Ja.
0: En door werken die mensen.
2: Ja, die mensen, deze twee mensen zijn allebei dood. En het bedrijf is ook buiten, niet in functie meer.
0: Ja. Maar grappig trouwens, alles... dat zo'n gitarist van ZZ Top, dat die zich zoveel muiten getroost afhuurt.
2: Ja, ja, dat die man ontmoeten heeft ooit op ergens in Chicago, las ik. En dat hij is met die... Maar het is een oom of een neef van die mensen. Het is in ieder geval een vrij dichtbij. En daar behoort het geloof ik nog aan, ja, die familie. En dat die een beroep hebben gedaan om dat toch een beetje in orde te houden.
0: Nou, en dat, het is in ieder geval gebeurd dat er een mooi opschrift komen is.
2: Ja.
0: Ik heb het idee dat nog niet zo heel old is.
2: Nee.
0: Wordt het allemaal heel netjes opstuurd van de Dockery Farms. Gevestigd in 1894 bij Will Dockery. En Joe Rice Dockery.
2: Ook alweer Rice, hè? Dat is net Willie Rice Miller en...
0: Sunny Boy.
2: Ja, yeah. Joe Rice Dockery.
0: Dus niet zo verwonderlijk trouwens, want
2: in
0: het was
2: een rijstland,
0: een dus gebied waar veel rijst verbouwd, ja, wordt. Want we kwamen ook net weer langs een soort Sawa's, waar als hier de rijst op verbouwd wordt.
2: Er was een prachtig sproeivliegtuig hier overheen ging. Geel vliegtuigje. Misschien 15, 20 meter van de grond komt hij ineens.
0: Joem.
2: Over je heen en dan laat je dat los.
0: Een soort horzel.
2: Ja.
0: Maar ja, dat is de hedendaagse tijd, hè?
2: Ja. Vroeger toen frat de weevil het op.
0: De bolweevil.
2: De bolweevil.
0: Ja. Maar ja, de schorst iemand hier ook erop.
2: Ja.
0: En het milieu, dat hebben ze hier, naar mijn idee, wat minder in de regen dan dat in Nederland het geval is.
2: Nou, ze hebben strengere milieuwet in Amerika als in Nederland.
0: Nou, als ik zag een paar dagen terug hoe achter een garage de afgewerkte olie en zo nog gewoon de sloot inloopt,
2: ja,
0: dan is de controle, ja, misschien, ja, hier wat minder.
2: Ja, nou ja, zo'n groot land, dat lijkt me ook heel moeilijk. Maar als ik toch die bomen hier zo allemaal bekijk, dan groeit het hier toch een stuk beter dan bij ons. Want veel...
0: Het is hier een barre vruchtbare streek,
2: ja,
0: natuurlijk. Hè?
2: En het is ontzettend vochtig hier.
0: Ja. De lucht is ook bijna vochtig.
2: De lucht is bijna vochtig.
0: En laat.
2: Het is drukkend hier.
0: Ja.
2: Zo druk maak je het in Drenthe praktisch nooit meer. Ja, eens keer als een beste onweersbui zit of zo. Ja.

0: Wat is dit voor een vogel? Die?
1: Ik weet niet wat voor vogel.
0: Nee, fluit zo mooi.
1: Ja, fluit zeker mooi. Nee.
0: Midden in het veld.
2: Eigenlijk alweer helemaal midden in het veld. Lopen wij hier van een verharde weg af naar een kerkje. Ongeveer hetzelfde als bij het graf van Sonny Boy Williams en zag. Alleen deze ziet er nog die ziet er nog goed uit. Of die gebruikt wordt of niet, daar zullen we even naar kijken.
0: Vlak bij Morgan City. Iets ten zuiden van de grote weg tussen Greenwood en Greenville.
2: Ja. Ja. De Mount Zion Methodist Baptist Church. Morgan City, Mississippi. Dus het is toch Morgan City. Dit wordt erbij. Op de kaartje staat Quito. Maar voor zover ik weet is dat de hoofdstad van Bolivia of zoiets. Pastor Reverend James Radcliffe Jr. Donations to support the Robert Johnson Memorial.
0: Dan ben je goed.
2: Dan ben je goed. Zion Memorial Fund, Post Office Box. Ja. 1059 Clarksdale, Mississippi.
0: Kerk is sticht in 1909.
2: En hier is een heel klein kerkhof bij. En hier links, vlakbij de grote weg, daar is dan...
0: Ja, maar daar is zoiets.
1: Ja.
2: De Robert Johnson Memorial. Nou, Robert Johnson is ongeveer de meest beroemde zoon van Mississippi, tenminste wat de blues betreft. En nou, dit ziet er tenminste nog, oh, maar is het Nederlands te zeggen, christelijk uur.
0: Ik vrees alleen dat ze het foto hier eraf gehaald heeft.
2: Ja. Er ligt een drumstok, een plectrum en een briefje. Wat staat er eigenlijk op? I lost a note of memorial this special day, a remembrance of deep away, passed away. Moeilijk te lezen.
0: You spent.
2: Dat is moeilijk te lezen. Ja. The deep. Staat er nog iets achterop? Ja, inderdaad. Maurice of?
1: Ja,
2: 528. 28, dus dat is ook nog
0: twee jaar geleden. Het is twee jaar geleden is die hier neergelegd, ja. Memorial Weekend. Ja, dat klopt, want maandag dan is het Memorial Day. Dat betekent dat het Memorial Weekend is. En ja, daar staat een naam bij, maar ik kan niet vinden.
2: In ieder geval, hier staat dan op het monument. Ja, het is een monument en graf, dus natuurlijk.
0: Het is geen graf, hè, nee. Want hij ligt hier niet begraven. Hè? Dit is een ja.
2: Oh ja, maar die begraafplaats is ook niet zeker.
0: Het is niet helemaal duidelijk, nee.
2: Ja, dat is alleged. Maar hier is dan het monument. Hij is in Greenwood geboren, hoor. En Robert Johnson, king of the Delta blues singers. His music struck a chord that continues to resonate. His blues addressed generations he would never know and made poetry of his visions and fears.
1: En dan gaat het verder hier.
2: You may bury my body down by the highway side. This memorial erected April 20, 1991. 20 april 1991.

0: En daar hebben allerlei mensen uit Amerika in diep respect en appreciatie voor de people en de culture van de Mississippi Delta. Die hebben gedoneerd dat dit hier kwam. En dan staan verder al zijn tekst erop. Dat wil zeggen zijn titels van de nummers. Van Love in Vain tot aan Crossroads. Tot Me and the Devil, Hellhound on My Trail.
1: Stones on My Pathway, ja. Yeah.
0: Born in Hazelhurst staat hier dus.
1: Hazelhurst, Cochlear County.
0: Brief ten opzichte van Robert Johnson left an enormous legacy. Hij had een korte periode, maar hij is heel jong gestorven dus. Preserved for the ages by Bad Columbia Recording Company. En ja, yeah, the body of his work is considered, dus het lichaam van zijn werk, dus het framework dus. Is de meest krachtige in zijn soort. Een jagend en lyrisch portret van een humane menselijke geest.
1: De menselijke geest, ja. Ja, is toch heel anders dan
0: bij Sonny Boy.
1: Dan bij Sonny Boy, ja.

0: Heel klein kerkhof liggen ongeveer 50 mensen. Nog niet eens, denk ik. Hier de 20, 25. Maar niet overal staat een steen bij waarschijnlijk.
1: En inderdaad, vlakbij de weg, ja? Highway 7.
0: Highway 7, ja.

0: Wollen
1: wir mit Auto Natura für?
2: Ja, der Imutar.
3: Ich glaube,

0: net zo te zien nog op de originele plek. Een van de weinige stenen hier eigenlijk op Kerkhof.
1: Nou, dit is weer gewoon zo'n steen die door die mensen daar neergezet is.
0: Ja, die kunnen we zien.
1: Hetzelfde steen als dezelfde toestand als bij Sonny Boy en bij Robert Johnson. En nou ja, hier staat het ook, Charlie Patton. The Voice of the Delta. Foremost performer of early Mississippi blues, whose songs became a cornerstone of American music.

0: got that thing on you.
1: Het is hier nou nog rustig, schiet dat zinnig is. Anders dan is die hele fabriek hier achter in beweging. Het is niet bepaald een rustige plek.
2: Nee, dus,
1: dat was Petten ook niet zo'n rustige man, hè?
2: Nee, misschien hebben ze hem daarom ook wel. Hij was niet. Hij was een. Een wild leven leefde hij. Maar dat leefde Robert Johnson ook, dus.
1: Ja.
2: Er zit niet veel verschil in tussen Johnson en Petten. Misschien. Dat ze daar ook.
1: In Heurtiet niet zo geëerd worden.
2: Nee.
1: 43 jaar geworden. April 1891. April 1934. Charlie Petten.
2: Het fotootje zit hier nog wel op, die ander niet, maar hier ligt niks bij. Dus.
1: Ja.
2: Hij is in een rangorde, schijnt voor de mensen iets minder te weten.

John, John Fogerty van Creedence heeft hier ook nogal een

0: En die andere, ja, die Johnson is dan die, die wordt onderhouden door de mensen in de state. Die hebben allemaal gedoneerd.
1: Ja. Wat niet vrolijk van dit soort dingen, hè?
0: Nee. Ja. Het is gewoon... mensen zijn echt weggestapt en ja. Als je dan ziet in verhouding van wat voor naam ze hebben, is het heel vreemd. En dat het van overheidszijde ook niet, geen enkele waardering is, is ook helemaal niet. Anders had je toch op zijn minst waar aan gedaan. Voor Louis Armstrong staat wel een fantastisch groot dit park en een fantastisch standbeeld, dit en dit en dat. Je appelleert natuurlijk aan heel veel publiek.
1: Toeristische attractie.
0: Deze mensen natuurlijk niet, maar ik bedoel, zijn wel de voorlopers van de muziek van Armstrong geweest. Dus, ik bedoel, Rembrandt die hang je toch ook niet ergens in een Annaveense kanaal neer of zo.
1: Maar die wordt ook pas wat later erkend, dacht ik, of niet?
0: Ja, Rembrandt niet. Rembrandt werd direct erkend in zijn tijd. Die was helemaal niet arm.
1: Hmm.
0: Die had zelfs, ik weet niet hoeveel mensen aan het werk. Maar, stil, ik bedoel. Ja, wie weet je dan, Karel Appel of zo. Maar ik bedoel, dat is toch een verschil. Ik bedoel, er wordt niks mee gedaan. Dat vind ik jammer. Het is een soort van rejection of their own culture.
1: Ja, misschien moet het wel van buiten afkomen.
0: Ja, maar ik bedoel... Ja, wat moeten wij er verder mee? Wij kunnen er ook niks aan doen. We kunnen alleen maar constateren dat het zo is. En, als in Nederland zoiets zou gebeuren, dan zou je er wat aan kunnen doen met elkaar. Maar ja, er zijn dus enkele personen die er wat aan doen, maar het is natuurlijk in verhoudingsgewijs, het is helemaal niks.
1: Ja. Maar is dat een reden om er niks aan te doen?
0: Ja, als je het niet weet, dan kun je er ook niks aan doen.
1: Ja. Ze zullen een donatie willen geven?
0: Ja, dat weet ik niet. Nee, eigenlijk niet. Ik zou wel, zoals het museum in Klaaksdeel wel en zo. En, maar ik vind dat dit is een taak van de Amerikaanse overheid, van de Amerikanen, niet van mij. Ik bedoel, de blues, de muziek leeft nog te houden en zo, en de aandacht daarvoor, kun je het beste naar Klaaksdeel gaan, dat heeft veel meer zin. Ik bedoel, daar in de overzicht, daar staan de dingen mooi bij elkaar en dan word je ook, daar heb je meer aan. Hier heb, ja, het enige wat je kunt doen is er iets meer van maken als het is. En zorg dat die man fatsoenlijk, punt, stop.

0: allemaal muziek uit dezelfde omgeving eigenlijk van Morgan City in Belzona. Dit was Elmore James, al wat modernere uitvoering. Ja, en daarvoor de bekende mensen, Harry.
1: Ja, Charlie Patton en Robert Johnson, want daar ging deze uitzending over. En het was allemaal muziek die opgenomen is omstreeks 1927 tot aan 1930 ongeveer, 1934.
0: Ja.

0: Ja, en nog een stuk van Bucker White. Dus dat waren de 4, 5 artiesten die we gedraaid hebben in deze uitzending. Grootdeels echter over Charlie Patton en Robert Johnson.
1: Deze aflevering van Harry's Blues die maakt weer door Rego Meijer, techniek, samenstelling en presentatie, Albert Haren, Harry Musquet. Ja.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Voor het eerst werd dit jaar het Mississippi Crossroad Blues Festival gehouden in Greenwood. Voorheen het Robert Johnson Memorial Festival. Met onder andere Taj Mahal, Robert Lucas, Catfish Keith en John Hammond.
4: Van New Orleans tot Grollo, Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
5: Het album Groeten uit Grollo wordt als een meesterwerk gezien, maar eigenlijk was Simple Man nog beter dankzij het Soulse trio Helmig van der Vecht, Herman Deinem en Hans Lefaye. QB and the Blizzards, Easy to Leave, Hard to Forget.

Cuby and the Blizzards, Easy to Leave, Hard to Forget. Mike Morgan and the Crawl, dat is een band uit Dallas met ex-motorcoureur en gitarist Mike Morgan en zanger Lee McBee. En nadat Mike Morgan bij een motorongeluk een oog verloor, begon hij deze band. Het komt van het album Lowdown and Evil. Mike Morgan and the Crawl, I'm Worried.

Mike Morgan en The Crawl, I'm Worried. Radio Kings, dat is een band uit Boston met zanger en mondharmonica speler Brian Templeman en gitarist Michael DiNello. Ze spelen doorgaans veel covers van Mississippi, John Hurt, Little Walter, Howlin' Wolf en Slim Harpo, maar dit is een eigen compositie en het komt van het album Money Road. Radio Kings, Virginia.

Radio Kings, Virginia. Smoking Joe Kubek Band uit Dallas speelt traditionele Texas blues. En gitarist Joe Kubek was een kettingroker, vandaar de naam Smoking Joe Kubek. En zanger Benoist King kwam uit Louisiana. Het komt van het album Chain Smoking Texas Style. Smoking Joe Kubek Band. Play on, little girl.

The Smoking Joe Kubek Band, Play On Little Girl, Jim Suller en Monkey Beat, dat is een band uit Austin. En de band heeft een hele goede reputatie als live band. De band speelt nagenoeg iedere avond in het clubcircuit van Austin en meestal in Sixth Street, de uitgaansstraat. En dat heeft een reden, want de band is een garantie voor een vol huis. Het komt van het album Starvation Box, Jim Suller en Monkey Beat. Little Boy Blue.

Jim Suller en Monkey Beat, Little Boy Blue. Monty Amundsen is een bluesgitarist uit Oregon. Na 16 albums volgde er een afscheidstour, maar Monty Amundsen bleef gewoon optreden en nu met wisselende begeleiders. Hij stond jaren onder contract bij het Nederlandse platenlabel Munich Records. Dit komt van het album I See Trouble. Monty Amundsen, Oh Johnny Why.

Monty Amundsen, Old Johnny Y. Ruth Brown, dat is een blueszangeres uit Virginia. Ze ging er op 17-jarige leeftijd vandoor met trompetist Jimmy Brown, met wie ze later ook trouwde. En het duo kreeg een contract in de nachtclub Crystal Cavern in Washington, D.C. En later zou Ruth Brown 26 hits scoren, waaronder 5 nummer 1 hits in Amerika. Ruth Brown, Good Day for the Blues.

Roots Brown, Good Day for the Blues. Barbara Lynn uit Texas was jaren de beste vrouwelijke bluesgitarist in Amerika. Ze had nooit een studiogitarist nodig, ze speelde alles zelf. En ze brak door met de hit If You Lose Me, You Lose a Good Thing. Dit komt van het album So Good, Barbara Lynn, Sweet 16.

Barbara Lynn, Sweet 16. Johnny Sansom uit New Orleans was jaren de zanger en mondharmonica-speler bij bluesgitarist Ronnie Earl. En als belangrijkste mondharmonica-speler van Louisiana komt hij tegenwoordig tijd tekort om in alle studio's zijn werk als studiomuzikant te verrichten. Maar hij blijft ook eigen albums maken. Dit komt van het album Watermelon Patch. Johnny Sansom, The Bridge.

Johnny Sansom, The Bridge. Chuck Garbo uit Louisiana kreeg als zanger van de band The Spiders al de bijnaam The Voice of New Orleans. En als soloartiest omringt hij zich altijd met de beste muzikanten uit New Orleans. Dit komt van zijn album The Barber's Blues. Chuck Garbo, I'd Rather Back.

Chuck Garbo, I'd rather back. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Melendorp en Johan Derksen. The Tractors, dat is een band uit Oklahoma, rond zanger, gitarist, componist en producer Steve Ripley, die met wisselende studiomuzikanten werkt. Op het album Fast Girl zijn dat Leon Russell piano, James Burton gitaar, Willie Weeks basgitaar, Fats Kaplan viool en dobro, Rick Vito gitaar, L. Perkins steelgitaar en DJ Fontana drums. The Tractors, Ready to Cry.

Cubian Blizzard voor Muskay, maar ook andere muziek. Een nieuwe cd van Kenny Neal bijvoorbeeld, van Mike Morgan en The Crow, van Bobby Allison en Jerry Speer, Mark Clark, Spencer McKenzie. En we beginnen dus met Cubian Blizzard uit 1968, The Sky is Crying.

Opname 1968, The Sky is Crying. Het bekende nummer van Elmore James in de uitvoering van QB and the Blizzards. Met op de blazers een mooie combinatie tussen de gitaar van Eelco Gelling en de blazers. Onder andere Jen Meinema, Roel Hemmers en Eduard Nink Blok. Hele bijzondere opname eigenlijk. Hij had er heel goed naar lustig naar. The Sky is Crying van QB and the Blizzards. We gaan naar Canada, Spencer McKenzie, een jonge kerel uit Canada, een twintiger, die ondertussen al 3 cd's uitgebracht heeft. En dit is een nieuwe cd, het titelstuk van een nieuwe cd die nog uit moet komen in augustus pas. De cd Preach to My Soul, en dit is het.

Bridge to My Soul. Titelstuk van de nieuwe CD van Spencer McKenzie, die in augustus uit moet komen. Mick Clark, dat is een bluesgitarist uit Engeland, die al, nou, ik denk 61 jaar al furoren maakte met zijn band Killing Floor, bekende nummer van Howling Wolf. Het was zo'n Britse bluesgroep, hij in die tijd meer aan als de Animals en de Yardbirds en dat soort groepen. Allemaal de mensen die het originele werk uit Amerika naspeelden. Vertolkten, zeg maar. Mick Clark die is altijd actief gebleven in de muziek. Niet dat hij een groot succes gehad heeft, maar wel bezig. Hij komt nu uit met een nieuwe CD, Blue Shadows. En door hem ook wat klassieke stukken eigenlijk. Een nummer van Sonny Boy Williamson bijvoorbeeld, uit 1963, Help Me.

Mick Clark, een oldgediende in de Engelse blues. De Engelse gitaarblues, zou je kunnen zeggen, van de cd Blue Shadows. Wat trouwens het nummer Killing Floor van Howlin' Wolf ook opstiet. De naam van de band waar hij in de 60e jaren in de 40e eeuw furore mee maakte. Bobby Allison en Jerry Spear, dat zijn twee vrienden die eigenlijk in de 90e jaren van de 40e eeuw samen nogal wat muziek maken. Beetje in de country-achtige sfeer, zeg maar. Maar ze bent er niet in deuren gewoon. Die Jerry Spear die is gewoon helemaal uit de muziek gestapt. Die is familieleven begonnen. En Bobby Allison is er nog wel een beetje in deuren gewoon. Maar ja, hij zingt in casino's en dat soort dingen. Hij had nou echt een carrière, maar nu nou ook weer net niet. Maar toch hebben ze nou samen een cd uitgebracht met dat oude materiaal. En ik was vooral een beetje geïntrigeerd door de titel. Want ja, het gaat toch weer over Mississippi, The Delta Man.

You Say Your Prayer for the Delta Man. Bobby Allison en Jerry Spear van de CD Delta Man. We gaan nog wat verder zuidelijker in Amerika. Naar Mississippi. Hij dan naar het zuiden toe gaat naar de Golf van Mexico. Dan kon je in Louisiana. De bakermat van de Cajun muziek, van de Zydeco muziek. Een beetje van de zwarte muziek, zeg maar. En daar komt Kenny Neal vandaan. Kenny Neal die komt uit Baton Rouge. Een van de grotere steden in Louisiana. Hij is de vader van Graylin Neal. Die speelde bij Daniel Lewis en de Louisiana Blues Club. Daar speelde hij drums bij. Kenny Neal die is vooral bekend geworden door de CD Bloodline. Alweer heel wat jaren terug. Maar hij heeft een CD uitgebracht. Straight from the Heart. En daarop speelt allerlei andere mensen met. Onder andere Christon Kingvisser Ingram, de man die afgelopen weken 10 juni speelde hij op het Holland International Blues Festival. Kenny Neal met op gitaar Christon Kingvisser Ingram een nummer over B.B. King, Mount Up on the Wings of the King.

Een ode aan B.B. King van Kenny Neal van zijn nieuwe cd Straight From The Heart. En op de gitaar Christone Kingfish Ingram. Je luistert naar Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En ik zei al, er zit nogal wat QB in de Blizzard in deze aflevering van Harry's Blues. Omdat het 10 juni de 81ste geboortedag van Harry Musquet was. De aanleiding is een nieuwe cd van Charlie Musselwhite. Een mondharmonica speler die van oorsprong uit Mississippi komt. Later naar Chicago toegegaan is. Door van Big Walter Horton eigenlijk het mondharmonica spullen geleerd heeft. En van Chicago is hij naar Californië gegaan. En nu is hij weer teruggegaan naar Clarksdale, naar Mississippi. Door heeft hij zijn laatste cd opgenomen, de cd Mississippi Sun. En door op het klassieke stuk The Hobo.

Charlie Musselwhite was dat, die de hobo blues bezong. Het leven van een hobo, een man die stiekem op de trein metreist. Dat deed John Lee Hooker in 1949, want toen heeft hij dit nummer geschreven. Nou, dat deed hij waarschijnlijk ook al wel eerder, want Hooker die was van 1917. Dus in 1947 was hij 32 jaar. Maar Hooker die ging ook stiekem met de trein mee, want die wilde van het platteland van Mississippi, wilde naar de grote stad, naar Memphis. En daar ging dit liedje eigenlijk over. Want zijn moeder die ziet dat vindt hij gewoon naar het trein waar de trein stiet, of waar de trein langs riet. En de stiekem erop opkroepen op die trein. En dan komt de centrale zin, die komt in dit nummer ook elke keer weer terug, van take care of my child. Hou mijn kind een beetje in de gaten van dat het allemaal goed gaat. John Lee Hooker met de Hobo Blues.

De originele versie van John Lee Hooker, de Hobo Blues. Nou, het meest bekend in Nederland is het nummer geworden door de uitvoering van Cubby and the Blizzards uit 1966 op de LP Desolation. Misschien heeft Harry dat toen een titel wel gehoord met de andere mensen uit Aston op het American Folk Blues Festival, wat toen in het begin van de 60 jaar vaker naar Nederland kwam. Allerlei Amerikaanse artiesten, Amerikaanse bluesartiesten, die traden dan onder andere in Den Haag bijvoorbeeld op. En wie weet zat Harry misschien wel onder het gehoor van John Lee Hooker die dat nummer doorzong. Het kwam in elk geval op de LP Desolation uit 1966, het nummer Hobo Blues.

Ja, het verhaal van een zoon die gaat reizen en een moeder die bezorgd is vanaf het allemaal wel goed giet. Dat is misschien toch ook wel een beetje het verhaal van Harry Musquet met zijn moeder. Hobo Blues uit 1966. En daarvoor het origineel van John Lee Hooker. Het origineel dateerde uit 1949. En de aanleiding, dat was de nieuwe cd van Charlie Musselwhite, de cd Mississippi Sun, die net goed wel uitgekomen is. We gaan naar Minneapolis. De Twin Cities noemen ze hem ook wel. Twee steden die vlak bij elkaar liggen. Daar komt de band Eleganza, die komt er vandaan. Dat is een beetje een country rock-achtige band. Binnenkort komt er een nieuwe cd van hun uit, Water Valley High. Maar die is er nog niet, vandoor dat ik een nummer draai van hun vorige cd, Full Length 2020, het nummer Alabama Bound.

Eleganza met Alabama Bound. En ik zei dat ze uit de Twin Cities kwam. Dat zijn twee steden die dichter bij elkaar liggen. Of eigenlijk één stad vormt. Minneapolis en St. Paul. En dat is de hoofdstad van Minnesota. Een staat in het noorden. Dus als je dan naar het zuiden toe gaat, naar Alabama. Dan gooi je echt southward. Dus Alabama Bound. We gaan naar Texas, naar Mike Morgan en The Crawl. Dat is alweer jaren geleden dat hij een cd uitgebracht heeft. 2008 was dat. Stronger Every Day. En daarna is hij eigenlijk een beetje uit de muziekscene verdwenen. Hij is gewoon aan het werken gewonnen. Hij was dealer van motoren in Texas, in Dallas. In die omgeving in dat geval. Maar de muziek die bleef toch trekken en hij weer een ESD maakt. The Lights Went Out in Dallas, dat is de titel van de cd. En het nummer wat ik voor je draai, dat is Working for the Man.

0: all I can, 'cause I'm working for the man.
1: Working for the Man van Mike Morgan en Nick Kral van de nieuwe CD The Lights Went Out in Dallas. Nog een stuk van de nieuwe CD van Kenny Neal, Straight from the Heart, het nummer New Orleans.

Wat toch ontzettend lekkere muziek uit New Orleans was dat. Van Kenny Neal van de cd Straight From The Heart. We blijven nog een beetje in die sfeer van nummer van de nee cd van Johnny Sansone. Into Your Blues. Want daar speelt Jason Ritchie op met. En dat wordt ook wel de New Orleans Mooncat genoemd. En dat is geweldige mondharmonica spullen. Johnny Sansone is ook een mondharmonica spullen. Maar die speelt op dit nummer met Blowing Fire.

Mooi, een duel van twee harp players. Jason Ritchie en Johnny Sansone in het nummer Blowin' Fire. Het is Blues, de Rijnoorden Lustert. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de handen van Meralda Smit. En we besluiten met het nummer natuurlijk van Cuban Blizzard. 81 jaar geleden, 10 juni, is Harry Musquet geboren. Van zijn laatste cd, Cats Lost, Blues is a Bad Habit.

0: House in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Moreland en Arbuckle, dat is een bluesduo uit Kansas. Aaron Moreland op gitaar en Dustin Arbuckle zang en mondharmonica. Het komt van hun album Promised Land or Bust. Moreland en Arbuckle, Take Me With You.

Moreland en Arbuckle, Take Me With You. Ashley Moore verdiende de kost als achtergrondzangeres in Tennessee. Ze is te horen op albums van Will Hoke, Corey Morrow, Wade Bowen, Chris Isaacs en Sherry Crow. En toen begon ze de band Pistol Annie samen met Miranda Lambert en Angelina Presley. En intussen is ze getrouwd met John Danks. Dat zegt de mensen in Nederland niet zoveel, maar dat is een hele beroemde honkballer bij de Chicago White Sox. Ashley Monroe, If the Devil Don't Want Me.

Ashley Munro, If the Devil Don't Want Me. Jimmy Johnson speelde tot zijn 50ste als gitarist in allerlei bands in Chicago. En toen begon hij eindelijk voor zichzelf. Dit komt van zijn album Live in Chicago Blues. Jimmy Johnson, Your Turn to Cry.

Jimmy Johnson, Your Turn to Cry. Luke Bryan uit Georgia, dat is een nieuwe ster in de country. Hij had al wat hits geschreven voor Travis Tritt en Billy Currington, maar zijn eerste 8 soloalbums leverden maar liefst 14 nummer 1 hits op in Amerika. Luke Bryan, Strip It Down.

Luke Bryan, Strip It Down. Anders Osborne komt uit Zweden, maar hij bracht een jaar of 30 geleden een bezoek aan New Orleans en daar is hij blijven hangen en hij keerde nooit meer terug naar zijn geboorteland. En intussen denken ze in Amerika allemaal dat hij gewoon uit Louisiana komt. Dit komt van zijn album Peace, Anders Osborne, Let It Go.

Candace Osborne, Let It Go. Ward Thomas, dat is een country rock band uit het zuiden van Engeland, rond de zussen Catherine en Lizzie Ward Thomas. En de dames die hadden een grote hit in Engeland en in Schotland. Ward Thomas, Guilty Flowers.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Among the Ghosts van Lucero is het album van deze week. En bij Lucero draait het allemaal rond zanger Ben Nichols. Hij was 20 jaar geleden ook de oprichter van de band. En hij haalde basgitarist John C. Stubblefield weg bij de North Mississippi All-Stars. En toetsenist Rick Steff speelde eerder bij Hank Williams Jr. en Dixie's Midnight Runners. Lucero, Cover Me.

Lucero, Cover Me. Jennifer Nettles uit Georgia was de zangeres van Soul Miner's Daughter, van de Jennifer Nettles Band en van Sugarland. En naast Sugarland heeft ze nu ook een solo-carrière. En ze speelde de moeder van Dolly Parton in de film Coat of Many Colors. Jennifer Nettles, That Girl.

Jennifer Nettles, That Girl. James Cotton uit Mississippi uiteraard, die was jarenlang de mondharmonica-speler in de Muddy Waters Band. En toen begon hij voor zichzelf, maar in 1990 sloeg het noodlot toe. Hij werd getroffen door keelkanker en toen kon hij niet meer zingen, nog wel mondharmonica spelen. En toen werd Darren Nulisch de zanger van zijn band. En op een goede dag kwam Joe Bonamessa naar de studio. En toen maakten ze een prachtig nummer, James Cotton en Joe Bonamessa. Cottonmouth Man.

James Cotton en Joe Bonamassa, Cottonmouth Man. Marty Stewart uit Mississippi werd in 1980 de gitarist in de band van Johnny Cash. 3 jaar later trouwde hij met Cindy Cash, de dochter van Johnny. In 1985 ging hij solo. Het huwelijk met Cindy mislukte, maar zijn solocarrière werd een groot succes. Hij heeft tegenwoordig zelfs een eigen tv-show, de Marty Stewart Show. Time Don't Wait.

Marty Stewart, Time Don't Wait. J.J. Gray en Movro uit Florida begonnen als een barband. En toen waren alle bandleden nog werknemers van een bedrijf dat airco's installeerde. Maar de heren speelden geen covers, want J.J. Gray schreef zijn eigen materiaal. En daar kwamen meteen platenmaatschappijen op af. Intussen is de band groter in Europa dan in Amerika. J.J. Gray en Movro, 99 Shades of Crazy.

JJ Gray en Movro 99 Shades of Crazy. Dan Smyers uit Pennsylvania en Shay Mooney uit Arkansas speelden in allerlei bandjes die niet van de grond kwamen. En toen ondernamen ze samen een laatste poging in Nashville en dat lijkt nu te lukken. Als duo Dan en Shay. Nothing Like You.

Ben en Shay, Nothing Like You. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meijendorp en Johan Derksen. We nemen afscheid van dit uur met bluesgitarist Michael Burks uit Arkansas, Empty Promises.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues, live vanuit het Drents Museum, vanaf de tentoonstelling Window of My Eyes. Een tentoonstelling die verlengd is nog tot 5 juni. En dat betekent ook dat Harry's Blues tot 5 juni doorgiet vanaf de tentoonstelling. Je moet er wel in bij zijn dat de tentoonstelling Blues in Heaven van Rudy Leukveld, dat die met ingang van morgen, dat die gestopt is. Maar Harry's Blues schiet gewoon deur en de muziek ook. Cuban and the Blizzards, Simple Man.

0: applaus voor Harry Musquet. Opgenomen in de oude Luxor in Rotterdam 2005. De laatste formatie van Harry Musquet van QB and the Blizzards. De gast hier in deze uitzending van Harry's Blues is Henk Erkelens. Welkom Henk.
1: Goeiedag.
0: Je bent snel even hier naartoe gekomen, want je hebt een cafetaria, een snackbar in de Kleine Marktstraat hier in Aas. Al 24 jaar vertelde je net.
1: Klopt, ja.
0: Zo, heel druk punt hè?
1: Ja, zeker.
0: Heel goed punt.
1: Goed.
0: En op een echte blueslocatie zou ik bijna zeggen, want het is vlak bij de Witte Bal, of niet?
1: Absoluut, ja. Ja. Inderdaad, waar Harry altijd kwam, ja.
0: Ja, daar heeft hij veel gezeten.
1: Ja. Het is een hoofdstuk, hè?
0: Ja.
1: De Witte Bal.
0: At the End of the Bar en Brother Boos, dat zijn nummers die wel herinneren ook aan de Witte Bal, denk ik.
1: Absoluut, ja, absoluut.
0: Hoe oud ben jij? Hoe herinner jij Harry Musquet eigenlijk?
1: Nou, ik ben 45 en Harry kwam dus altijd bij mijn ouders in het café.
0: Jouw ouders?
1: Team van Veen, Guur Erkelens.
0: Ja.
1: Dus die kwam daar als gast altijd in Café de Witte Bal. En ja, en dan op een gegeven moment groei je daarmee op.
0: Ja, ja. Als klein jongetje heb
1: als
0: je
1: als klein jongetje, ja.
0: Ja, ja.
1: En het begon eigenlijk van dat Harry op tour was of moest optreden. S weekends of wanneer ook maar. En toen had hij nog de herdershond Cas.
0: Ja.
1: En die moest ik dan uitlaten.
0: Oh, grappig, ja. De hond genoemd naar Cas Lux.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Ja?
1: Dus en zodoende, ja, dan krijg je al meer van die man te weten en te horen. En dan ga je erin verdiepen.
0: Ja.
1: Nou, dat vond ik wel interessant.
0: En de muziek die hij maakte, was die ook direct interessant?
1: Ja, ik hoorde toen de LP The Legend.
0: Ja.
1: Nou, dat vond ik echt een verrassende LP, om zo maar te zeggen.
0: Ja, ja.
1: Kijk, ik had van QB ook wel alles gehoord van vroeger. Maar The Legend was natuurlijk een totaal ander dingetje. Ja. Dan,
0: nee, maar omdat jij nu begint met een nummer, hè, want de muziekkeuze is van jou in dit programma. Met Simple Man van...
1: Ja, ik heb deze nummers een beetje van Musquet uitgezocht. Om wat in mijn periode, wat ik ook mee heb gemaakt met hem qua muziek.
0: Mm-hmm.
1: Dus een Simple Man en dat nummer dat is van Luxor uit Rotterdam. Yeah. Ja, dat was echt de tweede QB, zeg maar. Met Errol Jager er dan bij.
0: Ja, ja.
1: Ja, fantastisch.
0: Hele goede live band natuurlijk, hè?
1: Ja, prachtig. Ja. Heel goed, ja.
0: We praten zo verder. We gaan eerst naar de volgende muziek. Dat is een nummer van die LP The Legend, die je net al even noemde. Grappig trouwens, een paar dagen terug was ik bij Paul Smeenk in Roosendaal. De man die alle muziek heeft gemaakt, hè, voor,
1: klopt, ja.
0: Voor The Legend. Die toen de solo-gitarist was van Musquet. Ja, dit nummer heeft waarschijnlijk ook die herinneringen die jij net noemde, of niet?
1: Ja, absoluut. Ja, dit nummer was ook een nummer wat gewoon opviel van die plaats, voor mij dan. En ja, muzikaal gezien zit dat zo lekker in elkaar. En ja, echt een geweldig nummer.
0: Ja, wat spreek je er muzikaal in aan? Wat...
1: Nou, die verschillende patronen in het nummer.
0: Ja.
1: En ja, gewoon de bas, de drums. En ja, het zit gewoon muzikaal gewoon heerlijk in elkaar, vind ik.
0: Het was de periode, weet ik dan toevallig, dat Harry ook nogal geïnteresseerd was in de, zeg maar, in de Indiaanse cultuur. Hè? In de cultuur en de problematiek ook van de Indianen.
1: Ja.
0: Daar gaat dit verhaal eigenlijk.

0: Geronimo Weeps van de LP The Legends uit 1983. Opgenomen in de studio Spitsbergen in Zuidbroek. Onder leiding en afgemixt door Tom Barrelage. En Paul Smink die vertelt erover in de nieuwe tentoonstelling in het Cuban Blizzards Museum in Grollo, die vanaf 29 april open is. Als jij naar de muziek van Harry Musquet luistert, Henk Erklens, hou je dan meer van zeg maar, de oude blues of ook van de wat nieuwere muziek die hij in die tachtiger jaren maakte?
1: De muziek in de jaren tachtig, dat spreekt me dan wel wat meer aan om.
0: Ja, ja.
1: Maar er zijn natuurlijk fantastische nummers gemaakt wat QB heeft gedaan vroeger in Blizzards natuurlijk.
0: Nee, want juist die tachtiger jaren met Harry Musquet Band, Musquet Gang en Musquet, dat was een periode van dat. Ja, de echte QB-liefhebbers zeiden van, nou, is dat nog wel blues en moeten we dat nog wel?
1: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
0: Kun je dat herinneren?
1: Ja, dat kan ik wel herinneren, ja.
0: Ja.
1: Ja, ik was meer van de leeftijd van, wat strakker en wat moderner en ik ben natuurlijk een stuk jonger, dus...
0: Ja, nee, maar dat is een andere generatie natuurlijk.
1: Ja, inderdaad, dat is het ook.
0: En
1: ja.
0: Die sprak dat wel aan, denk
1: ja.
0: Ik.
1: Ja, mij absoluut wel, ja.
0: Een beetje de funk-achtige muziek.
1: Absoluut. Ook. Met Gino Jans op de bas, Hannes Lanker op drums.
0: Ja.
1: Ik heb nog een paar lessen drummen, want ik drum zelf ook.
0: Oké, okay, ja, ja.
1: Dus daar heb ik nog les van gehad in Groningen. Nou, en ik zat in Groningen op school, dus ik ging tussen de middags naar Gino Jansen toe. En,
0: ja, en het... Nou, je had dus duidelijk verbinding met die
1: ik heb wel een
0: setting,
1: andere, ja.
0: Roy Cusiello op
1: toetsen
0: erbij.
1: Fluit, ja. Toetsen.
0: En op fluit inderdaad, ja.
1: Ja.
0: Hele fluit. Interessante periode eigenlijk van Harry Musquet.
1: Ja, toen kwam Erwin erbij. Maar ik heb ze nog gezien met Jelle Kleinsma toen.
0: Oh, ja.
1: Of Melle Kleinsma, sorry.
0: Melle, ja. Ja.
1: En met Gelling.
0: Ja, ja.
1: En dat ging toen niet goed en toen kwam Erwin erbij. En,
0: ja, 86 is Erwin erbij gekomen. Ja. Ja. Goh, grappig dat jij dat van een andere generatie, dat jij dat op een andere manier weer hebt gevolgd. Hè?
1: Ja. Ja. Ja, wij gingen toen een keer naar Deventer, naar Musquet. Dus, want Tiemer die ging wel eens Musquet rijden en dan mocht ik dus mee.
0: Mm-hmm.
1: En daar zag ik dus Musquet voor het eerst daar in Deventer.
0: Ja, in die setting waar we het nu over hebben. Ja.
1: Maar dat was met Melle Kleinsma toen, Gino Jansen. Hannes Langkamp, Joke Gelling.
0: Yeah.
1: En David Krandeur op toetsen nog.
0: Ook nog, ja, die Fransman.
1: Ja.
0: Goh, ja. Leuk man.
1: Ja.
0: Ik vind het ook leuk om die periode ook eens wat te belichten. Omdat het gaat vaak over, of over de hele oude QB, of over de QB na 1995.
1: Ja, vandaar dat ik dus een beetje deze nummers ook heb uitgezocht.
0: Ja.
1: Want het is allemaal QB en met alle respect. Maar ik vind dit ook wel een mooi hoofdstuk uit...
0: Goeie keus.
1: Ja.
0: Hoor ik graag. Cadillac Assembly Line, dat is het volgende stuk. Dat is uit 91, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ook nog een bepaalde reden of gewoon?
1: Nou ja, als je het gaat horen, dan hoor je wel van hoe lekker strak en funky dat in elkaar zit.
0: Ja.
1: En met name de bas van Gino Jansen.
0: Dat is...
1: Dat vind ik daar hou ik van.
0: En het slagwerk van Hannes erbij.
1: Ja, super strak.
0: Dus, precies, ja. Cadillac Assembly Line.

0: De Cadillac Assembly Line van Musquet Live uit 1991. Als ik dan naar deze muziek luister, dan denk je van ja, Harry had altijd wat met blazers. Dat vond hij prachtig om blazers erbij te hebben. Hij had op de een of andere manier ook wel iets met die fluitmuziek. Vroeger was het Bas Munningsma. Nu doet in dit nummer deed Roy Couchel die deed dat. En ja, dit is de elektrische blues waar wij ooit in 1999 in Amerika naartoe zijn geweest. Van Clarksdale naar Chicago en Detroit. En jij bent ook naar Amerika geweest.
1: Ja, dat klopt. Ik ben in 2015 met 5 vrienden ook naar Amerika geweest.
0: En daar naar de blues?
1: Naar de blues, ja. Naar de wortels van de blues. En dat is echt magnifiek.
0: Wat heb je zoal bezocht?
1: Nou, we zijn begonnen in Nashville. Vanuit daar naar Memphis. Nou ja, dat is ook fantastisch. Beale Street, Elvis, Sun Studios. En vanuit daar zijn we naar beneden gegaan langs de Mississippi naar uiteraard Clarksdale.
0: Ja, tuurlijk. Kan niet mis.
1: Ja.
0: Ik wil niet zeggen daar begon het, maar daar is Muddy Waters en in een beetje zuidelijker nog B.B. King en noem ze allemaal maar op. Hè?
1: Ja, inderdaad. Je komt ook aanrijden. Je rijdt dwars door die katoenvelden heen. Je rijdt echt door de wortels van de blues, van de muziek gewoon. Ja. En vanuit daar zijn we doorgereden naar Indianola,
0: ja,
1: waar B.B. King het museum heeft en waar hij ook ligt begraven. Ja, en dan ga je die geschiedenis daar ook bekijken en horen en zien. En ja, je voelt het echt daar.
0: Ja.
1: En vanuit daar zijn we doorgegaan naar New Orleans.
0: Ja, daar is weer een nieuw soort muziek ontstaan eigenlijk. Ja? Ook deels geworteld in de blues, maar ook met een hele prominente rol voor de blazers erbij.
1: Ja.
0: Hey, jij bent opgegroeid in een café eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Dat kun je wel zeggen, de Witte Paal.
1: Ja, mijn ouders hebben eerst het café al gehad aan de tunnel. En vanuit daar hebben ze de Witte Bal overgenomen.
0: Mm-hmm. De Witte Bal heeft een hele historie. Ooit begonnen door de broer van Jan Dekker. Dacht ik, hè? Lucky Dekker,
1: ja.
0: Daarna kwam degene die ooit chauffeur was bij Harry Musquet.
1: Klopt.
0: Bertus de Vrome.
1: Ja. Ja.
0: En daarna?
1: Daarna kwam Timmy erop.
0: Timmy van Veen, ja. Ja. En dat was een legendarisch figuur in huis.
1: Ja.
0: Heel veel betekent voor de blues in huis.
1: Absoluut. Voor de hele muziek wel in huis.
0: Ja, precies, ja. Nou, misschien dat je die ook wel een beetje eert in het volgende nummer. The Bar is a Beautiful Place van Ryan Adams. Ik weet niet waarom je het gekozen hebt, maar...
1: Ja, de tekst slaat gewoon helemaal op hem. Gewoon, van, over een persoon waar het eigenlijk niet goed mee gaat. En de rest eromheen ziet dat. En niet willen luisteren.
0: Ja, zo gaat het dan.
1: Ja.
0: Maar het was wel mooi. Hè? The Bar is a Beautiful Place. Hang my head down on Hollywood. See the way up and down, it's just stars. And I'm making my way down to Cherokee to get drunk in a bar.